0: op te leggen aan rechters van het Hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zit niet zo aan het slapen, denk ik een beetje. 200 km per uur reed hij en 200 is toegestaan.
2: 3 juli. Wembley Stadium, Londen. Met 3FM naar Harry Styles live. Luister deze week. 3FM.
3: Hallo NCRV.
2: Juri Zuiderveld.
1: Nou, dan rijg ik de boetes ook aan elkaar. Over Harry Styles gesproken, binnen nu en 3 minuten hoor je hem minstens 1

0: Ja. Niemand die heeft gezegd dat het overdag gaat gebeuren.
1: 3 FM.
2: Joeri Zijderveld.
3: De appjes, zo leuk, de appjes stromen al binnen met fans die zelfs tot diep in de nacht wakker zijn gebleven voor Harry Styles op 3FM. Want voor de duidelijkheid, als je 2 keer Harry Styles achter elkaar hoort op 3FM, dan maak je deze week kans op tickets voor Mr. Styles in Londen. Daar ga je hem dan live zien. En dat niet alleen. Je krijgt er een hotel bij. Je mag kiezen of je vliegt of dat je met de trein gaat. Je krijgt zakgeld mee om ook nog een beetje gezellig te kunnen drinken daar. Of dat soort dingen. Alles erop en eraan. Ik heb hem in Amsterdam gezien met de optreden. Hij is weer helemaal happy op het podium, zag ik daar. Het is een show die echt de perfectie nadert, doordat ze de show-elementen heel mooi gedoseerd inzetten. Klein voorbeeldje, op een gegeven moment doet Harry Styles in 1 keer een stukje choreografie. En doordat het best wel subtiel allemaal gaat, de show, wordt dat in 1 keer een heel groot ding. En gaat het publiek helemaal los, omdat Harry Styles een stukje choreografie doet. Het is echt heel goed in elkaar gezet allemaal. En dat dan ook nog eens in Londen. Ja, het is echt een hele dikke prijs. Dus de grote vraag is, wat je hierna gaat horen op 3FM. Is het nog een keer Harry Styles? Of niet?

0: FM.
1: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
2: Een hele goede nacht. We zitten momenteel in een mysterieuze, maar vooral magic-achtige omgeving. Yuri Geller, dat ben ik momenteel eventjes, want ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. En deze nacht doen we dat met Douwe. Goedenacht, Douwe.
3: Goedenavond.
2: En jouw geboortejaar, dat is een heel mooi moment eigenlijk. Want ik begrijp dat dat niet alleen een geboortejaar is, maar de dag daarvan, dat is 17 juni.
3: Dat klopt, precies op de kop af.
2: Jij bent vandaag jarig.
3: Dat klopt.
2: Nou, van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
2: Hoe mooi is je verjaardag tot nu toe?
3: Ja, het is nog maar 2 uurtjes los, maar jij bent een van de eerste die mij feliciteert, Yuri. Hey,
2: en dat live op de radio.
3: Dat klopt, ja.
2: Van harte gefeliciteerd. Hoeveel kaarsjes mogen we uitblazen, Douwe?
3: 46.
2: 46. Kijk eens aan. Prachtige leeftijd, toch?
3: Dankjewel.
2: Ja, wat was je nog aan het doen dan in de nacht nu?
3: Ja, ik ben aan het schrijven.
2: Wat ben je aan het schrijven dan?
3: Ik ben met een boek bezig.
2: Oh, waar gaat het boek over?
3: Het is autobiografisch. Ik ben een horeca-eigenaar en ik ben gestart met corona, dus 6 jaar geleden.
2: Ja?
3: Met een horeca-onderneming. Ja, en dat is nogal een rocky ride geweest. Dus er zit nog wel een verhaal in.
2: Oh, wauw. Een rocky ride van Douwe met z'n kroeg vanaf corona tot aan nu. Dat is eigenlijk het verhaal.
3: Ja, klopt. Ja.
2: Oh, wauw. Heb je al een titel?
3: Ik noem het De Tjoender. Dat is Fries voor de tovenaar.
2: Oh, mooi. Vanwege?
3: Het komt wel een beetje bij deze categorie uit, hè?
2: Ja, ja, precies.
3: De Yuri Geller.
2: Yuri Geller. Ja. Maar de tovenaar, omdat het een beetje tover is geweest de afgelopen jaren. Om het overeind te houden, zo.
3: Ja, het gaat echt om wonderen. Eigenlijk kan het helemaal niet. Als je in coronatijd, dus 2020, een horecazaak start, overneemt, verbouwt, niet open mag. Allemaal tegenslagen die we allemaal kennen,
2: ja.
3: Heb meegemaakt en dan toch nog bestaat.
2: Ja, ja, ja.
3: Dat is een wonder eigenlijk.
2: Ja, jij kan wonderen verrichten, jij kan toveren. En dat is een mooi bruggetje naar wat ik kan. Want ik kan ook toveren en wonderen verrichten.
3: Ja.
2: Ik kan jouw muzieksmaak raden. Op basis van jouw geboortejaar, en dan ben ik natuurlijk heel benieuwd. Wat is jouw geboortejaar?
3: 1980.
2: 1980, ga ik even goed nadenken voor jou. Momenteel jarig, hij is een boek aan het schrijven.

0: Uri Geller, wat is mijn muzieksmaak?
1: Nou, Douwe, dit is jouw muzieksmaak. It's like that, Run DMC, Douwe.
0: Ja, 1996, 1997 volgens mij.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. 97, denk ik. Dat is dan weer mijn geboortejaar.
0: Het is niet helemaal mijn muzieksmaak, maar ik vind het wel een lekker nummer.
1: Oké, keuren we gewoon goed dan. Keuren we gewoon goed dan. Dan is het vanaf nu jouw muzieksmaak, Douwe. Hey, heel veel succes nog. Schrijf ze daar. En fijne verjaardag vandaag.
0: Ja,

De drie J's, oftewel Juste, Jackstel en John. Jorde, turn the lights off op 3FM. Het is heerlijk weer, het wordt alleen nog maar beter weer. 30 graden en plus trouwens, komt er allemaal aankomende dagen. En dat betekent ook natuurlijk heel veel insecten. Vandaag nog had ik een klein bijtje die naar binnen was gevlogen bij ons thuis. En dat vind ik helemaal niet eng, vind ik helemaal niet erg. Ook wespen vind ik allemaal prima, die doen geen wespen kwaad. Maar er zijn heel veel mensen die in therapie gaan voor bepaalde insecten om van de angsten af te komen, hè, spinnen bijvoorbeeld. Maar sinds deze week is er een insect toegevoegd aan het rijtje van fobieën die kunnen worden verholpen, namelijk de vlinder. Er zijn heel veel mensen in Nederland die er bang voor zijn, voor de vlinder, dat blijkt. Mijn kat is daar niet bang voor, die vangt ze achter elkaar, die dingen, fucking irritant. Maar het kan komen door die onverwachte bewegingen, misschien dat harige lijfje of kriebelige pootjes. Mocht je er ook last van hebben, google dan eventjes op insectenpsycholoog. En zet dan vooral nu je radio uit. Verschrikkelijk eng liedje. Crazy Town.

0: Een feitje over een artiest dat je al lang wist, zodat we snel door kunnen met de muziek.
1: Antoon, die heeft waarschijnlijk liggen vozen met Alexia.

3FM, Billie Eilish, zal ik nooit vergeten op Lowlands dat ze daar stond. Ze keek me eigenlijk bijna aan, het hele concert, want ik had 3 uur gewacht om vooraan te kunnen staan. Dan heb je een soort van de barricades, heet dat. En dan moet je in de rij staan. Alleen de mensen die daar, nou ja, eigenlijk als eerste staan, die krijgen toegang tot die barricades. En ik heb echt, nou ja, echt staan dansen en staan schreeuwen op Billie Eilish, omdat ik dat album helemaal te gek vond. Waar onder andere ook deze op stond. Bad Guy, Billie Eilish, hoorde je op 3FM. Waar je zometeen Sommieux gaat horen. Dark Before the Dawn. Eerst Jugel en Salto.

Je luistert naar 3FM, waar je de beste muziek hoort. Zometeen, over een minuutje of vier, hoor je de artiest die met alles behalve met muziek bezig is. Hij stond op Coachella en eigenlijk daarna is hij alleen maar bezig geweest met... ja, ik zie dingen voorbij komen als sneakers. Ik zie koptelefoons voorbij komen. Hij heeft een nieuw merk gelanceerd en daarin verkoopt hij alles behalve muziek. Wie dat is, hoor je zo meteen over een minuutje of vier dus. Het is midden in de nacht op bijna 3 uur. 3FM. Ja, leuk, ja. Is er denk je dat het hartstikke rustig is in Nederland, maar dat is alles behalve waar. Want de NPO Luister-app, daar gebeurt van alles. Je kan altijd berichtjes sturen. En Jopie, die heeft het ook gedaan. Die zegt, heerlijke platen weer vannacht, Juri. Lauren, die luistert vanaf de ambulance. Er wordt uiteraard naar 3FM geluisterd. Nog een paar uurtjes dienst. En Nina, die heeft een zeer relevante vraag. Die zegt, kun je iets van Kendrick Lamar draaien?

Hij is een beetje het Kanye West-pad aan het bewandelen. Justin Bieber. Hij verkoopt tegenwoordig schoenen. Net zoals Kanye West. Yeezys waren dat bij Kanye West. En koptelefoons. Dus ik hoop niet dat hij nog meer op Kanye West gaat lijken.

0: muziek kapot te krijgen. Green Day, American Idiot en zometeen de Bouza Magnetic. Eerst het NOS Journaal van 3 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije. En Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wembley Stadium, Londen.

hele goede morgen. Misschien ook nog wel gezellig dat je erbij bent. Onder andere Tom in de NPO Luister-app stuurt een berichtje dat hij in de vrachtwagen zit. Nog tot 9 uur moet hij door deze ochtend. Lekker strijden, Tom. Heel goed bezig. En goed dat je 3FM aan hebt gezet, want het wordt er niet minder op, hoor. Kan ik je wel vertellen. Zometeen Sebastiaan Olkhuizen vanaf 4 uur. En vanaf 6 uur natuurlijk weer de 3FM ochtendshow. Wijnand en Jamie in de ochtend. En dat is een geweldige ochtendshow, want daar gebeurt eigenlijk altijd wel iets leuks. Daar kun je van op aan. Zoals van de week, live muziek in de studio, Isabel van Gelder. Misschien ken je Isabel van Gelder niet als ik dat zo roep, maar misschien ken je er wel van de socials. Daar gaat ze keihard met haar liedjes en daar vertelde ze ook over hier in de studio. Dat misschien wel is waarom ze is doorgebroken, want ze gaat heel Europa door omdat ze viral gaat met al haar filmpjes. En dat is ook precies waarom ze doorgebroken is. Dat vindt ze namelijk leuk om te doen, het marketingtechnische aspect. Ze zegt, ja, dat hoort er ook bij tegenwoordig als artiest zijnde en dat vind ik gewoon heel erg leuk, los van het feit dat ik muziek maken leuk vind. En gelukkig kan ze dat ook, hoor, als de beste. Want ze heeft de stem van een engel. Zo ziet ze er ook uit overigens. Misschien heb je het wel eens gezien. Het complete plaatje klopt gewoon helemaal. En de muziek is ook geweldig, want er zit een heel sterk hoekje in. Het refreintje blijft gewoon hangen van de nieuwste. Isabel van

0: quiz.
1: Goedendag, je spreekt met Toon.
2: Ik zeg tegen die met Toon.
3: Ja, what the fuck is dit nou weer voor quiz?
4: Ja, natuurlijk, de onverwachte quiz, omdat je je kennis altijd paraat moet hebben. En al helemaal 's nachts natuurlijk, als je ineens wordt gestoord door een of andere radio-dj. Omdat je geen idee hebt dat je in een quiz terechtkomt. De kandidaat van deze nacht is Martine, alleen dat weet ze zelf nog niet natuurlijk.
5: Hallo, met Martine.
4: Hey Martine, met Joeri van 3FM.
5: Hi Joeri.
4: Je zit in de onverwachte quiz, Martine.
5: Oh, wat leuk. Enig. Nog een keer?
4: Ja. Ik ga gewoon meteen beginnen, ja?
5: Wacht even hoor. Ik wil ze kunnen al harder zetten.
4: Oh,
5: ja,
4: oké.
5: Dat is goed, ja.
4: Ja. Nee. Vraag 1. Tegen wie speelt Nederland aankomende zaterdag op het WK voetbal?
5: Aankomende? Het is toch afgelopen zaterdag?
4: Ze spelen... Ja, het is nog niet afgelopen het WK.
5: Oh, is het niet Tunesië?
4: Nee, Zweden.
5: Oh.
4: Ze spelen tegen Zweden. Hoeveel had je de vorige keer goed?
5: 0, geloof ik.
4: Oké, nou dan gaan we in ieder geval voor 1. Vraag 2. Welk woord kun je zowel gebruiken voor een koning als voor vrieskou?
5: Kom op. Koning Winter.
4: Vorst.
5: Oh.
4: Shit, ik vind hem wel goed bedacht eigenlijk van je.
5: Het is een, ja.
4: Ja, het is misschien een half goed zo. Door elkaar heen. Vraag 3, misschien wel de laatste vraag, hè. Maar je weet het niet, Martine. Het is een onverwachte quiz. Welke artiest, bekend van onder andere Under Pressure, had 2 verschillende kleuren ogen? Kom op.
5: Zo zeg.
4: Deze weet je.
5: Oh, David Bowie.
4: Ja! Je hebt er 1 goed.
5: Ja, echt?
4: Ja, het is David Bowie.
5: Yay!
4: Hoppakee, Martine.
5: Ja.
4: Gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
4: Je had ze niet alle 3 goed, dus niet de magische prijs die achter de onverwachte quiz zit. Maar we zitten in de stijgende lijn.
5: Oké.
4: Okay. Moet ik hier goed komen en ik ga David Bowie voor je draaien. Let's dance.
5: Oh, vet.
4: Fijne nacht.

David Bowie. Weet je nog goed hoor, toen hij overleed. In de week dat het bij De Wereld Draait Door dat hele album werd besproken. En ik dacht, wauw, ongelooflijk. Hij heeft een album gemaakt over, ja, dat het een beetje slecht met hem gaat. En uiteindelijk bleek het te gaan over het feit dat hij dus dood aan het gaan was eigenlijk. Over zijn, over zijn dood heeft hij gewoon een album gemaakt. Ongelooflijk, wat een verhaal. En daarna pas ben ik helemaal groot fan geworden van David Bowie. Wat een legende. Datzelfde had ik met Michael Jackson. Ook pas fan geworden nadat hij doodging. Ja, ongelooflijk. Het is nog niet te laat om groot fan te worden van Wim T. Schippers. Oh, too soon. Oké, een hele goede nacht. Zometeen de WK Anthem die je veel bij Barend en Benno hoort natuurlijk. Want je hoort ze live elke middag vanaf 4 uur op 3FM vanuit de USA. Shakira en Burna Boy, Die Die, hoor je zometeen op 3FM. Na Kensington, dit is Living For...

echt een enorme hokjesdenker als het gaat om nieuwe muziek. Dan komt in één keer de Atze de Vries in me naar boven en dan ga ik associëren. Ga ik allemaal artiesten eraan koppelen die er helemaal niks mee te maken hebben. Dat klinkt een beetje Madonna-Vogue-achtig, maar dan met een randje Early Days Daft Punk. Ja, zo'n beetje. Leuk. Ik denk dat ik echt enorm gefrustreerd zou zijn geweest in de tijd dat Freestyler uitkwam van de Bombfunk MC's. Want het is best wel een elektronische hip-hop plaat. Maar aan het begin, de albumversie, daar hoor je iets wat typisch blues is. Moet je even luisteren. Het is namelijk een slide-gitaar. En dat is helemaal niet hip-hop. Dat is ook helemaal niet elektronisch of wat dan ook. Nou, ik zou echt mijn schoenen hebben opgevreten als ik dit heb gehoord. Daar kun je helemaal niks aan vergelijken. Het zit heel erg in de blues. Het slide-gitaartje. Het is eigenlijk zo'n instrument. Het is een gitaar, alleen je hebt niet de snaren waar je op pingelt. Maar dan heb je een glazen buisje die je heen en weer beweegt over de snaren. De albumversie van de Bombfunk MC's. Een beetje blues. Randje Early Days Daft Punk. Nee.

Kijk, Die Die, je hoorde hem net nog, die kennen we nu wel. Kijk, dus een leuke plaat, maar het WK heeft gewoon net iets meer nodig dan alleen één WK-anthem. Weer Shakira, prima liedje, maar het kan net wat meer spice in. En er komt net een leuk berichtje binnen van Werner. En die zegt, hey Joeri, ik heb een heel album gemaakt over het WK. Dat is vet. Ik zou even bellen met Werner als hij bereikbaar is. Even kijken. Dat is leuk. Zometeen Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Nu de opposite. Dit is Slapeloze Nachten.

0: hallo.
1: Hallo, met Juri Zijderveld van 3FM.
0: Nee hoor, dat hoeft niet. Nee, hou maar op. Want ik vertrouw het niet. Okay. Dus ik hou me op. Doei.
1: Oh.

0: Espa, hij zegt, hey Joeri, ik heb een heel album gemaakt over het WK. Nou, daar wil ik wel meer over horen. Werner, goeienacht.
1: Hey Joeri, hoi.
0: Vertel, je hebt wat gemaakt. Ik zie een berichtje muziek heb je gemaakt.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb een album gemaakt. Speciaal voor het WK.
0: Zo.
1: En het album bestaat uit 11 nummers. En heeft de titel Het Elftal.
0: Oh, maar wacht even.
1: Ja, het bestaat eigenlijk uit 11 tracks dus. En elke track is eigenlijk een speler van het, of oud-speler van het Nederlands elftal.
0: Ja.
1: En eigenlijk allemaal iconische spelers. En in de nummers zijn ook allemaal iconische momenten verwerkt.
0: Hé, hey, wat goed.
1: Ja, zeker. Dus ik weet niet of het heel, heel origineel nog is. Maar ik vond het zelf in ieder geval wel een heel origineel idee. Dus,
0: ik moet zeggen, ik heb dit echt nog nooit gehoord. Maar je gaat heel snel. Ik zie DJ Despa, dat ben jij dus.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En vertel, want is het het eerste wat je maakt? Nee, ik zie dat je heel veel hebt gedaan.
1: Ja, ik heb in het verleden vooral wel gewoon echt house uitgebracht. Dus ik van origine ben ik echt een house DJ en producer. Maar ja, voor dit album ben ik eigenlijk een beetje alle kanten op gegaan. En ik ben eigenlijk van house naar afrobeat, naar disco gegaan. Eigenlijk net een beetje wat bij de desbetreffende speler paste. Zo heb ik hem ingestoken.
0: Wat leuk. Ik zie hier, ik pak eerst eventjes je meest gestreamde nummer, Save the Day. Die is meer dan 1 miljoen keer gestreamd, echt fucking veel.
1: Ja, dat is net sinds 2 weken zo ongeveer heeft hij 1 miljoen aangetikt.
0: Gefeliciteerd.
1: Dus dat is wel een, dankjewel, dat is wel een leuke mijlpaal. En dus die gaat al eventjes mee, die track. En het zou natuurlijk heel leuk zijn als dit album ook goed wordt opgepakt.
0: Ik snap het. Ik doe eerst even checken hoor, wat je doet. Ik ben wel benieuwd hoe het klinkt. Save the Day, dat is dus het liedje dat staat los van het album. Oh ja. Ja,
1: lekker zomers.
0: Heerlijk. Dit is voor de komende dagen ook niet verkeerd hoor. Het wordt 30 graden natuurlijk. Oké, en dit hele album, wat goed. Ik zie het eerste liedje is Tim Krul. Denzel Dumfries is het tweede nummer. Het derde liedje is Jaap Stam. Virgil van Dijk met een C'tje. Voor Captain natuurlijk.
1: Inderdaad.
0: Welke kan ik even checken? Wat is een beetje, wat staat voor het hele album leuk?
1: Nou, ik denk toch, laten we gewoon lekker beginnen bij de keeper. En dan zou ik Tim Krul gewoon lekker aanknallen.
0: Oh, wacht even een klein stukje. Oh, dit is Tim Krul. Ja, dit is Tim Krul, volgens mij. Oh, lekker hoor. En dan in het begin. Ja, hier zit een quoteje. Ja.
1: Dat is de welbekende penalty-serie.
0: Ja. Ah, wat vet, hè. DJ Despa, het album heet Het Elftal. Is gewoon te vinden op Spotify en ook al je andere liedjes trouwens. Het zijn dus 11 liedjes van. En ook, je zegt ook oude voetballers. Dennis Bergkamp, Arjen Robben, Ruud Gullit, Wesley Sneijder. Maar dus ook Tim Krul, Virgil van Dijk van Bronckhorst. Ja. Hey, dit is een gek idee, DJ Despa. Maar is het misschien leuk als jij volgende week gewoon langskomt om dit album aan elkaar te draaien? Of een beetje in die richting iets doen?
1: Ja, zeker. Dat zou heel vet zijn.
0: Ja,
1: ik kom met alle liefde langs om het album even achter elkaar te draaien.
0: Ah, te gek. Dan hebben we een deal. Volgende week zullen we gewoon ongeveer dit tijdstip doen. Dan zien we je in de studio. Zet ik een DJ-sessie neer. En als jij je USB meeneemt.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ah, superleuk. Dan moet het helemaal goed komen. We zitten midden in het WK. En op deze manier helemaal. Vet man. Vet Werner. Ik zie je volgende week. En
1: gezellig.
0: Draai ik nu alvast. Wat vind je lekker trouwens om te drinken? Dan regelen we dat.
1: Nou, een lekker biertje is altijd als plaats.
0: Lekker biertje.
1: Zorg dat ik een bot meeneem.
0: Ja, heel goed. Gaan we regelen. Lekker biertje. En dan kom jij een half uurtje draaien, denk ik zo'n beetje. DJ Despa volgende week met het album Het Elftal. Ik ga dan ook maar gewoon Tim Krul draaien alvast. Vind je dat goed?
1: Ja, dat is goed om mee te starten. En dan doe ik volgende week de rest wel.
0: Leuk man. Tot volgende week, Werner.
1: Hey, tot volgende week.
0: Hoi.
2: Absolutely perfect so far. 4-3. The Dutch lead, and now we get to the point where Costa Rica simply cannot afford to miss.

CFM. Je hoorde Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Een hele goede nacht. Je kan altijd de NPO Luister-app gebruiken. Dat is een gratis appje dat je een bericht kan sturen naar de 3FM-studio. Kijk, bellen mag altijd. 0909-1336. Ik neem vaker wel op dan niet. Maar nu komt er een berichtje binnen van Werner. Hij noemt zichzelf DJ

kijk, ik weet weinig van voetbal. Ik weet net iets meer van muziek. Dit is de perfecte oplossing, toch? Midden in die oranje koorts, volgende week, dinsdag op woensdag nacht. Dus ja, eigenlijk precies volgende week, op dit tijdstip, hoor je DJ Despa. Dan zetten we een DJ-sessie hier in de studio. Komt hij met zijn USB'tje langs, heb ik een koud pilsje voor hem en dan gaan we een half uur lekker knallen.

0: Freestyles.
1: Yeah, do it.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
2: 3FM. 3FM.
4: Ciao tutti, buongiorno. Zo meteen hoor je Sebastiaan op 3FM.
5: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Twee dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aerts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3 juli. Wembley.

Bruno Mars en I Just Might hoorde je bij 3FM. Een hele goede morgen. Voor alle WK-doorhalers, nachtbrakers. En iedereen die gewoon met een andere goede reden op dit moment wakker is om even de dag het first in te gaan. Blij dat je er al bij bent via de NPO Luisterapp. Bijvoorbeeld Martine. Die zegt, goedemorgen beste Sebastiaan. Ik luister weer gezellig mee. Een fijne show gewenst. Lekker begin hoor. Ik heb nog niet eens iets gezegd, Martine. Behalve goedemorgen. Maar goed, blij dat je er blij mee bent. En deze vind ik een beetje moeilijk. David stuurt een foto van zijn toch wel geliefde Alfa Romeo Mito op een circuit. En hij vraagt bonuspunten als jij weet te raden op welk circuit dit is. Ik zie bomen, ik zie heuvels. Dit moet, wat mij betreft, maar één circuit zijn. Alleen, ben ik daar geweest, kan ik me niet herinneren dat het er precies zo uitzag. Maar voorlopig gaat mijn gok uit naar Spa-Francorchamps. Ik weet niet of het goed is, David. Maar goed, laat het maar weten. Hele goede morgen, dit is een nieuwe nacht.

0: Lipa hoorde je bij 3FM. Je hoorde Dance the Night.
1: Een hele goede morgen. Sorry dat ik weer even moet gapen.
0: Ik heb een soort verlichting over mij heen gehad.
1: Ja, man.
0: Dit is een gevoel dat had ik heel lang geleden al willen hebben. We hoeven ons namelijk totaal geen zorgen meer te maken over welke weerapp nou het beste is. Of waar we nou uiteindelijk het beste kunnen kijken om te zien waar de meeste neerslag gaat vallen als je, weet ik, naar een festival gaat of zo. Het maakt allemaal geen zak uit. Want uiteindelijk houdt iedereen natuurlijk wel de informatie van de weerapps, als in de mensen achter de weerapps, halen het allemaal van dezelfde bronnen. Namelijk gewoon de metingen van onder andere het KNMI. En laat het nou net zo zijn dat in een heel groot gedeelte van Gelderland, maar uiteindelijk ook wel in de rest van Nederland, een grote fout is gemaakt. Er staan namelijk in Nederland twee neerslagradars. Eentje in Den Helder en eentje in Herwijnen. Nou, dus eentje in Noord-Holland en eentje in Gelderland. En dat zijn de enige twee neerslagradars in Nederland. Vind ik al weinig, maar goed. Dat betekent dus als één van die twee niet goed functioneert, punt. Dan weet je al eigenlijk hoe laat het is. Laat het daar net het geval zijn met de neerslagradar in Gelderland. Daar heeft de gemeente van waar die radar in de buurt staat vorig jaar al gevraagd. Dat station heeft vorig jaar aan de gemeente al gevraagd. KNMI, ja, willen jullie misschien even de bomen snoeien? De gemeente heeft er nog geen tijd voor gehad. En daarom doet die neerslagradar het al weken niet fatsoenlijk. Dit is toch niet normaal, jongens? Ik zit al weken te kijken, ja, waar ga ik nou even mijn geld in investeren? Eventueel een goede weer-app-abonnement voor dit festivalseizoen. Hoe gaan we doen? Dit en dat. Maakt helemaal geen flikker uit. Wat een verlichting, man. Weet ik het ook weer. We gaan gewoon weer

0: Alex Warren en Fever Dream hoorde je bij 3FM. Ja, hij is nog net eigenlijk een weekje uit Nederland vertrokken. Maar nu nog steeds eist hij alle aandacht op.
1: Ga met 3FM naar Harry Styles in Londen.
0: Want afgelopen weekend is hij doorgegaan met zijn Together Together Tour. Maar dan niet in Amsterdam, maar in Londen. Ik ben zelf in de arena 2 keer geweest. Ik kon het niet laten. Het is echt iets wat je niet wil missen. Maar ik snap ook heel goed, als je niet bij Amsterdam kon zijn of het gewoon hebt moeten missen om een andere reden, dat Londen wel wat lastiger is. Maar het is wel de meest dichtstbijzijnde show van de rest van de tour. Boeien. Ik heb een idee. Je houdt gewoon de komende week de radio op 3FM. Want hoor jij deze week 2 keer achter elkaar Harry Styles op 3FM? Moet je onmiddellijk in de NPO Luister hebben laten weten waarom jij naar Londen wil voor Harry Styles. En misschien win jij wel een geheel verzorgde reis. Plus zakgeld en 2 tickets voor Harry Styles in Wembley.

Ali, Ronnie Flex en Frenna hoorde je bij 3FM. De tune van dit moment. Populair. Ik heb zometeen een track voor je. Ik ben daar heel blij mee. Ik was er al heel blij mee, want hij is al een maand of 2-3 uit. Maar hij heeft afgelopen vrijdag een rework gekregen. Oftewel een soort remix, maar dan met een featuring en dit en dat. Het is echt heel vet geworden. Ik ga hem zometeen voor je draaien naar Florence and the Machine met Shake It Out. En eerst de Martin Garrix en Ed Sheeran, de nieuwste heet Repeat It.

dat hoor je iedere zaterdag en zondagavond vanaf 10 uur bij 3FM. Neem ik je mee in de wereld van de allerbeste nieuwe muziek. Het liefste van Nederlandse bodem. Wat dat betreft is het best gek dat ik ook in vooraan heel erg liefhebber ben geweest van het nieuwste album van Bazaar. Want die komen uit België, maar het is Nederlandstalig en daar heb ik altijd sowieso een zwak voor. Maar een van de allerbeste tracks op het laatste album van Bazaar, Ooit komt er een dag, die is opnieuw uitgebracht afgelopen vrijdag. Maar dat...

dat hoor je iedere zaterdag en zondagavond vanaf 10 uur bij 3FM. Neem ik je mee in de wereld van de allerbeste nieuwe muziek. Het liefste van Nederlandse bodem. Wat dat betreft is het best gek dat ik ook in vooraan heel erg liefhebber ben geweest van het nieuwste album van Bazaar. Want die komen uit België, maar het is Nederlandstalig en daar heb ik altijd sowieso een zwak voor. Maar een van de allerbeste tracks op het laatste album van Bazaar, Ooit komt er een dag, die is opnieuw uitgebracht afgelopen vrijdag. Maar dan totaal anders. Het was wel echt een van de betere liedjes op het album. Maar nu heeft Faisal, die ik kan kennen als producer van IJsland onder andere. Het samenwerkingsverband tussen Sef en Abel van Hangyouth. Die heeft de instrumenten al een beetje gechopt en gedit en gedat met een paar vocals. Dat is al heel vet. Maar afgelopen mei stond Bazaar in Paradiso. En toen hebben ze Sef uitgenodigd om daar een gastoptreden te geven. Sowieso heeft Bazaar in het verleden al een keer een track uitgebracht samen met Sef. Dus je dacht, die gaan ze dan samen doen. Maar wat ze toen deden, was eigenlijk deze track maken. In de kleedkamer hebben ze een microfoon neergezet. En toen zeiden ze tegen Sef, hey, doe even een stukje rap. Doe even een

Zoals toch wel bekend filosoof. En hij zal ook wel in een bepaalde graad doctorandus zijn. M.O. Bicep, die zei ooit de belangrijke uitspraak: wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen. En daarom ga ik zo meteen beginnen met delen. En ga ik jou misschien wel een bijzonder goed gevulde woensdagochtend gunnen. Hoe het precies werkt, dat vertel ik zo meteen. Samir de Carpenter komt er ook nog aan. Eerst van DCC en de boys in het

0: Tainted Love. Avicii komt eraan, Sommer komt eraan, Wedley komt eraan. Dus niet normaal wat er allemaal aankomt, jongen. Nu het nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden.
2: 3 juli, Wembley Stadium.

Avicii en Waiting for Love. Bon Jovi a tutti. Een hele goede morgen. Het is de dag voordat onze grote vriend Wijnand Speelman van de ochtendshow van 3FM gaat vertrekken. Hij gaat er vandoor. Hij gaat weg. Hij is gewoon maandag weer terug als het goed is. Maar nee, hij gaat morgenochtend samen met jou alles bespreken over zijn avontuur moet ik zeggen, voor Tour du ALS. Wijnand gaat vrijdag de Mont Ventoux op om geld op te halen voor onderzoek naar ALS en alle spierziekten die daaronder vallen. Het is natuurlijk een doel waar we met 3FM Serious Request in 2023 voor in actie zijn gekomen in Nijmegen met het Glazen Huis. Toen ruim 7,5 miljoen euro opgehaald, maar die ziekte is helaas nog steeds niet de wereld uit. Er moet nog steeds superveel geld opgehaald worden om ervoor te zorgen dat we er meer over weten, meer onderzoek kunnen doen en hopelijk gewoon iets kunnen fixen om die wereld uit te helpen. Daarom kun je via 3fm.nl/berg, dat is B-E-R-G, via 3fm.nl/berg kun je Wijnand supporten, maar uiteindelijk doneer jij daarmee geld aan Stichting ALS Nederland om geld op te halen voor onderzoek naar die verschrikkelijke spierziekte. 3fm.nl/berg. Ik zie ook dat hij stilzwijgend het streefbedrag heeft verhoogd. Het was eerst 5.000 euro, is nu 10.000 euro. We zitten nu op 4.490 euro. Dus 3fm.nl/berg is waar je moet zijn. Hij begint zometeen ook om 6 uur met de ochtendshow samen met Jamie. Dus een klein donatietje hier en daar, dat zal zijn dag ook beter laten beginnen. En jij doneert aan het goede doel. Je luistert 3FM, wat fijn dat je erbij bent. Sebastiaan hier. En zometeen heb ik ook nog iets voor jou. Namelijk een tankstation ontbijtje naar keuze. Het enige dat je moet doen om daar kans op te maken is even via de NPO Luister app te laten weten hoe laat is jouw wekker gegaan? Hoe laat ging vanochtend jouw wekker? Of als je voor de wekker wakker bent, hoe laat zou die moeten gaan? Misschien dat die pas om 5:30 gaat. Laat het even weten via de NPO Luister app. Hoe laat is jouw wekker gegaan? Maak ik jou misschien wel blij met het tankstation ontbijt naar keuze. Lekker vers broodje, vers koffietje, vers sappie, van alles. Dit is een nieuwste wet lag Pokémon bij 3FM.

0: FM. Je hoorde Chemical. Johan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe laat is de wekker gegaan vandaag?
1: Wat zeg je?
0: Hoe laat is de wekker gegaan vandaag?
1: Om 3:00.
0: Wat maakt het dat de wekker zo vroeg is gegaan vandaag? Waarom?
1: Ik bezorg kranten in de morgen.
0: Ach, ja, dan moet je er op tijd bij zijn. Hoeveel adressen heb je nog voor vandaag?
1: Ik heb er in totaal 160.
0: Dus we zitten ongeveer op over de helft, denk ik, toch, inmiddels?
1: Ja, ik heb er nu nog een stuk of nog één rondje te doen. Dat is ongeveer een half uur, 40 minuten. En dan randje 50 en dan ben ik klaar.
0: En is de dag dan gewoon de werkdag klaar voor vandaag dan daarna? Of heb je nog wat anders gepland?
1: Nee, ik ga nog even liggen en dan is het een uurtje later is het in de auto stap om naar Apeldoorn te gaan.
0: Zo.
1: En dan werk ik bij een bedrijf dat heftrucks repareert.
0: Het houdt niet op vandaag.
1: Nee, het is gewoon lekker doorgaan, hè?
0: Dat is ook weer waar, Hey, dan kan ik jou misschien wel blij maken met een tankstation ontbijtje naar keuze. Want jij speelt mee met woord voor woord. Ik ga zo meteen op een hele grote knop drukken hier op mijn scherm. En dan krijg ik een random Nederlandse woord voor mijn neus. Ik heb 45 seconden de tijd om dat woord aan jou uit te leggen. Maar ik mag telkens maar één woord zeggen wat te maken heeft met dat woord. Ik mag geen deel van het woord zeggen. Ik mag je geen andere hints geven in andere vormen dan een woord. En jij geeft telkens aan mij een antwoord. Dus als ik jou een woord geef, dan doe jij een gok om het woord te raden. Heb je het fout, dan hoor je dit. En dan geef ik je pas weer een volgende in. Dus woord voor woord komen we uiteindelijk bij het woord. Weet jij binnen 45 seconden te raden welk woord ik hier voor mijn neus heb staan? Dan ga jij er vandoor met het tankstation een bijtje naar keuze.
1: Is goed.
0: Yes, ben je ready?
1: Yes.
0: Alright, dan gaan de 45. Dan ga ik eerst even op de knop drukken, trouwens. Ja, woord staat klaar. 45 seconden gaan nu in. Winkelcentrum.
1: Karretje.
0: Omhoog.
1: Lift.
0: Staan.
1: Roltrap.
0: Hoppa. Een record in woord voor woord. Zo snel is het volgens mij nog nooit gegaan. Binnen drie woorden wist jij inderdaad een roltrap te raden, Johan. Gefeliciteerd. Brengt jou bij een tankstation een bijtje naar keuze. Wat voor broodje ga je halen?
1: Ik denk een of een panini met gegrilde kip met of een broodje gezond. Met een lekker bak koffie.
0: Oh, dat klinkt lekker zeg. Maak er een mooie woensdag van en werk ze nog, hè?
1: Hey, dankjewel.

Sienna Spyro. Dan het nieuwste Material Lover hoorde je bij 3FM. Hele goedemorgen. Ik snap het, het is nog vroeg. 5:30 in de woensdagochtend. Maar weet, er zijn altijd mensen iets eerder wakker dan jij. Maar weet ook, er zijn altijd mensen later wakker dan jij. Dus die kun je weer in je zak steken. Het is 3FM met The Hole en Meet Her at the Love Parade.

0: lekker zeg. Olivia Dean hoorde je met So Easy. Daantje is erbij in de NPO Luisteren, want daarvoor draaide ik de hoe.
1: Goedemorgen, Sebastian. Lekker de hoe. Om je dag mee te beginnen. Ik zeg ja.
0: Ook Edo vond de hoe fijn. Je hoorde Meet Her at the Love Parade. Het is 5:38. Gefeliciteerd daarmee. Woensdagochtend op 3FM. We beginnen bijna echt aan de dag. Zometeen bij dat de Jamie vanaf 6 uur. En het klassieke, grote, gapende gat in de playlist van 3FM... heb ik voor je vrijgehouden om even jouw muziek gewoon neer te zetten. Heb je een track die je even kan gebruiken om nog iets beter wakker te worden? Een track die jou wat vrolijker maakt voor deze woensdagochtend? Die het zonnetje alvast laat schijnen? Laat het weten via de NPO Luisteren. Ga ik hem zo voor je draaien? Naar Imagine Dragons. When

0: Styles.
1: Yeah, do it.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je

0: 24 Ultra. Je hoorde Talk to You bij 3FM. Zijn we er een beetje klaar voor met z'n allen eigenlijk? Het wordt weer pokken heet, hè, dit weekend. Godman de you. Tom, ben je er klaar voor?
1: Dit moet.
0: Het moet.
1: Ja, moet je even door, hè?
0: Ja, heb je niet ongelijk in. Maar er zijn verhalen, er zijn geruchten dat het gewoon komende maandag 37 graden gaat worden.
1: Oh.
0: Dat gaan we even niet doen, toch? Dan gaan we vluchten. Dan gaan we ergens anders heen. Hoe was je nacht? Hoe is je dag tot nu toe?
1: Zwaar. Lang.
0: Vertel.
1: Ja, ik heb s'avonds om 7 uur begonnen van rijden. En nu net terug. Dus een afgelopen week verlof gehad.
0: Oh.
1: En dan zit je in een ander ritme. En dan moet je nu weer in een nachtritme komen. Dat valt toch wat zwaarder dan gedacht.
0: Heb je altijd nachten? Alleen maar nacht, zeg maar?
1: Ja, vast nachtdienst, ja.
0: En hoe lang is je verlof geweest?
1: Een week.
0: Ja, dat is... Ja, nou ja, ik denk... Kijk, als je langer verlof hebt, dan raak je natuurlijk helemaal uit de ritme. Maar hoe snel in zo'n week raak jij uit dat ritme?
1: Relatief snel. In de zin van, ja, je gaat gewoon weer de dag leven.
0: Ja, dat is
1: wel. En van het moment dat je dan weer terug de nacht in moet, dan zijn de eerste paar dagen, die zijn wel zwaar.
0: Heb je wel kunnen genieten van het verlof?
1: Ja, absoluut.
0: Kijk, dat is het belangrijkste uiteindelijk, hè, onder de streep.
1: Zeker waar.
0: Nou, duik ik zo meteen in ieder geval even lekker je nest in. Ik kan me best voorstellen dat er wel even een beetje power bij mag op de vroege woensdagochtend van 3FM. Wat kan ik voor je draaien?
1: Ik vond Zombie wel een beetje toepasselijk bij me.
0: Ja, er zijn van niks aan geloven. Kijk, ik heb je gezicht niet gezien, maar ik kan me wel een beetje voorstellen hoe je wallen erbij hangen nu.
1: Ja, ik moet ze opvolgen tot ik het net in dek.
0: Hey, slaap lekker zo meteen en ik ga Zombie voor je draaien.
1: Dankjewel.

0: concrete hot.
1: The weakest man a minute, hot days, Woensdag! Yo, yo, het is woensdag, yo, yo, yo, nanne, hoe gaat het? Oh.
2: Ik hoor het al, Tim is er helemaal klaar voor. Pinkpop 2026 staat voor de deur. Anne, met de hoogmis van het zuiden. Jawel, dat wordt vet, jongen ook. Limburgs hoogstaand kunst. Op het podium komend weekend. Pinkpop, ook bij 3FM. Ga je het volgen? Vrijdag tot en met zondag vanaf.

0: Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Een bijzonder goede woensdagmorgen. Zometeen een gloedje nieuwe ochtendshow met Wijnand en Jamie hier bij 3FM.
1: Citi Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen.

0: Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van het pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Oh,
5: wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
12: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
15: Wembley Stadium.

0: op de woensdag van 3FM. Vertwijfeld een beetje, maar woensdag is het vandaag.
1: Het is woensdag. Het is woensdag, ja. Want morgen, de grote dag voor jou, gaan we het zo meteen even uitgebreid over hebben. Maar eerst willen we je natuurlijk even deze ochtend weer hartstikke welkom heten. Dat je je weer hebt aangesloten bij het clubpie De Voorhoede. Want dat is eigenlijk heel makkelijk. Je moet gewoon wakker zijn tussen 6 en 7, dan hoor je erbij. Kan je ook altijd even aanmelden, 3fm.nl/voorhoede. Dan weten we wat meer over je, wat je hobby's zijn, wanneer je jarig bent. Kunnen we je even bellen, weet je wel, dat soort dingen. Maar je kan natuurlijk ook altijd gewoon even al jouw gedachtes, je ellende, je liefde, allemaal deze kant op gooien via de NPO Luisterapp. Heeft Kenny bijvoorbeeld gedaan. Die zegt sowieso net de hele nacht wakker gebleven om Argentinië-Algerije 3-0 te zien. Nu nog Oostenrijk-Jordanië, is dus net begonnen. Heerlijk. Staat bij ons hier ook hartstikke aan in de studio.
0: 5 minuten onderweg, 6 minuten onderweg, de stand nog, de brilstand 0-0.
1: En daarna gaat hij even lekker slapen. En Edo die zegt morgen De Voorhoede gaat de weg op vanaf het diepe zuiden naar het hoge noorden. Nou Edo, heel veel succes. En er komt ook natuurlijk meteen De Voorhoede vraag. Van vandaag. We hebben altijd een vraag van een voorhoedelid. Deze keer van Joey. En die heeft een belangrijke vraag aan jou, Wijnand. Want die zegt, morgen ga jij de Mont Ventoux op.
0: Ja.
1: Rennend. Ben jij er al een beetje klaar voor?
0: Medium ben ik er klaar voor. Ja, ik ga dat morgen doen. Ik ben ambassadeur van Stichting ALS Nederland. ALS is een spierziekte waarbij langzaam al je spieren uitvallen. Geen medicijn voor, dus je gaat er gewoon aan dood. Het is een doodvonnis. Dus er is heel veel geld voor onderzoek nodig. En morgen gaan we met heel veel mensen die gaan fietsen, wandelen. En een groepje, waaronder ik, die gaat hardlopen.
1: En laten we heel even zeggen, want kijk, je hebt natuurlijk al een aantal keer een marathon gedaan. Ja. Je hebt zelfs 2 keer een ultramarathon gedaan. Dus je zou dan denken, hoeveel kilometer is dit? 20?
0: 22 kilometer.
1: Dan zou je denken, piece of cake.
0: Piece of cake.
1: Maar waarom is het zo'n gigantisch moeilijk iets?
0: Nou, het is tweeledig. Eén, omdat het heel warm is daar. Er is een collega van ons, want morgen komt de ochtendshow ook vanaf die berg. Is daar al. En die zei dat het 29 graden was.
1: Oh,
0: dus het is heel erg heet.
1: Heel warm, ja.
0: En kijk, een halve marathon of iets meer dan een halve marathon, daar draai ik mijn hand niet voor om. Dat is niet zo'n probleem. Maar dit gaat omhoog.
1: Hoog.
0: En het is niet zo dat je een klein beetje omhoog gaat en dan vlak. Dit gaat
1: continu omhoog.
0: 22 kilometer alleen maar omhoog.
1: Alleen al je kuiten die zwaar zullen verzuren. Laat staan nog even hoe erg je buiten adem raakt. Want dat is het natuurlijk ook gewoon. Het vraagt veel meer van je longinhoud natuurlijk.
0: 5%, 11%, dan 9%, 10%, 8%, 11%. Dus je moet, het is de hele tijd...
1: Elk jaar denk ik weer. Kijk, vorig jaar hebben we het samen gedaan. Ik heb daarna gezegd nooit meer. Maar elke keer vraag ik me weer af waarom jij zo gek bent om dit allemaal te doen. Maar goed, ja, je doet het dus weer voor een goed doel.
0: Ja, omdat ik kijk, het is een middel om op deze manier ook op de radio aandacht te vragen voor ALS, voor die ziekte. Ja. En het is ook een middel om gewoon veel geld op te halen. En heel veel luisteraars die hebben al gedoneerd. 3fm.nl/berg, dan kun je een donatie doen. Ik sta nu ongeveer op €4.400.
1: Oh, dat is hartstikke veel.
0: Hartstikke veel geld al. Oh, 4.400 en ik ben nog niet eens begonnen.
1: Maar dan vind ik het wel leuk als we vandaag even naar de 5.000 gaan.
0: Kijk, dat zou ik mooi vinden.
1: Ja, morgen lekker starten met €5.000. En dan even die dag even zo hatsi-flatsi, terwijl dat je helemaal kapot aan het gaan bent, het omhoog ziet krijgen.
0: Ik wil heel graag, mijn streefbedrag is €10.000. Dat zou ik mooi vinden. Maar als we vandaag de 5.000 aantikken,
1: dat zou super zijn.
0: Dus ik heb nog ongeveer €600 nodig.
1: 3fm.nl/berg.
0: Ja, als er nu 60 luisteraars zijn die zeggen, ik doe een tientje.
1: Dat zou super
0: En er zijn er sowieso 60 die nu luisteren. Dus als er 60 zijn die nu een tientje willen doneren, 3fm.nl/berg. Dan heb ik in ieder geval €5.000 in de tas voordat ik zometeen na de uitzending richting Frankrijk ga. 3fm.nl/berg. Het zou niet alleen mij heel erg helpen, want ja, voor mij doe je het niet, maar als motivatie in ieder geval. Maar Stichting ALS Nederland en al hun onderzoeken wel. Dus 3fm.nl/berg.

0: Star 3FM. Goedemorgen.
1: Iedereen bedankt voor alle lieve berichtjes voor morgen. Maar er zit tussen die berichtjes ook een berichtje van Els. En Els zegt, goedemorgen, ik las net dat Jelte is overleden. Zet daarachter Metakids. Dat klopt.
0: Ja. Ja. Nou, ik merk ook dat hier binnen bij 3FM, eigenlijk op het moment dat bericht binnenkwam, even voor de duidelijkheid, we hebben, was het vorig jaar?
1: Nee, 2024.
0: Ja, was het dat wij geld tijdens Search Request ophaalden voor Metakids. Nou, een van de kindjes die een metabole ziekte had, in dit geval, dat is Jelte. En die is dus gisteren overleden, ja. Hebben de ouders gedeeld via Instagram.
1: En Jelte is echt een beetje het gezicht van onze actie geworden vanaf moment 1. Wij gingen op een gegeven moment in een bus naar de nieuwe locatie van 3FM Serious Request. En zij stapte in die bus. We leerden hun kennen, dat hele gezin. Linde, Veerle, zussen van Jelte. En Hein en Sanne, zijn ouders. En zij hebben ons eigenlijk nooit losgelaten. Zij hebben echt alles op alles gezet. Zonder dat ze er zelf baat bij hadden. Want voor Jelte kwam het sowieso te laat. Maar ze hebben er zoveel tijd en energie in gestoken om van 3FM Serious Request een succes te maken. En sowieso voor Metakids, om Metakids naar een hoger podium te brengen. Ik kreeg van de week al een berichtje van Sanne, de moeder van Jelte, dat het heel moeilijk was op dat moment, dat Jelte eigenlijk in slaap gebracht werd om niet meer wakker te worden.
0: Zijn lichaampje was gewoon op.
1: Het was helemaal klaar. Ja. Het was helemaal op. Dus op de Instagram Liefde voor Jelte, daar kun je een berichtje achterlaten voor zijn ouders. Het is een hele verdrietige dag. Bovenal voor zijn naasten, voor zijn familie, maar ik denk voor heel veel mensen hier bij 3FM en ook daarbuiten, want heb je 3FM Serious Request 2024 in Zwolle gevolgd, dan heb je ook Jelte gezien en zijn energie gevoeld om van die actie zo'n ongelooflijk groot succes te maken. Dus we zijn hem heel dankbaar, zijn familie heel dankbaar en we wensen ze heel veel sterkte.
2: 3FM. Hey, ga dit. S10 en Oscar and the Wolf. Safe and Sound.
3: 3FM.

0: Bas.
1: Joe Corey, Head and Heart op 3FM. Goedemorgen, Wijnand en Jamie in de ochtend op de 17e van juni 2026.
2: Ja, en ook meteen een mooie dag voor zeker twee mensen die zich ook hebben aangemeld als voorhoedeleden. Als je tussen 6 en 7 wakker bent, hoor je bij ons vroege ochtendclubje en dat is de voorhoede. Kan je altijd voor aanmelden, 3FM.nl/voorhoede. Anne Siebesma is bijvoorbeeld jarig, die is 52 geworden.
1: Dus Anne, voor de duidelijkheid.
2: Ook zij Anne. Zei Anne. Anne.
1: Sorry, ja, het is Anne.
2: Anne. Ja,
1: Anne uit Biddinghuizen is echt al day one luisteraar van 3FM en van de ochtendshow. Dus van harte gefeliciteerd.
2: En ook, is het dan Mark Siemen of Mark Seiben?
1: Mark Seiben, denk ik.
2: Wel, ja, ja omdat het natuurlijk kan ook Fries zijn, toch? Je hebt ook Helkema en Nieuwkema.
1: Ja, maar dit is... Oh, ja.
2: Ja. Ja. Nou, Mark Siebel of Mark Seiben. In ieder geval, vandaag ben je 40 geworden. En hartelijk gefeliciteerd daarvoor.
1: Fantastisch, hoor.
2: Ik hoop dat jullie beiden ontzettend gaan genieten van deze dag.
1: Ja, je vergeet één iemand.
2: En dat is?
1: Dat is denk ik niet officieel geregistreerd bij de voorhoede. Maar gaat bij mij wel persoonlijk aan het hart. Want vandaag 6 jaar oud geworden.
2: Weet ik niet. Alfie?
1: Nee.
2: 6 jaar oud geworden.
1: 6 jaar oud geworden.
2: 6 jaar oud geworden.
1: Ja, dit
2: is
1: moet
2: je dochter jarig?
1: Dit moet je in je agenda gaan zetten, ja.
2: Is je dochter vandaag
1: mijn
2: jarig?
1: Mijn liefste Livia is vandaag 6 jaar oud geworden.
2: Oh, gefeliciteerd!
1: En dan moet ik deze eventjes draaien voor haar, want wij zijn allebei een groot fan van deze dame, Pommelien Thijs. Liepapa houdt van jou en een fijne verjaardag, schatje.

0: Miles Smith en Drive 7. Toch even iemand bedanken, want ik zei het net al. Ik ga morgen die Mont Ventoux op voor de Stichting ALS Nederland. Om zoveel mogelijk geld op te halen. Je kunt doneren, 3fm.nl/berg. Alle kleine beetjes helpen.
1: Nou, sorry.
0: En ik wilde vandaag graag de 5000 euro halen. Want mijn strevendag is 10.000 euro. En dacht ik, nou, als ik dan nu op 5000 zit en morgen nog een dag knallen met 5000 euro. Hopelijk haal ik die 10.000 euro wel. Er is net een luisteraar geweest, die heeft 900 euro gedoneerd.
1: Nou.
0: Ja, dat vind ik wel heel veel.
1: Ja, sorry, vind ik niet normaal dat je dat gewoon even zo weg...
0: En daarbij zijn er ook heel veel luisteraars die hebben 5 euro of 10 euro gedoneerd, 25 euro. Iedereen die net gedoneerd heeft, die wil ik toch even bedanken, zo in alle vroegte. Want blijkbaar heeft het je geraakt of heb je gedacht, nou, ik kan wel wat kwijt. Heb je nou niet de financiële middelen, stuur dan gewoon 3fm.nl/berg even door in je vriendengroep-app, zodat ze daar kunnen doneren en dan verspreiden we het woord. Hebben we voor jou ook iets leuks?
1: Ja.
0: Niet alleen als je gedoneerd hebt.
1: Hoort wat.
0: Ja, oh ja. Nee, je mag alleen meedoen als je gedoneerd hebt.
1: Ja. Jij kan kans maken deze ochtendshow gewoon weer op een airfryer. Het enige wat je hoeft te doen is even je naam te sturen naar de NPO Luisterapp.
0: En te doneren. Het laatste nieuws.
2: NOS op 3.
0: Martijn Middel, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Solfinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter. Ze gaan in beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet ze heeft opgelegd. Solfinity zou worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. En experts en kamerleden maakten zich daar zorgen over, omdat Amerika dan de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren. Het bedrijf achter DigiD zegt dat ze de zorgen van het kabinet snappen, maar graag willen weten hoe het verbod juridisch in elkaar zit, zodat ze daarna vervolgstappen kunnen nemen. In Rijen in Brabant is vannacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van het pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Daarom hebben ze een drone ingezet om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd.
2: Het WK voetbal.
3: Ja, een historisch nachtje in voetballand, want Lionel Messi is nu gedeeld topscorer aller tijden op een WK. Hij heeft er nu 16 gescoord op alle WK's waar hij aan meedeed. En dat is evenveel als recordhouder Miroslav Klose. Argentinië won vannacht van Algerije en Messi scoorde 3 keer. Door die hat-trick klonk mijn collega Armand een beetje als een Argentijnse commentator.
0: Ja, ik hoorde het.
4: González natuurlijk weer naar Messi. Messi! Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel.

0: Messi. Zijn 16e WK-goal. Een avond om nooit meer te vergeten. Deze 16e juni 2026. En die uitdrukking op zijn gezicht. Alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal.
1: Ja, hat-trick dus voor Lionel Messi. En gedeeld topscorer aller tijden op een WK. Er waren meer wedstrijden vannacht en gisteravond. Noorwegen heeft met 4-1 van Irak gewonnen. Frankrijk was met 3-1 te sterk voor Senegal. En er wordt nog steeds gevoetbald. Zo net om 6 uur begon Oostenrijk-Jordanië. Nou, daar is een paar minuten geleden ook gescoord. Dat staat 1-0 voor Oostenrijk. En die hele wedstrijd die volg je natuurlijk live bij de NOS op NPO 1.
2: Hoe laat is het daar dan nu?
3: Ja, dat ligt eraan in welke tijdzone ze zitten. Ik denk dat dit LA is, dus dan zal dit 10 uur vanavond of
2: ja,
3: zo zijn.
2: Okay,
3: dus wel een late wedstrijd, maar...
2: Ja.
3: Wel echt in een hele verre tijdzone.
2: Okay.
1: Het weer nog even voor je in Nederland dan. In het zuiden droog met vanmiddag veel zon en een graad of 24. In de rest van het land meer wolken en soms wat regen bij 21 graden. Morgen volop zon en een stuk warmer met 25 tot 31 graden.
3: Martijn, dankjewel.

0: Weiland en Jamie in de ochtend waar je naar luistert met Sam Jeu, Dark Before the Dawn.
1: Weiland en Jamie in de ochtend.
2: Elke ochtendshow spelen we dit spelletje twee keer laatste letter met op het spel een airfryer. De Weiland en Jamie airfryer. Even uitleggen hoe het werkt. Je kiest een beginletter. Je krijgt een categorie van Jamie om een woord mee te maken. Klopt dat antwoord binnen die categorie, dan is de laatste letter van het antwoord ook meteen de eerste letter voor een volgend antwoord bij een nieuwe categorie. Zo heb je 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te rammen. En als je aan het eind van de week de meeste categorieën hebt weggespeeld van iedereen, van de hele weekcompetitie, dan win je de airfryer.
0: Op Air Friday natuurlijk. Nu moet ik zeggen, de hoogste score staat op dit moment. Het is maandag al geweest, dat was een vroegertje. Michel met 6 punten. Maar Maarten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben jou natuurlijk gisterochtend ook al gesproken, maar
3: ja,
0: moeten we even hand in eigen boezem. Ja. Wij hebben toen een foutje gemaakt.
2: Ja, jij zei Barbados als antwoord op de vraag van een land met een B. En toen zei ik, ja, Barbados is geen land.
3: Omdat ik zei het zelf ook.
0: Omdat jij dacht dat het een stad was.
2: Ja, ja, dat dacht ik, ja.
0: Maar af en toe kunnen we even een beetje...

0: beetje in de knoop komen. Maar ja, goed, dan verdien je gewoon een herkansing, Maarten. Dus dat gaan we doen. Jij kan met een letter beginnen. Welke letter is dat?
1: De C.
0: De C. Oké, ben je er klaar voor?
1: Ja, denk ik.
0: Komt-ie. Voetbalclub.
1: Chelsea.
0: Stad.
1: Oh, dat is in Amsterdam.
0: Snack.
1: Jeetje.
2: Je kan pindasaus eten. Pinda.
1: Mayonaise, dat is geen snack, dat is een saus.
0: Dat is een snoepje ook.
1: Snoepje, nee. Godsamme.
0: Oh, een snack met een M, Maarten.
1: Ja, ik weet het, ja.
2: Mexicano pinda.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Oh ja, Mexicanootje. Ja, ik dacht nog aan die mouwamsnoepjes.
2: Ja, mouwamsnoepjes is ook een snackie natuurlijk. Ja,
0: ja. Maar ja, eerlijk Maarten, wij hebben hier makkelijk lullen. Want ik heb het hier, ik zit gewoon er natuurlijk allemaal aan te kijken. Ik voel de druk niet van die 30 seconden. Dus het is voor ons makkelijker. Maar betekent Maarten dat je helaas een score hebt van 2 punten? En dat je dus
3: wil jij ook kans maken op een airfryer?

0: even een beetje in de knoop komen. Maar ja, goed, dan verdien je gewoon een herkansing, Maarten. Dus dat gaan we doen. Jij kan met een letter beginnen. Welke letter is dat?
1: De C.
0: De C. Oké, ben je er klaar voor?
1: Ja, denk ik.
0: Komt-ie. Voetbalclub.
1: Chelsea.
0: Stad.
1: Oh, dat is een Amsterdam.
0: Snack.
1: Jeetje.
2: Je kan pindasaus eten. Pinda.
1: Mayonaise, dat is geen snack, dat is een saus.
0: Is een snoepje ook. Een snoepje.
1: Snoepje, nee. Godsamme.
0: Oh, een snack met een M, Maarten.
1: Ja, ik weet het, ja.
0: Oh.
2: Mexicano pinda.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Oh ja, Mexicanootje. Ja, ik dacht nog aan die Mauwamsnoepjes.
2: Ja, Mauwamsnoepjes is ook een snackie natuurlijk. Ja,
0: ja. Maar ja, eerlijk Maarten, wij hebben hier makkelijk lullen. Want ik heb het hier, ik zit gewoon er natuurlijk allemaal aan te kijken. Ik voel de druk niet van die 30 seconden. Dus het is voor ons makkelijker. Maar betekent Maarten dat je helaas een score hebt van 2 punten? En dat je dus
3: ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam.

0: Want ik heb het hier, ik zit gewoon er natuurlijk allemaal naar te kijken. Ik voel de druk niet van die 30 seconden. Dus het is voor ons makkelijker. Maar betekent Maarten dat je helaas een score hebt van 2 punten? En dat je dus
1: ook kans maakt op een airfryer?

0: Oh, ik raad je zo erg aan om even elke dag gewoon naar de middagshow te luisteren. Vanaf 4 uur, omdat de twee gekken, Barend en Benner, op dit moment helemaal niet in Nederland zijn. Nee, zij zijn door de USA aan het rijden tijdens het WK. Eigenlijk gewoon Nederland achterna aan het reizen. Om daar gewoon natuurlijk sowieso de wedstrijden mee te maken. Maar ook gewoon even die wereld daar te beleven.
1: Ja.
0: Hoe is het nu daar, dat die Nederlanders daar misschien ook wel rondlopen. De voetbalsfeer, maar daarnaast ook gewoon het bizarre Amerika.
1: Ja, ze waren, hoe absurd het is.
0: Ze waren in Dallas, volgens mij, ja, toch? En nu zijn ze doorgereden met een gigantische camper. Ook, ik vind het ook zo'n Amerikaanse camper. Het voelt ook heel groot waar ze in zitten.
1: Ja, hij schuift aan de zijkant naar buiten. Dan is het een echte Amerikaanse camper.
0: Ja,
1: hij is niet alleen lang, maar hij kan ook breed worden.
0: Hij kan ook breed worden. Nou, daar is natuurlijk alle ruimte voor, want het land is natuurlijk gigantisch groot. Ze zijn op dit moment in Houston aangekomen. En elke dag krijgen we eigenlijk even een update van de twee, hoe het daar nu allemaal gaande is en wat ze meemaken.
2: Nou, kijk, ik heb natuurlijk een supermarkt vet is. Dat hoe groter, hoe beter. Ik kan er uren in verdwalen. Maar dan denk ik zo dat er ook mensen zijn, helemaal als je veel op de weg zit, met een pompstationverslaving.
3: Ja, man, normaal in Nederland op de A27.
2: Precies.
3: De Schijwijk. Maar ja, wij hebben iets ontdekt.
2: Wij hebben iets ontdekt. Echt, nou, dit is echt denk ik de natte droom van elke pompbezoeker.
3: Ja, en moet je even googlen. Buc-ee's.
2: Buc-ee's heet het.
3: B-U-C-E-E, kommetje S.
2: Ze hebben een logo van een hele grote bever. We hebben even geteld. Ze hadden volgens mij 116 pomps. En dan kom je in een stationnetje binnen, zeg maar een winkeltje, waar wij zeg maar een frikandelletje of een broodje gezond.
3: Een snicker.
2: Snickertje kunnen meenemen.
3: Ja.
2: Nou ja, hier kom je gewoon in.
3: Bar.
2: Ja.
3: Een meatbar met alleen maar gedroogd soorten vlees.
2: Ja.
3: 20 verschillende soorten brewed koffie, 20 soorten gemalen koffie, 20 soorten ijskoffie.
2: Ja, 20 soorten frisdrank in 3 liter flessen.
3: Ja,
2: het is
3: echt
2: ongelooflijk. Het was echt, het was absurd.
3: Oh ja, en nog een hele soort half Ikea erbij met Buc-ee's.
2: Ja,
3: huisspullen.
2: Oh, ja, oh, en eigenlijk ook nog gewoon een half H&M erbij.
3: Ja, ook
2: ja,
3: nog.
2: Oh,
3: en zakken met hertenvoer.
2: Zakken met hertenvoer?
3: Ook.
2: Mais? Ja, heb ik ook gezien.
3: Ja.
2: Ja, tot zover twee mensen die helemaal opgewonden raken.
3: Ja.
2: Van een pompstation.
3: Wij moeten nu slapen. De deur moet hier op slot, want de waarschuwing is dat hier madheads rondlopen.
2: Ik zeg wat rustig voor jullie. Fijne ochtend. Maak er een weergeloos goede dag van met z'n allen Nederland. Geniet ervan.
0: Het is toch heerlijk wat ze aan het doen zijn
1: Jelmer
0: daar.
1: Vanuit een campertje in Amerika. Barend die waarschijnlijk al op apengapen ligt. Maar om 4 uur vanmiddag. Live vanuit de USA. Barend en Benner. En dit is Dua Lipa.

0: 2 tickets voor een concert waar jij, Jamie, heel graag naartoe wil. Hè?
1: Oh, ik ben zo fan van die man, dat wil je niet weten.
0: Bad Bunny. Volgende week staat hij in Arnhem in het Gelredome. En Jamie kan die tickets winnen. Voor zichzelf en voor jou. Want jij kunt met haar mee naar Arnhem. Ben je groot fan en wil je daarbij zijn samen met Jamie? Blijf luisteren.
2: BFM.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
4: Honor the craving.
3: Domino's.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
9: Brilbeu? Lenzen zat? Of... wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
17: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
18: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
17: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
19: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
20: Hè? Mart, wat ga je doen?
21: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
22: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
22: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Hoor je goed, 49 cent.
0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Goedemorgen, iets over 7. Het is de ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie met het laatste nieuws. NOS op 3, Martijn Middel.
2: Ja, goedemorgen. In Rijen heeft een grote brand gewoed.
4: NOS op 3.
2: Ja, vlak voor middernacht begon die brand in een vrijstaand huis. Daardoor is een deel van het huis ingestort. En de brandweer kon vanwege instortingsgevaar niet meer binnen. De bewoner van het pand is nog niet gevonden. Maar ook het zoeken met een drone heeft nog niets opgeleverd. Boerenorganisatie LTO is niet te spreken over de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet. Ze vinden het proefballonnetjes en waanideeën. Het kabinet wil dat er rond 20 natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof wordt uitgestoten. Jonge boeren zetten daar vraagtekens bij.
24: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af... voor melk van ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen... nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit? Dus ja, om dat nou weer per gebied heel erg uit te werken... vragen we ons echt af, ja, wat is dan het nut daarvan?
2: Verder komt er een maximum aantal dieren dat op een hectare mag worden gehouden. En in IJmuiden kon je gisteren even terug naar de tijd van de guldens. Visboer Nico verkocht zijn Hollandse Nieuwe voor slechts 1 gulden. Veel mensen trokken nog even een lade of een oud koekblik open op zoek naar die gulden.
25: Ja, alles wordt duurder, boodschappen worden duurder. En ik denk, ja, haring en ja, eigenlijk een Hollands, puur Hollands product. Ja, moet toch betaalbaar zijn voor iedereen.
26: Smaakt die?
25: Geweldig.
26: En u had ook nog een gulden?
25: Ik had nog 1 gulden.
26: Ja?
25: Nee.
26: De laatste.
25: De laatste.
26: Ja. En waar lag die?
25: In het keukenmaatje.
26: Max 3 per persoon, hè? Maar hoeveel kom jij er halen?
27: 65.
2: Ja, die gingen allemaal naar een verzorgingshuis. Echt veel verdiende Nico er trouwens niet aan, want de guldens zijn al een aantal jaar niet meer om te wisselen. Het weer in het zuiden droog, met vanmiddag veel zon en een graad of 24. In de rest van het land meer wolken en soms wat regen bij 21 graden. Morgen volop zon en dan wordt het een stuk warmer met 25 tot 31 graden.
4: 3FM.
28: Ondernemer, verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.

0: vind je bij Bol.
1: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
4: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
7: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: 3 juli. Wembley Stadium.

0: Ja, James, ik heb iets wat jij heel graag wil hebben.
1: Zo, en hoe? Hier doe ik alles voor.
0: Oh, niet overdrijven, maar je kan het wel verdienen zometeen. Hoe? Hoor je zo?

0: samen met Jack Stijl, Turn the Lights Off. 3FM.
1: FM.
2: Wijnand en Jamie.
1: In de ochtend.
0: Heerlijk dat je er weer bij bent deze woensdagochtend. Waarbij het vandaag een beetje een bewolkte dag gaat worden. In het noorden en het midden van het land kan er zelfs wat regen vallen. Zuiden, die hebben uiteraard weer hartstikke geluk.
3: Tuurlijk.
0: Daar blijft het lekker droog, daar blijft het lekker zonnig. En het wordt vandaag rond de 24 graden.
3: En in Maastricht waarschijnlijk gewoon 32 graden.
0: Ja joh, hartstikke lekker. Het is altijd super daar.
3: Oeh, lekker.
1: Con Jaime, a Bad Bunny. Met Jamie, naar Bad Bunny.
0: Wat kan die Ivo ook heerlijk Spaans lullen, joh.
3: En die spreekt een aardig woordje buiten de postcode, kan ik je melden. Heeft alles te maken met Bad Bunny, de man uit Puerto Rico, de grootste artiest wereldwijd op dit moment, meest gestreamde artiest. Die breekt alle records, die komt naar Nederland. Natuurlijk, Gelredome in Arnhem, 2 avonden. Kats uitverkocht. Ik zweer het je, de kaarten die ik hiervoor geregeld heb, die waren van iemand anders. Dus die waren al vergeven.
0: Die heeft plaatsgemaakt.
3: Die krijgt ze gewoon niet.
0: Oh.
3: Ja, als ik zeg.
0: Oh, dat vind ik niet leuk.
3: Nee, ja, maar zoveel moeite heb ik hier dus voor gedaan.
0: Nou, dat vind ik lief.
3: Speciaal voor jou, omdat ik weet dat jij een groot fan bent. Maar dat is dus ook wel een beetje het ding. Je moet ze dus wel echt gaan verdienen.
0: Ja.
3: En dat verdienen doe je op een bijzondere manier. Want Bad Bunny, Puerto Rico, Spaans, spreekt weinig Engels. Alles in het Spaans. Maar jij verstaat geen woord Spaans.
0: Nee. Nee.
3: Nee.
0: Nee, ik kan er gewoon niet meer van maken dan het woord nee. Het is gewoon echt zo.
3: Nee. Dus wat we gedaan hebben is een kleine opdracht aan jou gegeven. De komende dagen op 3FM doen we elke dag een paar quizjes waarbij jij de songteksten moet raden van Bad Bunny. Wat zingt hij nou daadwerkelijk? Zodat je een beetje beslagen ten huis komt als hij zometeen gaat optreden. 10 vragen zijn dat in totaal. We hebben er al een paar gehad. Je moet 7 punten halen. Dat lukt nog niet helemaal. Je staat nu op 3.
0: Je wil me een ruim voldoende geven. Dan ga ik door.
3: Exact.
0: Okay.
3: En vandaag meerdere opgaves. Te beginnen bij deze. De eerste. Later deze ochtendshow nog een opgave. Maar we beginnen met een ander liedje van Bad Bunny. Dat heet Voy a levarte papir. Papir. Ik weet ook niet wat papir betekent.
0: Ik ook niet.
3: Maar goed, dat is dus aan jou. Luister even naar dit stukje songtekst.
0: Het is niet normaal hoe snel dit ook gaat eigenlijk.
3: Luister nog 1 keer goed.
0: Want dat is het lekkere. Ik heb dan wel de tekst hier voor me staan. Wat echt precies geen verschil maakt natuurlijk. Want alsnog verstaker weet ik niet wat het is. Maar gewoon alles wat hij uitspreekt zie ik niet hier staan.
3: Oké.
0: Anders.
3: Traita tu amiga. Si te gusta la idea.
0: Ja.
3: Dile que esta noche vamos a guanguear. Betekent dat A, neem je vriendin mee. Met het idee dat ze jaloers wordt. Zeg haar dat we vanavond losgaan. B. Neem je vriendin mee als je het een leuk idee vindt. Zeg haar dat we vanavond gaan stappen. Of C. Neem je vriendin mee als ze zin heeft in avontuur. Zeg haar dat de nacht nog jong is. En als je nu luistert, mag je meedoen, mag je Jamie helpen. Want geef jij het goede antwoord, dan kan jij met Jamie naar Bad Bunny gaan.
0: Dus... Oh, ik ben helemaal in de war. Want ik dacht dat het er eentje was, maar nu denk ik dat is eigenlijk helemaal geen. Dat is een te lieve tekst voor Bad Bunny.
3: A, B of C, stuur je antwoord in via de NPO Luister-app en maak kans op die kaarten met Jamie. Wakker.

0: tu amiga si te gusta la idea, dile que esta noche vamos a Juan Gerag.
1: Alle antwoorden komen al binnen. Had je het niet kunnen zeggen.
0: Nee, maar ik wil ook niet naar mijn bunny.
1: La idea, dile que esta noche,
0: A, B of C, de antwoorden heb je net kunnen horen. Helpt je.

0: Lady Gaga en Paparazzi volgende week in Nederland.
1: Con Jaime a Bad Bunny. Met Jamie naar Bad Bunny.
0: Bad Bunny. En jij bent groot fan van deze man.
2: Zo ontzettend fan. Alleen ik versta er gewoon geen ene reet van. En dat is ontzettend jammer, want ik zou het lekker willen mee kunnen testen.
0: Ik bedacht me dus gisteren, waarom ben jij

0: uiterlijk.
1: Ja.
0: Uiteraard ook.
1: Oké, jij wilde heel graag heen. Kat uitverkocht. Er is een hooggeplaatste pief. Maar het is echt, en dit is geen bullshit. Die zou die kaarten krijgen, die krijgt ze nu niet. Maar daar moet je wel echt wat voor doen.
0: Ja, ik voel me ook wel schuldig door. Dat vind ik dan wel weer zielig.
1: En deze persoon, die luistert ook naar de ochtend. Het is echt. Ga ik later nog wel delen. Mocht jij ze te pakken krijgen. Samen met een luisteraar. Want het is aan jou, als je luistert, en aan Jamie, om zoveel mogelijk punten te behalen. We hebben in totaal 10 van dit soort opdrachten over de komende dagen verspreid. En je moet een ruim voldoende 7 punten moet je halen. Een luisteraars die jou helpen bij het goede antwoord vinden van de vertaling van een lyric, die kunnen zich kwalificeren om met jou mee te gaan.

0: je vriendin mee met het idee dat ze jaloers wordt? Zeg haar dat we vanavond losgaan. B. Neem je vriendin mee als ze het een leuk idee vindt. Zeg haar dat we vanavond gaan stappen. Of C. Neem je vriendin mee als ze zin heeft in een avontuur. Zeg haar dat de nacht jong is.
1: Lindsay, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Dat is het lekkere, heel de NPO luisteren. Die loopt vol met allemaal mensen die mij erbij proberen te helpen. En welk antwoord dacht jij dat het was? Denk jij dat het is?
2: Ik zat te denken aan antwoord B.
1: Antwoord B.
0: Waarom?
2: Ja. Ik hoorde het woordje gusta. Ja. En dat betekent leuk. En dat hoorde ik alleen terug in antwoord B.
1: Ja, ik had dit dus precies hetzelfde, maar niet met gusta, maar met la idea. Dat is, dacht ik, idee. En hij zegt, vamo a ranger, of zo weet ik wat dat is. Maar vamo, vamos, gaan. Dus ik dacht, ja, zeg haar dat we vanavond gaan stappen. Dus daarom dacht ik ook
0: B. Wat vullen we in, meiden?
1: Wij zeggen beide. Lindsay, zeg jij het maar.
2: Antwoord B, zeker.
0: Hey! Ja! Lekker bezig!
1: Oh, goed, ik dacht het is een veel te tamme tekst.
0: Nee. Puntje erbij. Jullie zitten nu op 4 van de 10 punten. Je moet er dus 7 gaan halen, dus nog 3 te gaan. En dat betekent, Lindsay, dat jij je ook gekwalificeerd hebt. Dus jij maakt bij deze, doordat jij geholpen hebt, kans om met Jamie.
1: Hey Lindsay, hoe gezellig is dat? Kunnen we samen gaan dansen? Bad Bunny misschien
0: naar
1: wel.
0: Naar Bad Bunny
2: te gaan. Nou, heerlijk.
0: Je hoort het volgende week.
2: Yes.
0: Hoi, hoi.
2: Doeg.
0: Nieuwe muziek uit Den Haag. Heerlijk zeg. Binnenkort hopelijk ook hier in de livebox. De Bodan Boys en Blindsided. Het is bijna half.

0: van Kesha, Timber, 3FM.
1: Het heeft het nieuws denk ik net niet gehaald.
2: Weet ik niet, wat heeft het nieuws net niet
1: gehaald? Verjaardag van mijn dochter?
2: Nee. Nee, ik zag het wel voorbij komen inderdaad. Het leeft wel heel erg onder de luisteraars van 3FM. Je krijgt heel veel felicitaties via de app.
1: Ja.
2: En bij deze ook namens mezelf en de NOS. Van harte gefeliciteerd met je dochter.
1: Ja. Lee, papa houdt van jou. Als je luistert, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van.
2: Heerlijk.
1: Het laatste nieuws.
3: NOS op 3.
1: Los van dit wereldnieuws is er namelijk ook nog ander nieuws. Martijn, wat heb je meegenomen?
2: Het bedrijf dat DigiD runt gaat in beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet heeft opgelegd. Solvinity zou worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Maar de Tweede Kamer vond het een slecht idee, omdat de Amerikanen DigiD dan kunnen platleggen. Op de A2 bij Boksel is gistermiddag iemand betrapt die meer dan 200 kilometer per uur. Die met meer dan 200 kilometer per uur een politieauto voorbij scheurde. Nou, je snapt het al, je mag daar 100 en dus is het rijbewijs van de man afgepakt.
1: Ik dacht dat hij al in Duitsland zat. Ja.
2: Een Brits echtpaar dat op hun zeilboot naar Frankrijk voer is nog even aan het bijkomen van een ontmoeting met een schip van de Russische marine. Ze gingen om 4:00 op weg en ongeveer halverwege de oversteek zagen ze een groot oorlogsschip. Nadat het schip 5 keer toeterde om ze te waarschuwen, veranderden ze van koers. Maar toch klonken er iets later opnieuw waarschuwingstoeters en waarschuwingsschoten, zegt het stel bij de BBC.
4: A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire that wasn't aimed at us. It was a warning fire that went up in the air, we believe.
2: Ja, ze klinkt er rustig onder. Die waarschuwingsschoten gingen dus wel de lucht in. Maar het was wel schrikken. Het stel noemt de actie van de Russen totaal onnodig. De Russen zeggen dan weer dat het stel op een gevaarlijke koers richting hun schip voer.
1: Nou, fuck around, find out, hè?
3: Het WK voetbal.
2: Ja, en een historisch momentje op het WK vannacht voor Lionel Messi.
5: González para Leo, apuntó Leo.
2: Messi heeft er 3 gescoord tegen Algerije. De wedstrijd eindigde ook in 3-0. En nu staat Messi op 16 WK-doelpunten in totaal. Daarmee heeft hij er evenveel als de recordhouder. Miroslav Klose, die heeft er ook 16. Dus hij staat op gelijke hoogte. Nog eentje en dan is hij alleen recordhouder. Meer wedstrijden gespeeld vannacht. Noorwegen heeft gewonnen van Irak. Frankrijk was te sterk voor Senegal gisteravond. En op dit moment is Oostenrijk-Jordanië bezig. Staat het daar nog steeds 1-1?
1: Het stond net 1-1. Of nee, er is nu gescoord. Ik denk dat er nu gescoord is. Zojuist gescoord door de Oostenrijkers. Dan zou het betekenen dat het 2-1 is. Ja, de beleving van die Argentijnen. Wij kennen dat helemaal niet. Hoe groot Lionel Messi in Argentinië is. Hoe groot dat voetbal daar is. Die mensen, die beleving is zo prachtig. En nu dus op de gedeelde eerste plaats topscorer alle tijden op een WK. Fantastisch, zeg, voor die gozer. Wat een voetballer. Dan hebben we ook nog verkeersinformatie en het weer, Martijn.
2: Ja, doen we ook even, want in het zuiden is het droog vandaag met veel zon. Graad of 24. In de rest van het land zijn er meer wolken. Kan ook wat regen vallen. 21 graden. Morgen, dan is er volop zon, wordt het ook wat warmer. 25 tot 31 graden.
1: Dankjewel, Martijn. Een paar belangrijke goals, wou ik zeggen, maar files moet ik ze noemen. 29 kilometer in totaal. Het is woensdag, dus het valt alles mee. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor Hilversum Noord. Hey, dat is hier in de buurt. Ongeluk gebeurt. 1 uur en 10 minuten. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor

0: Dat is hoe jij straks boven op die berg staat. Na, na, na, na, na, na, na. Je hebt het gehaald.
1: Gala.
0: From Desire.
1: From Desire, ja.
0: Ja, nou ja, wie weet. Misschien zou dit wel een lekkere zijn eigenlijk om even dan op je playlist te hebben, hè? Om dan even een beetje door te stappen op het moment dat het steeds zwaarder en zwaarder wordt. Want morgen is het hier bij de ochtendshow van 3FM even een aangepaste versie. Normaal hoor je altijd Wijnand en mij, Jamie, hier. Maar morgen is het eventjes Ivo en Wijnand vanaf de Mont Ventoux in Frankrijk. Ja. Want jij gaat deze gigantische berg oprennen om geld op te halen voor onderzoek naar ALS. Wat fucking vet is natuurlijk dat je dat doet. Maar je bent ook een beetje peentjes aan het zweten, merk ik, hoe meer het richting morgen gaat.
1: Ja, voor nu, want ik ben hier nu in Nederland en morgen vanmiddag kom ik aan in Frankrijk. Het mooie is dat daar heel veel mensen die bergen op gaan. Tour de ALS, zo heet dat. ALS is een spierziekte waar langzaam al je spieren uitvallen. Er is geen redding meer mogelijk, er is ook nog geen medicijn. Dus wat we willen is zoveel mogelijk geld ophalen om een medicijn te realiseren. Met heel veel mensen die gaan fietsen, wandelen. En er zijn er ook een paar gekken, waaronder ik, die hem op gaan rennen. Je kan me sponsoren, 3fm.nl/berg. Vanmorgen in alle vroegte al heel veel luisteren als je dat gedaan hebt. Dat is eigenlijk mijn enigste doel. Als je nu luistert en je kan €5 of een tientje missen, stuur even berg via de NPO Luisterapp of 3fm.nl/berg. Dat motiveert mij, dat helpt mij en dat helpt natuurlijk ook de Stichting ALS Nederland. Maar ja, het wordt 29 graden daar op die berg. Ja. Ik heb al 2 maanden nu een blessure aan mijn schouder. Ik ben gisteren bij de fysio geweest. Die heeft allemaal naalden in mijn nek gezet. Dus dat is allemaal stijf. Ik heb tintelingen in mijn hand. De voorbereiding is niet ideaal. En dat maakt een beetje onzeker.
0: Want hoeveel heb jij hier eigenlijk voor voorbereid? Want ik hoor jou dan af en toe wel zeggen van ja, ik heb weer een sportschool op de loopband. Weet je, dan zet je die loopband even op een, hoe zeg je dat? Op een helling eigenlijk.
1: Ik ben vanaf januari bezig. Dus vanaf januari echt sportschool in. En,
0: maar doe je het dan meerdere dagen in de week? Of één dag in de week?
1: Ja, meerdere dagen in de week. Veel kracht. Training ook, om weet je, met buikspieren te trainen en vooral mijn benen ook te trainen. Want je moet, het is een helling van 8%, dan weer 11%. Eigenlijk, wat je in de Tour de France ziet, dat die fietsers bijna stilstaan,
0: dat
1: daar ga
0: jij
1: ik
0: krijgen.
1: Rennen.
0: Oh. Ja. Dus dat betekent ook gewoon ontzettend veel lopen.
1: Ja. Ja.
0: Denk ik.
1: Ja.
0: Hoe lang denk je dat je erover gaat doen? Want het is 22 kilometer, maar ja, met een helling van, laten we zeggen, tussen de 9 en de 11%. 29 graden. Een pijntje aan je armen.
1: 4, 5 uur of zo, zoiets. Ik weet het niet. Ik ben lang aan het rennen en het is ook heel warm natuurlijk. Dus je moet echt ook pauze houden om in ieder geval een beetje te koelen en water te drinken.
0: Ja. Oh man, wat wordt dit een gigantische lijnenstocht, denk ik. Maar ja, wel vet waar je het voor doet, eerlijk is eerlijk.
1: Dat dacht ik. En je kan mij gewoon sponsoren, 3fm.nl/berg. Gebruik die link, doneer of stuur even berg via de NPO Luisterapp. Het zou mij en Stichting ALS Nederland enorm helpen. En vanaf morgen om 6 uur dus, de ochtendshow, Ivo en Wijnand. En dan ben ik dus al in Frankrijk bij die Mont Ventoux. Met onder andere Natasha Froge. Met allemaal mensen die leven met ALS. Of leven met iemand die ALS heeft. En ook die berg opgaan. 3fm.nl/berg. Harry Styles. En Mary.

0: Henriette, die hebt al. Harry 1. Rihanna hebt 2 keer.
1: Ja, de vraag of je nu nog een keer gaat komen.
0: Exact. Ja. Want als je Harry Styles 2 keer op 3FM hoort... en blijf vooral luisteren als het niet het geval is... maar stel, hij wordt nu nog een keer gedraaid... dan moet je zo snel mogelijk appen waarom jij hem niet in Nederland... maar in Londen wil zien. En dan hebben we alles voor je geregeld. Reis en verblijf. Dit was Harry Styles' American Girls. En dit... is...
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: And this is my new single.
5: Nieuw op 3FM.
6: Antoon, de enige.
7: Met

0: Demi-ochtend hier bij 3FM, waar je naar luistert met Kensington en A Moment.
1: En zometeen jouw kans om aankomende vrijdag jezelf gelukkig te prijzen.
2: Air Friday!
1: Dat is het aankomende vrijdag. Dan geven we een airfryer weg die je de hele week kunt verdienen als je de meeste punten verdient met een spelletje wat we straks gaan spelen. Maar bovenal staat dat je hem wel moet willen. Voor jezelf of voor een ander. Dus heb je er nog geen of wil je er iemand eentje cadeau doen? De Wijnand en Jamie airfryer staat op jou te wachten. Heel simpel, even een naampje appen.
0: Naar de NPO luisterappen en wie weet is die dag al voor jou vrijdag.
1: Zometeen ook het laatste nieuws met Martijn.
3: 3FM.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
11: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
16: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
17: Dat gaan we vieren!
16: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt.
2: ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
0: Voor 8, mijn van Jamie in de ochtend.
1: Met het laatste nieuws en NOS op 3 gelezen door Martijn Middel.
3: Goedemorgen. Heb je smetvrees en wil je er vanaf? Straks hoor je hoe.
17: NOS op 3.
3: Eerst, president Trump overweegt nieuwe sancties tegen Russische olie. Dat zei hij op de G7-top, een overleg met de machtigste landen. Nu er een voorlopig akkoord ligt met Iran, wil Trump zich weer richten op het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. En daar horen ook sancties tegen Rusland bij.
20: Well, soon we'll be able to do that because the oil is now flowing. So we took sanctions off because obviously we're not looking to impede the oil. So we're in a position to do that soon.
3: En binnenkort reizen Amerikaanse onderhandelaars naar Rusland om te praten over een einde aan de oorlog. Twee oud-wethouders van Lelystad hebben ambtenaren geïntimideerd en gepest. Dat blijkt nu uit een onderzoek van de gemeente. Een van die oud-wethouders zou zichzelf de baas en de enige deskundige noemen. De ander noemde de ambtelijke directie randdebielen. Ze stapten in januari op na een lang debat over hun werkzaamheden. Oud-Top Gear-presentator Jeremy Clarkson heeft een agressieve vorm van kanker. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt in de laatste aflevering van zijn populaire landbouwserie Clarkson's Farm. Hij weet het al sinds mei en zegt dat het vroeg is ontdekt.
21: Fuck. I've got cancer.
22: Nah.
21: Yep. It's really early, so the treatment will be, you know. I'm praying that we could get the harvest done and then I could go and get some treatment.
3: Ja, hij hoopt dus dat de behandeling succesvol verloopt en hoopt dan terug te keren voor seizoen 6. En de Vrije Universiteit Amsterdam is op zoek naar mensen met smetvrees. Ze kunnen meteen beginnen aan een behandeling van deze dwangstoornis, dus zonder lange wachtlijsten. Dat gebeurt via een app op je telefoon. Via een soort VR-beleving maak je je huiskamer vies, zegt deze onderzoeker.

0: daar moet je doorheen. Dat gevoel moet je echt verdragen. En dan leer je dus dat je dat kan. En dan doorbreek je die vicieuze cirkel als je dus niet die dwanghandelingen gaat toepassen.
1: En dat moet niet alleen de klachten verhelpen, maar zorgt er ook voor dat meer mensen hulp kunnen krijgen. Het weer in het zuiden droog met vanmiddag veel zon en een graad of 24. In de rest van het land meer wolken en soms wat regen bij 21 graden. Morgen volop zon en wat warmer met 25 tot 31 graden.
2: Dankjewel Martijn. Verkeersinformatie 45 kilometer. Het is rustig hoor. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor Hilversum Noord. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Nu nog een half uur vertraging. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Voor knooppunt Oude Rijn 10 minuutjes. A73 wat langere file. Nijmegen richting Maasbracht. Wegdek is in slechte toestand voor Boksmeer. Daar een half uur nu. En tot slot de N33 Veendam richting Eemshaven voor Schildwolde. Ongeluk gebeurt, 35 minuten vertraging.
3: 3FM.
4: Ster. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
8: Precies! Worstje?
7: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
8: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
7: Nee,
8: meer dan
7: nee,
8: worstjes.
7: Dankjewel.
8: 20 worstjes.
7: Ik hoef geen worst.
8: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
7: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
8: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
7: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
9: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
10: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
10: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
12: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: 3 juli. Wembley Stadium, Londen.

0: het zometeen toch wel echt even heel verdrietig nieuws.
1: Ja, dat is een understatement. Verdrietig nieuws over een heel klein en tegelijkertijd enorm groot mannetje. Je hoort het zometeen.

0: Follow Rivers. Het is ook meteen even op deze 17 juni, deze woensdagochtend, ook een beetje een rare dag. Onze hele NPO-luisterapp wordt ook eigenlijk overspoeld met berichten hierover. Onder andere van bijvoorbeeld Marcus Kleefstra, die zegt: ik lees net dat Jelte de Haan is overleden. Verschrikkelijk, het boegbeeld van Serious Request.
1: Ja, dat klopt. Jelte was 5 jaar, was veel jonger nog toen we hem leerden kennen. Dat was 2 jaar geleden. Toen was hij 3 jaar. Toen reden we met een bus naar Zwolle toe. We gingen bekendmaken wat de nieuwe stad werd voor 3FM Serious Request. En ook wat het doel werd, metakids, voor kinderen met een metabole ziekte. Er zijn heel veel verschillende metabole ziekten in Nederland bij kinderen. En er is gewoon heel veel onderzoek nodig om puzzelstukjes te vinden om die kinderen beter te kunnen maken. En toen kwamen wij al eigenlijk vanaf dag 1 in aanraking met de familie De Haan. En de familie De Haan bestaat uit moeder Sanne, Hein, vader en nog Veerle en Linde, de zussen van Jelte. En Jelte zelf. En Jelte, die werd geboren en dat leek allemaal normaal. Totdat hij kon niet lopen, dat duurde heel lang. En hij ging snel achteruit toen ook. Hij bleek een metabole ziekte te hebben. En zij zijn eigenlijk met ons meegegaan in die reis naar dat glazen huis in Zwolle. En zij zijn eigenlijk nooit echt weggegaan. Zij hebben hun verhaal gedeeld. Er is een documentaire over hun leven gemaakt. Ze hebben, als wij maar riepen, dan kwamen ze zij.
0: Opdagen,
1: als, ja. als wij, stel, de zorg voor Jelte was enorm. Ze hebben nog 2 dochters. En het was heel vaak zo dat we in de ochtendshow toch een vraagje hadden. En dan appten we Sanne of Hein even van: kun je wat komen vertellen? Kunnen we je even bellen? En soms was het: wacht heel even, dan zijn we er zo meteen. En soms was het ook van: ja, tuurlijk, we zijn er. Laat maar weten, wat heb je van ons nodig? Zoveel tijd. Zo ongelooflijk veel energie. En dan kun je afvragen waarom eigenlijk. Want voor hun was dit een doodlopende weg. Zij hoopte dat Jelte nog 4 jaar oud zou worden. Hij werd 5 vorig jaar. Maar zij wisten ook, ja, voor Jelte is dit een doodlopende weg.
0: Er is en geen tijd meer om voor hem iets te vinden.
1: Het gaat niet meer lukken.
0: Ja.
1: En toch dachten zij, wij gaan alles op alles zetten samen met Jelte om voor andere kinderen, voor nieuwe Jeltes, om wel een medicijn te vinden, om daar heel veel geld mee in te zamelen. Dat is ze ook gelukt, ook met eigen acties. Zoveel aandacht vanuit de naam van Jelte. En ik kreeg van de week al een berichtje van de moeder van Jelte, van Sanne, dat het niet goed met hem ging. Nog slechter eigenlijk met hem ging. En gisteren stond op de Instagram-pagina van Jelte dat hij in de armen van zijn moeder is gaan slapen. En aan zijn laatste reis is begonnen. Hij is 5 jaar oud geworden. En dat is heel verdrietig.
0: Dat is ook heel verdrietig.
1: Ja, dat is echt,
0: je kan het je eigenlijk niet voorstellen wat voor een verdriet dit ook is, denk ik. Ja.
1: Nee. En ook voor ons bij 3FM, ik bedoel, voornamelijk voor de familie. Maar als je zo verbonden bent, ook als zender met zo'n familie.
0: Jongetje gaat natuurlijk gewoon een plek in je hart krijgen.
1: Exact.
0: Natuurlijk. En hij was natuurlijk ook degene die ervoor zorgde dat heel Nederland, nou ja, ook misschien als dat het goede woord is, even werd wakker geschud van: hé, dit bestaat. En we moeten hier gewoon wat aan doen. Want je wil gewoon niet dat er nog meer, nou ja, hoe verschrikkelijk het ook is om dit te zeggen, maar dat er nog meer Jeltes komen.
1: Ja. Ja, en dat is, bedoel, zijn naam zal voor altijd verbonden zijn aan 3FM Serious Request. Zeker aan die editie. Maar ook het feit dat jongetje ons liet zien dat het zo mooi kan zijn als je iets voor een ander doet en niet voor jezelf. Want dat was het, weet je wel. Ik weet nog dat ik ging hollen naar Zwolle. En zij stonden langs de weg.
0: Ja.
1: Dan denk je, waarom? Om mij te motiveren, weet je, om veel geld op te halen. Dus ja, het is heel verdrietig. Het is een verdrietige dag. Maar hij leeft voort in onze gedachten. En namens 3FM wensen we de familie heel veel sterkte toe. In gedachten zijn we bij jullie. En we draaien heel graag ook jullie en zijn plaatje nu op 3FM.

0: En daarvoor Speed of Light van Chef Special te eren van Jelte de Haan. Op 5-jarige leeftijd is hij overleden. Na een leven met metabole ziekte wensen zijn ouders, zijn zussen en zijn hele familie en vrienden heel veel sterkte met dit grote verlies. We draaiden Speed of Light, Chef Special. Prachtige tekst, werd ook veel gedraaid tijdens 3FM Serious Request 2024 in Zwolle. Heeft een bijzonder plekje ook in hun hart. En er is een documentaire over zijn leven gemaakt. Voor de volgende Jelte heet die docu. Die is al eerder uitgezonden, die kun je op NPO Start terugkijken. Er is hij nu dus al te zien. Maar vanavond wordt hij te ere van Jelte en zijn leven en alles wat hij betekend heeft om 22:30 nog een keertje uitgezonden. Dat gaat gebeuren op NPO 3.
1: Wijnald en Jamie in de ochtend.
2: Het blijft dan altijd gek dat we dan weer doorgaan naar iets wat eigenlijk heel luchtig is. Maar goed, dat is ook een beetje wat bij het leven hoort.
0: Ja, dat is ook de ochtendshow van 3FM.
2: En dat is ook de ochtendshow van 3FM. Het leuke is, jij kan namelijk een airfryer winnen. Moet je alleen even meespelen met laatste letter. En dat werkt als volgt. Jij kiest een beginletter, dan krijg je een categorie van mij en dan moet je een woord.

0: maken. Heb je dat antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter van je volgende antwoord. Je hebt 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk categorieën er doorheen te gooien. En op dit moment staat de hoogste score, die was maandag behaald door Michel, op 6 punten.
1: Ja, dat is wel een moeilijke.
0: Dat is een moeilijke.
1: Dat is een uitdaging.
0: Michelle, jij gaat het proberen, die uitdaging.
2: Ja, ik ga een verwoede poging doen.
0: Goed zo. Hey, jij hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
2: De E van Eduard.
0: Oké, ben je er klaar voor?
2: Denk het.
0: Komt-ie. Avondeten.
2: Oh jeetje. Eekhoorntjesbrood. Mag dat?
0: Kledingmerk.
2: Met de D. Dior.
0: Weekenduitje.
2: Weekenduitje.
0: Met een R.
2: Naar.
0: Je doet het in het water.
2: Sorry?
0: Je doet het in het water. Het van die spatels.
2: Roeien?
0: Ja, kleur.
2: Met de N? Nee, sorry, helaas.
1: Ja,
2: dat was ook wel
1: heel erg. Weekenduitje had ook romant kunnen zijn. Had roeien, raften. Ja, je had van alles kunnen bedenken.
0: Ja. Maar het is altijd zo makkelijk vanuit ons om te zeggen, Michelle. Ja. Maar je hebt goed je best gedaan. Je hebt 3 punten behaald voor laatste letter.
2: Nou, op de helft.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel morgen mee.
1: Ja, maar dat is wat te doen, hè? Die 6

0: en Burn.
1: Ben jij het met Mike eens?
0: Ja, want ik merk wel dat ik dus dan ook meteen weer zeg... ja, maar hè, het is moeilijker als je het aan het spelen bent... dan als je hier op deze plek zit. Maar het is misschien wel waar dat we dit doen.
1: We hadden net Michelle. Michelle die kwam niet, die speelde de laatste letter. Een spelletje waar je allemaal categorieën krijgt... een woord mee moet maken. En de laatste letter van een antwoord is de beginletter voor een volgend antwoord. Even kort uitgelegd. En bij categorie 3 liep ze vast. En wat wij dan doen, is altijd even een klein setje geven. Dus van, oh, het is met roeispanen en je doet het wat later. En Mike die zegt, Wijnand, iedere keer bij laatste letter, als iemand vastloopt, kom je gelijk met 80 opties. Maar kick him when they're down. Oftewel, je moet ze een trap geven als ze op de grond liggen. Je moet ze niet gaan helpen.
0: Ja, of bedoelt hij juist dat jij dan daarna zegt... ja, maar je had dit kunnen zeggen, je had dit kunnen zeggen, je had dit kunnen zeggen. Dus dat je hem dan aan het schoppen bent als ze al liggen. Omdat ze al verloren hebben. Is wat ik bedoel.
1: Maar wij helpen toch juist, Mikey?
0: Nee, achteraf. Dat dan. Oh. Maar ja, je had dit moeten zeggen of je had dat moeten zeggen.
1: Nee, maar ik vind wel, Mike, als je dat bedoelt, dan vind ik dat het wel... Je wil als je meespeelt, wil je wel de opties horen die je had kunnen zeggen, toch? Ja. Mogelijk goede antwoorden. Toch, Martijn?
2: Ja, zeker. Ik ben een fervent quizkijker. En het is ook al heel vervelend als er een keer... bijvoorbeeld bij Met het Mes op Tafel of zo... als er dan een kandidaat gewonnen heeft... en ze vergeten nog even de goede antwoorden te geven. Ja, daar kan ik drie dagen mee zitten.
1: Dus je wil de opties wel horen.
2: Ik snap hem wel, maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt... oh, die luisteraar wordt wel heel erg op zijn plek gezet.
1: We gaan van de ene opgave naar de andere. Zometeen een nieuwe opgave in de strijd om kaarten voor Bad Bunny. Volgende week in Arnhem, Gelredome. Ik heb heel veel moeite moeten doen voor jou.
0: Voor mij en voor een luisteraar. Ja. En ik moet nu moeite gaan doen, want ik moet punten gaan scoren... om ervoor te zorgen dat wij dan ook daadwerkelijk met z'n tweeën daarheen kunnen. En daar heb ik alle hulp aan nodig.
1: Ja, dus als je naar Bad Bunny wil, uitverkocht... maar je wil nog met Jamie daar naartoe... blijf vooral luisteren binnen nu en 10 minuten. Jouw kans om je te kwalificeren voor die tickets met Jamie. Eerst het laatste nieuws, Martijn, wat heb je meegenomen?
2: Ja, goedemorgen. Boerenorganisatie LTO is niet blij met de stikstofplannen van het kabinet. Gisteren lekte uit dat het kabinet zones van een kilometer wil instellen rond natuurgebieden, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ja, want die stikstofuitstoot blijft een probleem, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Het kabinet hoopt nu met een totaalpakket aan maatregelen die uitstoot echt terug te dringen, zodat natuurherstel op gang komt aan de ene kant, en zodat vervolgens ook weer vergunningen kunnen worden uitgegeven voor bijvoorbeeld woningbouw en de aanleg van wegen. En volgende week vrijdag wil het kabinet definitief een knoop doorhakken.
2: De boerenorganisatie LTO is heel kritisch en noemt de plannen waanideeën. Goed nieuws voor wie regelmatig de trein pakt tussen Zwolle en Dronten. Reizigers krijgen daar nu vaak last van hun oren als de trein door de Drontermeertunnel rijdt. Deze jongen herkent dat wel.
4: Ik heb zeker wel eens druk om mijn oren, inderdaad. Ja. En daar zitten mijn oren gewoon verstopt. Een beetje.
5: Heb je gewoon zo'n gek gevoel bij je oren, zeg maar, en zo. Maar...
6: Een gek gevoel?
5: Ja, ik weet niet precies hoe je het moet beschrijven, maar...
7: Ja, je oren klapperen, gaan dicht, ja.
6: Is het vervelend?
7: Nou, het is niet een heel fijn gevoel, nee.
2: Ja, sinds deze week zet NS nieuwe treinen in die beter geïsoleerd zijn, waardoor je veel minder last krijgt van die luchtdruk. Je moet wel mazzel hebben, want het zijn nog niet alleen maar nieuwe treinen, er rijden ook nog oude treinen.
1: Maar je gaat door de Drontermeertunnel. Het is niet dat je naar de maan gaat, hè?
2: Nee.
1: Maar het is een tunneltje.
2: Ja, zeker. Alleen je oren klappen wel dicht. En dat is wel vervelend. En daar hebben ze de rekening mee gehouden.
1: Het is goed dat ze dan investeren in nieuwe, beter geïsoleerde treinen.
2: Andere treinen.
1: Ja, fantastisch. Ja. Fantastisch. Oh, ja, we gaan naar het WK, denk ik.
8: Ja. Het WK voetbal.
2: Ja, want dat zit er weer op voor vanochtend op het WK. Oostenrijk heeft net zijn eerste wedstrijd winnend afgesloten. De ploeg werd geholpen door een eigen doelpunt van de Jordaanse verdediger Yazan Al-Arab. Toen het 1-1 stond, maakte hij per ongeluk 2-1 voor Oostenrijk. Tegen het einde kregen de Oostenrijkers ook nog een penalty en werd het 3-1. En nog een bijzonder momentje eerder vannacht. Lionel Messi staat nu op gelijke hoogte met all-time WK-topscorer Klose. Hij scoorde een hattrick tegen Algerije en heeft nu 16 WK-doelpunten op zijn naam staan. Het weer in het zuiden overwegend droog met veel zon. Graadje op 24 daar. De rest van het land meer wolken en soms wat regen bij 21 graden. Morgen volop zon en wat warmer met 25 tot 31 graden.
1: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo, totaal 35 kilometer. Het is echt heel weinig. De meest opvallende file, langer dan 10 minuten, die staat op de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor Boksmeer. Een half uur, het wegdek is daar in slechte toestand.

0: Harry Styles.
1: Ja, yeah, doe het.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
2: 3FM.

0: remix van Tiësto, Silence Delirium, hoorde je op 3FM. Ik heb iets leuks voor je.
1: Oké.
2: Con Jaime a Bad Bunny. Met Jamie naar Bad Bunny.
0: Wat wil jij graag naar Bad Bunny, hè?
1: Ontzettend graag. Ja. Deze man vind ik gewoon geweldig. Ja. Ik kan er niks aan doen.
0: Ja, je vindt hem geweldig knap.
1: Ja.
0: Je vindt hem geweldig lekker.
1: Ik vind hem ook leuk klinken.
0: Je vindt hem geweldig mooi.
1: Hij kan mooi dansen, wil ik er ook nog even bij zeggen. En ik vind ook dat hij mooie emoties in zijn muziek brengt. Ja. Alleen ik kan het gewoon totaal niet verstaan.
0: Ja. Jij bent fan geworden door alles behalve de teksten, want de teksten versta je niet.
1: Nee.
0: Ik heb 2 kaartjes geregeld met heel veel pijn en moeite.
1: Maar ja, hoe echt
0: heel
1: bizar. Veel pijn
0: en
1: moeite.
0: Eentje is voor jou en eentje is voor jou als je luistert en luisteraar bent van de ochtendshow. En je wil ook graag samen met Jamie naar Bad Bunny. Maar het is echt, ik heb er heel veel moeite voor gedaan. Dus je moet er ook echt wat voor doen. Jij moet er ook moeite voor doen. En als je luistert kun je Jamie daarbij helpen om jezelf dus te kwalificeren. Ik heb een songtekst van Bad Bunny in het Spaans. Jij spreekt geen Spaans, maar je moet toch een beetje beslaagd in ijs komen. Dus we gaan je voorbereiden. En de vraag is, wat betekent deze songtekst? Wat wordt hier gezegd? Luister goed, dit is de opgave. Je moet uiteindelijk van alle 10 de 7 goed hebben. En later deze week nog meer opgaves. Tot en met volgende week gaan we dit doen. Dus zet je beste beentje voor bij de volgende opdracht. Nog één keer.
1: Ja. Die man, die praat ook zo snel. Kom op. Oké, vertel.
0: Como diablos voy a olvidarte si ya te vi sin ropa.
1: Oké.
0: Hoe moet ik je A, in vredesnaam vergeten als ik je al zonder kleren heb gezien?
1: Mm-hmm.
0: B, hoe moet ik je in vredesnaam vergeten als je kleren nog in mijn kast hangen?
1: Mm-hmm.
0: Of C, hoe moet ik je in vredesnaam vergeten als ik de geur in mijn kleren ruik? Jouw geur in mijn kleren ruik.
1: Oeh, ik heb geen idee.
0: Nog één keertje.

0: precies. Dat is aan jou om te raden. En krijg jij dus die 7 punten in de tas. Dan krijg jij 2 tickets van mij. 1 voor jouzelf en 1 voor een luisteraar.
1: Eentje omdat ik ontzettend fan ervan ben. En dat jij mij dat gigantisch gegund hebt. Love you for that. Maar het is dan wel leuk inderdaad dat jij met mij mee kan. Moet je me wel even helpen als dat mooi, als dat zou kunnen.
0: Ja, je moet dus antwoord geven op de volgende vraag. Wat wordt door Bad Bunny in het Spaans hier gezongen?

0: geen Spaans. Maar wat is dan het antwoord? A. Hoe moet ik je in vredesnaam vergeten als ik je zonder kleren heb gezien? B. Hoe moet ik je in vredesnaam vergeten als je kleren nog in mijn kast hangen? Of C. Hoe moet ik je in vredesnaam vergeten als ik de geur van mijn kleren ruik?
1: Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij wil mij helpen, maar ik ben het niet helemaal met je eens. Ik ga even eigenwijs worden. Want welk antwoord denk jij dat het is?
2: Ja, ik denk dat het antwoord A is.
1: Hoe moet ik je in vredesnaam vergeten als ik je al zonder kleren heb gezien?
2: Ja, precies.
1: Ja, ik denk toch dat ook die Bad Bunny, ik weet niet waarom, want er is geen één woord wat ik hierin herken, maar dat Bad Bunny gewoon een beetje wat vulgairder is. Dus ik ga voor C.
0: Dat dacht je net ook, hè?
1: Ja, dat dacht ik net ook. Hoe moet ik je in vredesnaam vergeten als ik je geur in mijn kleren ruik? Ik vind hem wel zo'n type die de hele tijd overal met zijn neusje in hangt. Dus ik denk dat dat de tekst is.
2: Ja, ik denk het niet.
0: Hey, ga je nader tot hem komen of ga je...
1: Nee, dit is het. Dit blijft mijn antwoord en dat blijft Patrick's antwoord. Welk antwoord is het? Hebben we een punt verdiend?
0: Nee, want nee. Patrick had gelijk!
2: Zie je, ja.
0: Waarom kies je niet gewoon voor het advies van een expert?
1: Ik ben soms zo eigenwijs. Maar Patrick, in ieder geval wel een soort van goed nieuws. Want je gaat wel in de tombola. Dus uiteindelijk is er wel mogelijkheid dat jij meegaat.
0: Ik kan zeggen, Pat, maar
2: heel leuk.
0: Voor Jamie wordt het alleen maar lastiger. Want je blijft op dit moment steken op 4 punten.
2: Oeh, nou, succes dan nog even.
3: Luister naar onze nieuwe single.
4: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM. Bente, 3, 2, 1.
3: Met 3FM ontdek je nog...

2-1 Bente hoorde je op 3FM. Zometeen Ivo met tijdloze tracks. En morgenochtend ook Ivo. Morgenochtend hoor je mij vanuit Frankrijk. Ik ga zometeen onderweg naar Marseille. En morgen zit Ivo van Breukelen hier. Die met mij de ochtendshow maakt. Ik loop namelijk morgen, ik ren morgen de Mont Ventoux op voor Stichting ALS Nederland tijdens de Tour de ALS. Vanmorgen ook al over gehad. Om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Dus en heel veel luisteraars die al gedoneerd hebben. Kun je nog wat missen? Tellen staat bij mij nu op €5.659. Zou zo lekker zijn als we morgen beginnen met €6.000. Dus 3fm.nl/berg. Of stuur even berg via de NPO luisterapp. Krijg je een linkje. En kun je het op een later moment.

0: bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
2: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo

0: 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Zometeen tijdloze tracks voor deze woensdag met onder andere George Ezra en Budapesto. Maar eerst het nieuws van 9 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De eerste oranje fans zijn alweer gespot op Schiphol.
7: Je hoort wel aan mijn stem, denk ik.
6: Hoe dat zit, hoor je zo. NOS op 3. Eerst naar Brabant, want een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van een uitgebrande woning in Rijen. De man is sinds de brand vannacht vermist. Mogelijk was hij in het pand tijdens de brand. Door instortingsgevaar kon de brandweer de woning vannacht niet in. Van het pand is niet veel meer over, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
8: Overal liggen brokstukken. Het dak van de woning is helemaal ingestort. En eigenlijk is er, als ik naar binnen kijk, is er niks meer over. Alles is zwart geblakerd. Ik zie af en toe nog wat bluswater naar beneden druppelen. Maar het is een heel naar beeld hier in Rijen.
6: Het onderzoek in het puin begint zodra dat veilig kan. Het bedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet heeft opgelegd. Solvinity zou worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf, maar de Tweede Kamer vond dat een slecht idee, omdat een grote berg aan gevoelige informatie dan in handen van de Amerikanen kan komen. Een dierenrechtenorganisatie in Vietnam heeft ruim 400 katten gered. De dieren waren gestolen en criminelen wilden ze slachten voor het vlees. Inmiddels zijn de baasjes van 40 gestolen katten weer gevonden. De organisatie hoopt ook de baasjes van de andere katten te vinden. En op Schiphol staan alweer heel wat oranje geklede Nederlanders klaar om naar Houston te vliegen.
9: Om te kijken hoe we de Zweden hopelijk gaan verslaan.
10: Ja, voor ons is dit wel een uitje wat al lang geleden gepland is.
11: Zit de sfeer er een beetje in al?
12: Ja, zeker. Ja. Voetbalmuziek, Nederlandse muziek.
11: We hebben een lekker plekje in het stadion. We zitten mooi vooraan en we gaan hard juichen.
6: Nou, ze gaan dus die kant op voor de wedstrijd van zaterdagavond. Inmiddels zijn ook de eerste terugkeerders alweer geland.
13: Ja, zoals je misschien kan horen, het was heel erg leuk.
14: Alleen maar feestlopen vieren.
7: We hebben echt vier dagen genoten in Dallas. Je hoort wel aan mijn stem, denk ik.
13: Het was echt fantastisch. Eén groot feest, ja. Een beetje jammer van het resultaat, die 2-2 nog net.
7: Ja, we hebben niet verloren. Ja, dus... Dat is toch een goed teken?
6: Ja, net is op het WK weer een wedstrijd afgelopen. Oostenrijk versloeg debutant Jordanië met 3-1. Het weer in het zuiden is het zo goed als droog. Met vanmiddag veel zon en een graad of 24. Op andere plekken soms wat regen bij 21 graden. Morgen volop zon en een stuk warmer. 25 tot 31 graden.
5: Dankjewel Martijn.
6: Jojo.
5: 3FM verkeer door de ANWB. 1 vertraging in Nederland. De A73 Nijmegen-Maasbracht voor Boxmeer. Daar is je vertraging 24 minuten.
15: En zo meteen door je Ivo.
5: 3FM.
16: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: Scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
20: Kijk, het is die last minute super sale bij Prins 5 vakanties.
19: Dus?
20: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
19: Ah, met superkorting.
20: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
19: Prijsvrij vakanties.
14: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
21: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
14: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
22: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
23: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
22: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
24: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
25: Domino's. De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
26: Heijn. Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
28: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.

Brenner, you're the Sky and Sand. Of melk en suiker, het is toch de koffieochtend, hè? Ja, zo is het ook natuurlijk. Tijdloze tracks tot 12 uur bij 3FM met Another 54 Ultra. Zometeen naar George Ezra en Boeddha.

0: Tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Lekker toch? Klank van de zomer. Another 54 Ultra. You're the talk to you bij 3FM. Tijdloze tracks. Hele goedemorgen. Tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde hier bij 3FM. Dat noemen we Tijdloze tracks. Mijn naam is Ivo. Met zometeen nog... Ja, Bronski Beat, hartstikke lekker. Will and the People, lang niet gehoord. Ik denk dat die hartstikke lekker gaat vallen op een dag als vandaag. Maar eerst een tijdloze track die eigenlijk bedoeld was als een stukje satire, een stukje comedy richting het Hollywood van de jaren 50. Alleen de rest van de wereld begreep die verwijzing niet. En uiteindelijk werd de titel gewoon een bijnaam voor de zangeres. Material Girl van Madonna, daar gaat het over. En die hoor je nu bij 3FM.
2: Hi, Ivo.

ZFM. Zometeen hier een plaat die overal te horen was in de zomer van het jaar, waarin André Kuipers 193 dagen in de ruimte spendeerde. Welke dat is, dat hoor je zometeen. BB Rexha, Fateless. Hoor je ook met nummerliedje naar de Red Hot.

studio. Wat echt een heel sick ding is. Alleen daarom moet je het vanmiddag wel even checken weer. En dit is gewoon één groot feest. Spreken met voetbaljournalisten ter plekke, toeschouwers, Nederlandfans, Oranjefans en nog veel meer natuurlijk. Het voelt eigenlijk alsof je zelf in Texas bent als je luistert. En nogmaals, dat is echt een aanrader. Vanmiddag vanaf 4 uur Nederlandse tijd.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
10: Obelink. Alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
11: Alles voor kampeergeluk.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Pakken ze een podium?
17: Pakken ze een podium?
16: Pak zelf eens een podium.
18: Pakken ze een podium.
19: Pakken ze een podium.
20: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
15: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
21: Kijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
24: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
25: Rook?
24: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
25: Nee, rook. Uit de meterkast.
23: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
24: Zo, koffie?
23: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
27: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
28: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Busta Rhymes te maken heeft. Maar dan toch tijd voor het nieuws met Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Straks een beloning voor president Trump als hij vanmiddag het einde van de G7-top haalt. NOS op 3. Eerst. Kinderen moeten beter worden beschermd tegen online intimidatie, pesten en het verspreiden van naaktbeelden op internet. Een plan van D66 om dit via strengere regels voor scholen te regelen kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Volgens de partij doen scholen nu te weinig.
2: Iedereen die vroeger gepest is weet hoeveel impact het heeft. En de impact die dat maakt online is net zo heftig als dat offline kan zijn. Maar je ziet dat scholen daar nog niet altijd zicht op houden. Daar ook niet de meldingen bij OM of justitie van doen als dat nodig is en strafbaar is. En wij willen echt dat daar veel meer aandacht voor komt en dat dit ook echt wordt aangepakt.
1: In het plan staat dat scholen online incidenten voortaan moeten melden bij de onderwijsinspectie. En ze moeten ook vertrouwenspersonen aanstellen. In Amsterdam is vandaag een bijeenkomst voor bewoners van de flat in Osdorp, waar vorige week een zware explosie was in een kelderbox. Er raakten daarbij 7 mensen gewond en dat was flink schrikken voor de buurt.
3: Ja, ik heb gezien hoe gewonden werden afgedragen, hoe er een man zonder benen lag. Het was heel heftig.
4: Je ziet gewoon limbs van mensen, vingers uit, brandwonden, zwaar. Dat was niet makkelijk. Dat was echt niet makkelijk.
1: Tijdens de bijeenkomst van vandaag kunnen bewoners vragen stellen aan de gemeente. Wat er is gebeurd is nog steeds niet duidelijk. Buurtbewoners denken dat er in de garagebox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. En op de G7-top in Frankrijk hebben de machtigste landen ter wereld nog maar eens hun steun voor Oekraïne uitgesproken. Ook zeggen ze dat ze de druk op Rusland willen opvoeren. Opvallend, ook Amerika sluit zich aan bij die verklaring. Vorig jaar kreeg president Trump er juist ruzie over en ging hij eerder naar huis, zegt de EU-correspondent Kiesja Hekster.
5: Om dat te voorkomen heeft Macron, de Amerikaanse president, beloofd dat hij vanavond mag dineren in het paleis van Versailles. Nou, dat vindt Trump hartstikke mooi. Maar ja, dan moet hij dus wel tot het einde blijven. Gisteren zei Trump, ik heb heel veel zin om naar Versailles te gaan. Dus het lijkt erop dat we vanavond daar veel van gaan zien. Trump tussen al het goud.
1: Heb ik nog wat weer voor je. In het zuiden zo goed als droog, met vanmiddag veel zon en een graad of 24. Op andere plekken soms wat regen bij 21 graden. Morgen dan is er volop zon en wordt het een stuk warmer met 25 tot 31 graden.
0: Dankjewel, Martijn. Jojo. 3FM Verkeer, even vandaag in Nederland op de A59. Knoop het Zonsheel Den Bosch voor Knoop het Holp. Hoi, Bolder. Neem me niet kwalijk. 10 minuten eruit.
6: En zo meteen door je Ivo.
7: 3FM.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
15: gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
17: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
19: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
20: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
19: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
20: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
21: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
22: 3 juli, Wembley Stadium, Londen.

Gorillaz, Dare hoorde je op het DFM. En net als bij Senegal gisteravond op het WK, hij kan elk moment vallen. En nee, dan heb ik het niet over de loterij. Ik heb het over twee tracks van Harry Styles achter elkaar op 3FM. Als je dat hoort, als de bliksem even via de NPO-luisterapp sturen waarom jij naar Harry Styles wil in Londen. En wie weet win je twee tickets, inclusief reis en verblijf bij

0: De Bausa, je hoorde Magnetic bij 3FM. Nou, die gasten zullen wel gejuicht hebben gisteravond, want Noorwegen heeft hun eerste WK-wedstrijd, mag ik zeggen, overtuigend gewonnen met 1-4 tegen Irak. En ik zat wel te denken, het was wel heel vet geweest als deze plaat, Magnetic van de Bausa, dat de goaltune was geweest van Noorwegen. Dat had dan een beetje zo geklonken.
1: De bal ook gevraagd, dit is goed. En dan zit hij erin. En natuurlijk is het Erling Haaland die het maakt.
0: Dat stadion, weet je wel. Dat is weer. Net als hier bij Tijdloze Tracks. Tot 12 uur alleen maar tracks die blijven plakken. Met zometeen nog Kygo, DNC. Avril Lavigne komt eraan met Complicated. En eerst Martin Garrix en David Guetta. Dit is So Far Away bij 3FM.

0: Freestyles.
1: Ja, yeah, do it.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
2: 3FM.

0: Kygo, die is hier, you're the dancing Pete bij 3FM. Ik moest van de producer moest ik zeggen dat je voor het nu volgende programma onderdeel ook kunt inbellen op 0909-1336. Wij willen niemand uitsluiten.
1: Ja, dat is toch inclusief? Er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon niet in de gelegenheid zijn om een berichtje te sturen, dacht ik. Waarom niet even nog benoemen dat wij gewoon een inbelnummer hebben?
0: Is helemaal waar. De hotline 0909-1336 kan je ook gewoon bellen. Als je meespul wil spelen met Breukies Blend en wil raden welke twee tracks er in een mashup zitten. En als je het weet, dan kun je het antwoord dus doorbellen, zoals net gezegd. 0909-1336 of je stuurt een appje via de NPO-luisterapp. Allemaal hartstikke eenvoudig. En wat wil je dan? Nou, een bakkie breuk kun je winnen. Een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Kan voor jou zijn als je dus weet welke twee tracks er in deze mashup zitten. Komt ie aan. Breukies, breukies, breukies.

0: Hey, goedemorgen Ivo.
1: Goedemorgen, heb je een lekkere woensdag?
0: Ja, ik begon goed. Ik kom net van het anders vandaan, dus hebben we weer gehad.
1: Alles in ordnung, gaatjes?
0: Alles, nee, helemaal niks. Picobello.
1: Mooi zo. Nou, dan kan je dat nu weer teniet doen met, met lekker wat koffie. Tenminste, als je weet welke twee tracks in deze mashup zaten.
0: Yes. Dat was Harry Styles met Adore You en Timbaland en One Republic met Apologize.
1: Ja. Hartstikke goed. Dat levert jou weer wat aanslag op de tanden op. Een bakkiebreuk is van jou. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee, Sidé?
0: Doe maar wat thee.
1: Thee. Alright. Sturen we die jouw kant op. Thanks voor het meespelen. En nog
0: nou, lekker.
1: Mooie woensdag.
0: Insgelijks.
1: Harry Styles, hoor je nu met Adore You bij 3FM.

Adore You van Harry Styles. Hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM? En dan is natuurlijk de vraag, wat komt er achteraan? We doen gewoon nog een keer, Harry. Maar dan een andere Harry, hè. Deze mag je gewoon Harry noemen op zijn Nederlands. Ja. Maar blijf te horen gespitst houden, hè. Hoor je twee keer Harry Styles achter elkaar? Laat weten waarom je tickets zou moeten winnen voor zijn concert in Londen. En win. En dit is Harry Klorkenstein.

0: hebben ze zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
0: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
1: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.

0: dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: 3FM. Zometeen in Tijdloze Jacks hoor je Arctic Monkeys en ook Rihanna komt eraan met Disturbia. Eerst het nieuws van 11 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. In Rijen maken ze zich zorgen om de bewoner van een pand dat afbrandde. NOS op 3. De woning werd vannacht compleet verwoest door de brand. En mogelijk was de bewoner nog binnen. Veel inwoners kennen hem, hoorde Hart van Nederland.
14: Het was een heel bekend figuur hier in het dorp. Een beetje apart, maar... deed geen vlieg kwaad.
15: Hij is een beetje van het padje af, laat het zo zeggen.
16: Heel amicaal, heel vriendelijk altijd, heel speciaal. Dus iedereen schrikt ook, want de reacties, toch niks meer Kees en Kees als Kees. Maar dus uiteindelijk, ja, het is heel bekend in heel Rijen.
13: De woning brandde dus volledig af. En vanwege instortingsgevaar konden de hulpdiensten nog niet binnenkijken. Een specialistisch team doet dat vanmiddag alsnog. Het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht is vannacht beklad en vernield. Het pand op Utrecht Science Park is met rode verf besmeurd en er zijn meerdere ramen kapot. Gebouwen van de Unie zijn al meerdere keren vernield en besmeurd, onder meer door pro-Palestina-demonstranten. We weten nog niet wie er nu achter de actie zat. Bijna een 250.000 jonge werknemers willen graag meer uren werken dan nu in hun contract staat. Daardoor blijven elk jaar bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Vooral in de zorg, het onderwijs en sociaal-maatschappelijke beroepen willen veel jongeren meer werken. Volgens de onderzoekers komt dat vooral door kleine contracten en regels die het lastig maken om meer uren te draaien. En een hilarisch moment tijdens een tennistoernooi in Ierland. Bij een van de wedstrijden landde er een grote meeuw op het veld, die vervolgens naar de zijkant van het veld liep en een banaan uit de tas van een tennisser stal. Dat klonk zo.
17: Can you help us here, ball boy? Can you try and chase it away?
13: Ja, de meeuw die vloog weg met de banaan, maar het werd nog mooier. Er kwam een tweede meeuw die midden in de lucht probeerde de banaan af te pakken van die andere meeuw. Dat mislukte, de banaan belandde op de tennisbaan. Een ballenjongen heeft hem opgeruimd. Het weer nog voor je. In het zuiden zo goed als droog. Flink wat zon vanmiddag bij een graad of 24. Op andere plekken kan het wat regenen bij 21 graden. Morgen volop zon en dan wordt het een stuk warmer. Met 25 tot 31 graden.
12: Dankjewel Martijn. Weer een verkeer door de ANWB. Twee vertragingen in Nederland. De...

0: zonne-energie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
11: 3 juli. Wembley Stadium, Londen.
12: Hi, I'm Harry Styles.
11: Met 3FM naar Harry Styles live. Luister deze week. 3FM. Ivo van Breukelen.
13: Goedemorgen, klein uurtje nog tot de lunch straks met Mark Meijer vanaf 12 uur. Met natuurlijk weer de 3 over 12. Zometeen de Arctic Monkeys.

0: Serbia. Hoor je met 3FM. Goedemorgen, 10:15. Je weet wat dat betekent. Het nationale gasgeefmoment is hier.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten het tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan het tegenaan.
0: Gasgeven gesproken. Wijnand Speelman, die is ook aan het gasgeven. Die is namelijk onderweg naar... dat is Frankrijk, hè? Waar die zit in de Mont Ventoux. Gaat hij

En dan weten we in welke muzikale categorie je een tijdloze track kan aanvragen. Dus dat zometeen hier, een nieuwe request roulette. Verder natuurlijk een keur aan tijdloze tracks. Zometeen bijvoorbeeld Rondé, Undecided. Stromae met Papa Oete.

0: Harry Styles.
1: Yeah, do it.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
2: 3FM.

0: Day en Undecided voor je bij 3FM. Het is half 12 geweest. Wij gaan er eens even een balletje op gooien op ons roulettewiel om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Hartstikke spannend. Is de croupier zover?
1: De croupier is helemaal klaar.
0: Dat is hartstikke mooi. Dan heb ik ze weer voor mijn neus. De pauken van Robert Jansma.
1: Dat zijn de beste pauken.
0: Dat zijn, en dat is echt een goed bewaard geheim in Hilversum, al jarenlang. Dat zijn de lekkerste pauken die er zijn. Moet je eens even horen.
1: Schijnt ook dat hij ze zelf heeft ingespeeld, hè?
0: Ja, dat heb ik dus ook vernomen.
1: Ja.
0: Oké, croupier, take it away.
1: Dankjewel.
0: Ja. Het balletje wordt opgegooid, komt zo stil te liggen op een bakje. Daar hangt een muzikale categorie aan. Het is de bedoeling dat je in die categorie jouw ultieme tijdloze track kan afvragen.
1: Ja, dat kan prima. De rook is wit, de witte rook. Het is geworden. Nummer 19.
0: Nummer 19. Wat leuk. Dat is namelijk de categorie, en daar hebben we er net eentje van gehad toevallig, in de vorm van Stromae Papa Oute. Maar het is de categorie Franstalig. Hartstikke leuk. Gilbert Bécaud bijvoorbeeld.
1: Plastic Bertrand.
0: Plastic Bertrand.
1: Gim.
0: Ik ben even uit mijn Franse. Manon, laat gebeuren. Daarna kan het natuurlijk ook.
1: Zas met Je veux.
0: Oh, mooi. Franstalige chansons. Kom maar door met... En chansons is de breedste zin van het woord, wil ik er even bij zeggen. Kom maar door via de gratis NPO Luisterapp. Ondertussen hier. Onvervalste tijdloze classic van Lauryn Hill. Dit is Doo Wop bij 3FM. Yo.

0: je zometeen de 3 over 12.
1: Ja, de 3 belangrijkste tracks van de dag. Met daarin natuurlijk muzieknieuws. Maar er is eigenlijk maar 1 liedje en 1 verhaal dat vandaag echt belangrijk is. Dat hoor je zometeen.
0: Alright, zometeen na 12. Mark Meijer en de lunch van 3FM. Dit is nog de belangrijkste. 3FM. Nee, ga hit.
2: 10 en Oscar en de Wolf. Safe and Sound.
3: 3FM. Mega.

0: plannen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
0: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw-handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
9: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan, met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
16: 3FM. 12 uur sharp. Betekent dat je binnen een paar minuten weer op de hoogte bent van al het muzieknieuws en de belangrijkste tracks van vandaag in de 3 over 12. Eerst ben je up-to-date van al het andere nieuws. Dat krijg je van Stef Bandstra.
17: Hey Mart, goedemiddag. Het was achteraan aansluiten in IJmuiden.
18: Max 3 per persoon, hè? Maar hoeveel kom jij er halen?
19: 65.
16: NOS op 3.
17: precies gebeurde vertel ik je zo meteen. Ik begin in de rechtbank, want het gerechtshof doet vandaag uitspraak in het hoge beroep over de dodelijke aanvaring op de Waddenzee bij Terschelling. 4 jaar geleden botste een snelboot op een watertaxi. En 4 mensen kwamen daarbij om het leven. Volgens deze verslaggever van Omroep Friesland maakt dat hoge beroep veel los bij de nabestaanden.
18: Dus je moet je voorstellen, 4 slachtoffers, een jongetje van 12 van wie het lichaam nog steeds niet is gevonden. En de nabestaanden nemen het de schipper kwalijk dat hij in hoge beroep is gegaan. Ja, omdat dan alles weer wordt opgerakeld, dat al het leed weer naar boven komt. Nou, vandaag krijgen we te horen wat voor straf het gerechtshof in Leeuwarden voor deze man in petto heeft.
17: Hier kregen de schipper en de kapitein een taakstraf. En de schipper van die watertaxi ging in hoge beroep. De ruzie tussen oud-Kamervoorzitter Khadija Riep en de Tweede Kamer is opgelost. Die ruzie ontstond nadat er in 2022 een onderzoek kwam naar Riep, omdat ze zou hebben gezorgd voor een onveilige werkomgeving. Riep startte een rechtszaak omdat ze vond dat het onderzoek niet zo had mogen plaatsvinden. En die zaak gaat nu niet door. De Tweede Kamer en Riep hebben afspraken gemaakt via een bemiddelaar. En wat voor afspraken het zijn, dat weten we niet. Het Amerikaanse leger heeft bij aanvallen op Iran gebruik gemaakt van Grok, de omstreden AI-tool van Elon Musk. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat er op die manier 2000 doelwitten zijn geselecteerd. Het gebruik van AI voor oorlogsvoering is omstreden. Dat het Amerikaanse leger Grok gebruik heeft, kwam naar voren in een rechtszaak tegen vervuilende elektriciteitscentrales die Grok van stroom voorzien. En in IJmuiden kon je gisteren even terug naar de tijd van de guldens. Visboer Nico verkocht zijn Hollandse Nieuwe voor slechts 1 gulden. Ja, veel mensen trokken nog even een laadje open of een oud koekblik op zoek naar een gulden dus.
19: Ja, alles wordt duurder, boodschappen worden duurder. En ik denk, ja, haring, ja, eigenlijk een Hollands, puur Hollands product. Ja, moet toch betaalbaar zijn voor iedereen.
20: Smaakt die? Geweldig. En u had ook nog een gulden?
19: Ik had nog 1 gulden.
20: Ja? De laatste.
19: De laatste.
20: Ja, en waar lag die?
19: In het keukenmaatje.
20: Max 3 per persoon, hè? Maar hoeveel kom jij er halen?
21: 65.
17: Ja, en die gingen allemaal naar verzorgingstehuis toe. Ja, echt veel verdiende Nico er trouwens niet aan, want de guldens zijn al een aantal jaar niet meer om te wisselen. Dan heb ik het weer voor je. Vanmiddag in het noorden wat regen. Voor de rest blijft het overal droog. Is het wat bewolkt bij max 26 graden vandaag. Morgen flink warmer. Volop zon dan bij temperaturen van 25 tot 32 graden.
16: Dan nog even verkeer van de ANWB. 33 kilometer file in Nederland. Mooi 2-3 achter elkaar. De langste files pakken we er even uit. Op de A27 tussen Utrecht en Gorkum heb je voor Lexmond een kwartier vertraging. Komt omdat ze daar een vrachtwagen aan het bergen zijn. Daardoor is de rechterrijstrook dicht. En ook op de A28 tussen Groningen en Zwolle een vrachtwagen met pech. Ter hoogte van Zwolle Noord. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. En moet je op dit moment rekening houden met 3 kwartier vertraging. Veel succes daar. Andere files in Nederland op dit moment zijn 10 minuten of korter.
22: 3FM.
23: Ster.
24: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
25: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
28: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
27: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
29: Alles voor kampeergeluk.
25: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
27: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
30: Ik heb veel spierpijn.
31: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
32: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
31: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
32: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Voor je goed, 49 cent.
33: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
0: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
33: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
33: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
3: Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wembley Stadium, Londen.

0: tegen de weekeditie van de 3 over 12 van 3FM. De lijst met de belangrijkste tracks van de dag. Die begint vandaag met de kanonskogel, die nog steeds massaal gestreamd en op de radio gedraaid wordt. Op nummer 3 uiteraard, Fever Dream van Alex Warren.
1: 3 over 12. Nummer 3.

Ja, dat waren ze dan. 3FM, je hoort de Cypress Hill. 3 over 12. Blijf altijd verrassen dat einde. Op nummer 2 in de lijst met de belangrijkste liedjes van de dag. Artiesten die in het nieuws zijn, monsterhit scoren of ons land bezoeken. Je hoort ze allemaal elke werkdag na 12 uur op 3FM. En in die laatste categorie, artiesten die ons land bezoeken, viel de nummer 2 van vandaag. Hip-hop-legendes Cypress Hill staan vanavond in de AFAS Live in Amsterdam. Je hoorde Insane in the Brain dus op nummer 2. Ja, soms klinkt een beetje raar wat ik ga zeggen, maar is de belangrijkste track van de dag zelf eigenlijk niet zo belangrijk? Maar staat hij voor iets anders dat belangrijk is? Muziek is onlosmakelijk verbonden met herinneringen, momenten en ook voornamelijk met mensen. Misschien heb je al gehoord dat Jelte de Haan is overleden. Jelte was 5 en Jelte heeft in zijn 5 jaar op deze aarde iets gedaan waarvan ik denk dat andere mensen er 10 volledige levens voor nodig hebben. Jelte was het gezicht van Serious Request 2024. We kwamen toen met 3FM in actie voor MetaKids. Het goede doel dat metabole ziekte bij kinderen de wereld uit wil krijgen. Ziektes waar kinderen zoals Jelte veel te vroeg door komen te overlijden, omdat hun lichaam onomkeerbaar achteruit gaat. Nou, Jelte was dat jaar ons gezicht, onze reality check. Degene die we in ons hoofd hielden om te weten waar we het voor doen in zo'n jaar. Kinderen die zelf geen lange toekomst hebben, maar wel een blijvende indruk achterlaten op de toekomst van andere mensen. Van ons allemaal, jij en ik en de collega's van 3FM, omdat wij hem nooit gaan vergeten. En ook van heel veel andere zieke kinderen, omdat Jelte een superbelangrijke bijdrage heeft geleverd aan de 12,5 miljoen euro die we opgehaald hebben voor kinderen met een metabole ziekte. Ons bereikte vandaag het bericht dat hij gisterochtend is overleden. Vandaag herdenken we alles wat hij betekend heeft met zijn liedje. Bovenaan de 3 over 12 van 3FM. Met afstand het belangrijkste liedje van vandaag. En ook van heel veel andere dagen. Chef Special en Speed of Light.

still here. Ik denk dat het ook aan die gasten van Chef Special die dit geweldige liedje gemaakt hebben, waar dan zo'n ongelofelijke lading aan komt hangen. Het was al een goed liedje, maar dit, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar als je dit liedje hoort, dan schieten bij mij ook al die beelden voorbij. En voornamelijk van die laatste avond op dat plein in Zwolle, 3FM Series Request voor Metakid, waar Jelte het grote gezicht van was. Vandaag is het bericht ons bereikt dat Jelte gisterochtend is overleden op 5-jarige leeftijd. Dus we konden niet anders dan zijn liedje, het belangrijkste liedje van vandaag, maken. En van nog heel veel meer dagen. Je hoorde Chef Special zojuist en Speed of Light. Oeh,

fout, hè? Komende vrijdag hoor je ze in de ochtendshow. Ze schuiven aan bij Ivo en Andres die even de honneurs waarnemen komende vrijdag voor Wijnand en Jamie. Komen ze hopelijk wat geheimen delen over een nieuwe album dat eraan zit te komen. Stray Dogs, de daarbij behorende tour die ze gaan doen. Waarmee ze overigens ook twee keer naar de Ziggo Dome komen. Zeer benieuwd. Nothing But Thieves hoorden hun allernieuwste liedje. En het eerste liedje van dat nieuwe album, Evolution. Bij het radiostation met de meeste muziek van Nederland. Terwijl je aan het werk bent.

250 kinderen per jaar is er één geluid dat de boventoon voert. Het moment dat het vreselijk misging. Vrijwel iedere dag raakt een kind in Nederland ernstig verbrand. En op dit moment is de zorg

0: Theo hoorde je. Berichtje via de NPO Luister-app komt binnen. Van Aniek, die zegt: Mart, ik heb helemaal een goed gevoel. Ik denk dat vandaag de dag wordt.
1: Ga met 3FM naar Harry Styles in Londen.
0: Ja, kan gewoon de reis van je leven worden. 2 dagen non-stop adrenaline, serotonine. Geen geld uit hoeven geven aan benzine of aan cafeïne. Dat regelen wij allemaal voor je. Deze week op 3FM maak je kans op 2 tickets voor Harry Styles in Londen. En wij hebben letterlijk alles al voor je gefixt. We hebben een paar collega's keihard aan het werk gezien hier de afgelopen weken. En die hebben alles al geregeld. Je reis naar Londen toe vanuit Nederland. Je overnachting daar. Je kaarten voor Harry. En zakgeld, zodat je je ochtend matcha of je avond hamburgertje zelf niet hoeft te betalen. Letterlijk 0 euro kost het je om Harry in Londen te gaan zien. En dit is hoe het werkt. Het is belangrijk dat je even oplet als je die kaarten wil winnen, want je moet even weten hoe het werkt. Ergens deze week is er een foutje in de playlist van 3FM geslopen. Dan hoor je 2 liedjes van Harry Styles direct na elkaar. Gebeurt dat, dan app je zo snel mogelijk naar de studio. Daarvoor gebruik je de NPO Luister-app en in je berichtje laat je weten waar

Ik zat zeg maar, terwijl we hiermee bezig waren, als een soort Dr. Doverschmidt, zat ik hier zo, haha, de Harry Nathan, zat ik zo achter de microfoon, maar ik vind het toch eigenlijk ook wel een beetje zielig. Ik zit in de NPO Luister app te kijken. Het hele idee is dus, als je twee liedjes van Harry Styles achter elkaar hoort bij 3FM, dan heb je naar de studio om kans te maken op een helemaal verzorgde reis, inclusief zakgeld naar Harry in Londen. Uiteraard dus ook kaartjes voor zijn concert. Reisverblijf, alles erop en eraan. Ja, dit was dan Niall Horan. Veel appies van mensen zeggen, ja, vreselijk, kan je niet maken. Dit was de verkeerde One Directioner. Dit is mijn derde hartverzakking van de dag, zegt Inge ook nog. Dit is echt niet grappig. Gisteren al Louis naar Harry, nu Niall naar Harry. Ja, het is een beetje om je, zoals ze in Engeland zeggen, on your toes te houden. Maar het gaat een keer gebeuren deze week en dan weet je wat je moet doen. Zo snel mogelijk appen voor de kaarten voor Harry in Londen. 3FM, Olivia Dean.

0: is 4 uur werken. Van 1 tot 5 is ook 4 uur werken. Dus dan ben je halverwege je werkdag. Het is woensdag, dus dan ben je halverwege de week. Nou, dat vieren we, zoals we eigenlijk 24/7 doen... met de meeste en de leukste muziek van Nederland. En met jouw kans op het 3FM-kantoorplantje zometeen. 3FM-plantje, het logo staat in het blad gedrukt. Hij heeft al een naam, hij komt met een kaartje... en het kost je helemaal niks. Alleen een paar seconden van je aandacht, je kan hem zo winnen.
1: Zometeen op 3FM. Meer Mart. Met onder andere...

0: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
0: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren!
5: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
10: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
13: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.

When September Ends. 1:05 bij 3FM. Dat betekent twee prachtige dingen op deze woensdag. Het ene is, zometeen om 1:00 gaat de 9-to-5 werkdag precies doormidden. Van 9 tot 1:00.

0: Beyoncé, net als Taylor Swift. Nu eerst Stef Banstra met het nieuws.
1: Goedemiddag. In België moet een hardrijder 27 jaar lang de gevangenis in.
2: NOS op 3.
1: 4 jaar geleden reed die man met 174 km per uur 7 mensen dood tijdens carnaval in Wallonië. Hij was op dat moment een video aan het maken met zijn telefoon. De rechter was in België heel helder over wat hij van de man vond, zegt deze VRT-verslaggever.
3: Hij was een gek achter het stuur die de weg zag als een speelterrein waar hij stories kon filmen voor zijn sociale media, ondanks verschillende waarschuwingen en zonder enig respect voor het leven van anderen. Hij is een autofiel, zei de voorzitter. Hij houdt alleen van zichzelf en van auto's. Daarom krijgt hij bijna de maximumstraf, 27 jaar, voor 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag.
1: Want er waren ook tientallen gewonden. En de man die op de bijrijderstoel zat, krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar, omdat hij niets deed om de gewonden te helpen. De ruzie tussen de Tweede Kamer en oud-Kamervoorzitter Khadija Riep is opgelost via een bemiddelaar. En wat voor afspraken er precies zijn gemaakt, blijft geheim. 4 jaar geleden werd een onderzoek ingesteld naar Riep vanwege meldingen over een onveilige werkomgeving. Riep vocht dat aan bij de rechter, want volgens haar was het onderzoek een rommeltje en had de Kamer haar onvoldoende beschermd. En de zaak is dus nu van de baan. En in het zuiden van ons land zijn de voorbereidingen voor Pinkpop ondertussen in volle gang. Vrijdag gaat het allemaal los daar. En de jongens van de Herfstchain Band uit Venlo hebben al zweethandjes hoor, want zij mogen het festival openen.
4: We zijn vandaag aan het repeteren voor onze Pinkpop show.
5: Als je het goed hebben we allemaal nog nooit gedaan. Dus daar kunnen we wel wat meer bekijken dan een normaal optreden van normaal, maar een standaard optreden van de Herfstchain Band. En dat brengt wel de nodige spanning met zich mee.
1: Ja, de bandleden hebben er wel zin in, maar volgens de drummer kan er tussentijds nog van alles misgaan.
6: Pijnbreken, krankweren, kopstoten. Dat de gezondheid, dat er iets lichamelijks een nummer uit, een pols breekt of zo.
1: En de headliners op Pinkpop zijn dit jaar 21 Pilots, The Cure en The Foo Fighters. Naar weer toe vanmiddag in het noorden. Regen, voor de rest overal droog en bewolkt bij maximaal 26 graden. Morgen flink warmer, volop zon dan bij temperaturen van 25 tot 32 graden.
7: 3FM.
8: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
9: Precies! Worstje?
8: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
9: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
8: Nee,
9: meerdere
8: nee,
9: worstjes.
8: Dankjewel.
9: 20 worstjes.
8: Ik hoef geen worst.
9: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
8: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
9: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
8: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: 1 vrouw. 2 schoenen, 10 kilometer en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.

0: nieuwe baan gegeven in de fantasiewereld die mijn hoofd is. En die fantasiewereld heb ik daarna naar de radio verplaatst. Je gaat zometeen de stem horen van een tamelijk bekende Nederlander. Maar door die stem heen hoor je ook allemaal achtergrondgeluiden van de nieuwe baan die die BN'er in mijn fantasiewereld heeft gekregen. Die stem is dus een beetje moeilijk te verstaan, want je hoort ook allemaal achtergrondgeluiden. Maar de kunst is om die twee uit elkaar te trekken in je hoofd en mij te vertellen welke bekende Nederlander je hoort praten. En op basis van de achtergrondgeluiden welke nieuwe baan ik die BN'er heb gegeven. Je kan er een mooi prijsje mee winnen, namelijk de 3FM kantoorplant. Luister even goed, wie is deze bekende Nederlander? En op basis van de geluiden die je hoort, welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven?
1: Ik zat in het vliegtuig hier naartoe en toen kwam eigenlijk die Japan als eerste eruit, als eerste tegenstander. Toen zei ik eigenlijk wel van oei. Het is toch wel een ploeg met veel loopvermogen, met behendige spelers, met gewoon lastige spelers. En dat is eigenlijk niet echt waar wij dat ook lastig tegen ze toen op het WK. We wonnen maar uiteindelijk 1-0. Maar dat is ook knap lastig tegen ze. Het is gewoon, dat zijn, die blijven gaan.
0: Voor hem zo in mijn hoofd. Maar de vraag is, dat heeft met de baan te maken, niet met de BN'er. Wie was deze persoon en welke baan heb ik hem gegeven op basis van de geluiden die je op de achtergrond hoorde? De 3FM kantoorplant kan voor jou zijn als je het antwoord instuurt via de NPO Luisterapp.

0: Mediapark.
1: Oh, hallo. Wadden, ik kan het raam openzetten, kunnen we naar elkaar roepen?
0: Dat denk ik wel, als je heel hard roept.
1: Want jij doet mee aan BNR met een baan en jij werkt voor een bedrijf. Nou, zonder jouw bedrijf zou 3FM eigenlijk niet bestaan.
0: Dat kan je wel zo zeggen, ja, eigenlijk.
1: Jij werkt bij, dat vind ik zo mooi, het is echt een soort begrip in de radio- en de televisiewereld. Jij werkt bij mediastages. Als je een media- of journalistiek opleiding doet of wat dan ook en je zoekt een stage, dan kun je naar mediastages. En dan zie je daar eigenlijk alles. Of je nou bij een talkshow wil werken, bij een podcastbedrijf of hier bij 3FM. We hebben hier een paar van onze toppers, Lotte en Thomas onder andere, rondlopen. Onze stagiairs op dit moment, die misschien wel via jullie bij ons terecht zijn gekomen. En laten
0: dat
1: we eerlijk zijn, bij DJ's voeren helemaal geen hol uit. Dus zonder de stagiairs zijn we nergens.
0: Precies.
1: En dat maakt jij mede mogelijk, dus Carmen, ook bij deze. Dankjewel namens ons.
0: Graag gedaan. Werd
1: eens een keertje tijd dat wij wat terug zouden doen. Dus je maakt kans op de 3FM kantoorplant. Kunnen we die mooi bij jullie op het kantoor neerzetten. Die kan je winnen als je het goede antwoord geeft op de vraag: welke BN'er heb je zojuist gehoord? En welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven? Maar voor iedereen die het gemist heeft, ga ik eerst nog heel even die opgave nog een keer laten horen. Dan weten we waar we het over hebben.
2: Ik zat in het vliegtuig hier naartoe. En toen kwam eigenlijk die Japan als eerste eruit, als eerste tegenstander. Ik denk eigenlijk wel van oei. Dat is toch wel een ploeg met veel loopvermogen, met behendig spelen.
1: Dat was wel te doen, denk ik, toch?
0: Ja, ik had hem heel snel, moet ik zeggen, als het goed is.
1: Heel goed, op de woensdagmiddag ben je gewoon op scherp. Vertel, welke BN'er was dit en welke nieuwe baan heb ik hem gegeven in geluid?
0: Dit was Wesley Sneijder als autocoureur.
1: Ja, autocoureur was helemaal goed. We gaan nog even die stem losknippen.
2: We hadden het ook lastig tegen ze toen op het WK. We wonnen hem uiteindelijk 1-0. Hadden we het ook knap lastig tegen ze. Het is gewoon, die blijven gaan.
1: Ja. Inderdaad, een van de ijzersterke analyses van Wesley Sneijder hoorde je. Heb je helemaal goed gehoord?
0: Ja. Dankjewel.
1: En dat betekent dat hij daar aankomt. Nou, ik ga hem niet eens op de post sturen. Ik kan hem net zo goed gewoon even bij jullie bij de deur langskomen brengen. De 3FM kantoorplant. Ja, is goed. Ik ga even jullie adres opzoeken. Dan kom ik er zo meteen nog aan. Hij heeft al een naam, de kantoorplant, moet ik niet vergeten te zeggen. Die van jou heet Lucas.
0: Oh, gezellig. Eindelijk een man.
1: Gaan we naar je opsturen. En tot vanmiddag dan, hè?
0: Tot

Jamaican heet het. Oeh, helemaal zin gekregen in pina coladaatje of zo. En we blijven even lekker op die Route du Soleil. 32 graden onderweg naar Nederland. En er komt ook meer nieuwe muziek van Franse Hand. De helft van het duo Daft Punk is een doorstart aan het maken. Thomas, zie je hem met die helm? Die heeft ervoor gekozen om solo weer wat muziek te gaan maken. Hij trad gisteravond nog op in Parijs. Binnenkort, binnen in zo'n oude brug. De Pont Neuf is een soort rave cave van gemaakt. Het zag er echt ontzettend lijp uit. En daar was al wat van het nieuwe werk te horen. Dus laten we hopen dat we een soort 2026 versie krijgen van datgene waar Thomas en zijn makker bekend mee zijn geworden. Namelijk deze bangers. Hij is dus één van de twee van Daft Punk. En komt met nieuwe muziek. Je hoort ze nu hier bij 3FM. Dit is One More Time.

Stadium met 3FM naar Harry Styles live. 3FM.

met Sarah via de NPO Luister. Of zoals Generation Z zou zeggen, preach, klokkenhit. Wat blijft dit toch ook een banger, zegt Sarah. Nou, preach, klokkenhit, the 1975. And I'm in love with you, hoorde je bij 3FM. Goedemiddag, het is 10 minuten na half 2. Je luistert naar 3FM, mijn naam is Mart. En ik dacht altijd dat ik een heel treurig leven had. De reality check is, dat is ook wel een beetje zo. Maar ik ben blij dat ik me toch ook een beetje kan meten met Eminem. Heel erg blijven drijven op successen uit het verleden. Ik heb, denk ik, na mijn 12e of zo niet echt meer heel grootse dingen gepresteerd. Cito scoren 550 en AVI uit in groep 3. Dat is wel een beetje waar mijn leven gepiekt heeft. Maar gelukkig zijn er meer mensen die een beetje teren op het verleden. Bijvoorbeeld Eminem. Je gaat zo de Real Slim Shady van hem horen. Hij heeft in het verleden zo'n grote bak aan hits gemaakt in de afgelopen jaren. Dan zo incidenteel wel iets, maar volgens mij gewoon een beetje gas teruggenomen. Maar hij kan nog steeds dagelijks leven van die oude liedjes. Niet alleen omdat we het nog steeds draaien, zoals de Real Slim Shady die je zo hoort. Maar ook omdat het blijkbaar blijft lukken om zijn platen en zijn merchandise een beetje rond te pompen. Wat hij doet is, hij verkoopt alles onder de term Anniversary Edition. Oftewel, zijn ene album is 5 jaar oud. Dus een andere album 10 en eentje 15 en eentje 20 en eentje 25. Nou, wat doe je? Je haalt die hele rit die je nog hebt liggen, die haal je op. Dan plak je een sticker op. Anniversary Edition, dan doe je er een nieuw boekje in of zo, weet ik veel. Of je maakt net, je draait de cover om of wat dan ook. Kan je het gewoon weer online flikkeren. En wat denk je? Ja hoor, iedereen koopt die troep gewoon. Kortom, deze man heeft een soort eeuwig leven. Dan kun je AVI uit hebben in groep 3 of wat dan ook. Hier ga ik waarschijnlijk toch niet overheen komen.

0: 3FM met Bibi Rexha, Faithless en New Religion.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Alvast even een kleine heads-up voor maart volgend jaar. Schrijf het op, onthoud het, kijk maar voor wat je doet. Mocht je tussen 23 en 28 maart volgend jaar een lekker wandelingetje aan het maken zijn in een park bij je in de buurt, niet meteen de politie bellen als je iemand in het water ziet liggen. Blijkbaar, dit heeft ze zelf gezegd in een interview, vindt Olivia Rodrigo het heerlijk om als ze even niks te doen heeft een parkje op te zoeken om te gaan zwemmen in de vijvers daar. Voelt zich lekker verbonden met de natuur, koelt ze een beetje af op warme dagen. Wie je wel zou kunnen bellen overigens is de paparazzi. Die zouden denk ik een handjevol aan duizenden euro's geven voor een foto van een zwemmende Olivia Rodrigo. Maar dat raad ik je ook niet aan, laat ik even aan jou. Ze is terug met haar nieuwe album en dit geweldige liedje daarvan af. Olivia Rodrigo en Stupid Song bij 3FM.

0: 3FM met Bibi Rexha, Faithless en New Religion.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Alvast even een kleine heads-up voor maart volgend jaar. Schrijf het op, onthoud het, kijk maar even wat je doet. Mocht je tussen 23 en 28 maart volgend jaar een lekker wandelingetje aan het maken zijn in een park bij je in de buurt, niet meteen de politie bellen als je iemand in het water ziet liggen. Blijkbaar, dit heeft ze zelf gezegd in een interview, vindt Olivia Rodrigo het heerlijk om, als ze even niks te doen heeft, een parkje op te zoeken om te gaan zwemmen in de vijvers daar. Voelt zich lekker verbonden met de natuur. Koelt ze een beetje af op warme dagen. Wie je wel zou kunnen bellen overigens is de paparazzi. Die zouden denk ik een handjevol aan duizenden euro's geven voor een foto van een zwemmende Olivia Rodrigo. Maar dat raad ik je ook niet aan. Laat ik even aan jou. Ze is terug met haar nieuwe album. En dit geweldige

Voelt zich lekker verbonden met de natuur. Koelt ze een beetje af op warme dagen. Wie je wel zou kunnen bellen overigens is de paparazzi. Die zouden denk ik een handjevol aan duizenden euro's geven voor een foto van een zwemmende Olivia Rodrigo. Maar dat raad ik je ook niet aan. Laat ik even aan jou. Ze is terug met haar nieuwe album en dit geweldige liedje daarvan af. Olivia Rodrigo en Stupid Song bij 3FM.

0: Het is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
5: Honor the craving!
6: Domino's.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
8: Belisol.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Ah! Krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
17: ANWB en gaan.
18: Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
19: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
20: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eli.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
2: Een heel boek? En de kinderen dan?
1: Die zijn veel te druk met spelen.
2: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
1: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
2: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
0: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Kanteloepmeloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ja, over de helft van de werkweek. We gaan lekker. Ook muzikaal gezien met zometeen Calvin Harris. En ook Samber komt eraan. Eerst het nieuws van 2 uur. Stef Banstra, goedemiddag.
5: Hey Sophie, goedemiddag. De ventilator kan morgen op standje overuren.
6: NOS op 3.
5: En waarom vertel ik je zo meteen? Eerst even dit. De tekst van het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Onze correspondent Daisy Moore heeft alle ins en outs.
7: Daar staat allereerst in dat er een onmiddellijk einde aan de vijandelijkheden op alle fronten moet komen. Dus ook hier in Libanon. Vervolgens dat de straat van Hormuz direct naar ondertekening opengaat. En dat gaat dan niet van de een op de andere dag, maar dat zou 30 dagen gaan duren.
5: Ook zijn er afspraken gemaakt over sancties en het afbouwen van het Iraanse nucleaire programma. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden in Nederland, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Vooral ouderen, kinderen of mensen met een chronische ziekte kunnen dan in de problemen komen door die hitte. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom nu het advies om kwetsbare mensen dan extra in de gaten te houden. En op het WK gaat het na de overwinning van Schotland op Haiti met 1-0 vooral nog over het gedrag van de Schotse fans. Want de Schotten maken nogal indruk met hun drankgebruik. Ja, kroegen daar in Boston werden volledig overspoeld door duizenden Schotse fans. Met natuurlijke gevolgen voor de drankvoorraad was zelfs te horen op het nieuws in Boston.
8: If your favorite beer is missing from a tap, there's a decent chance Scotland had something to do with it. Sam Adams downtown ran out of their signature Boston lager over the weekend and needed an emergency delivery to keep up with World Cup fans.
5: Ja, pils in die lokale kroeg daar was allemaal opgezopen door de Schotten en dus was er een extra noodbezorging nodig. Deze zanger komt uit Schotland, woont al 8 jaar in Boston, maar heeft nog nooit zoiets meegemaakt, zegt hij trots.
9: The tap man, even including water, I've drank them dry. Everybody I know here has texted me. This is Jim, you must be proud of Scotland.
5: Ja, de Tartan Army, de bijnaam van de Schotse fans, had alles opgezopen en zelfs het water, zegt hij. We hebben nog weer voor je. In het noorden kan het wat regenen vanmiddag. Voor de rest blijft het overal droog. Is het bewolkt bij maximaal 26 graden. Morgen flink warmer, volop zon dan, bij temperaturen van de 25 tot 32 graden.
6: 3FM.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
11: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
12: Mart, wat ga je doen?
13: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. We gaan.
14: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
17: Honor the craving.
16: Domino's.
18: Autotaalglas zit echt overal.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: 18 plus speelbewust.
21: Ja.
19: Serieus?
21: Wat
19: een geld.
22: 18.000. Godverdikke me.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
20: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
22: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
23: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
24: 18 plus speelbewust.
25: 3 juli. Wembley Stadium, Londen.

Nou, dit geloof je toch niet? Alsof je zegt dat Jan Smit nog nooit een hapje haring heeft gehad. Calvin Harris is nog nooit, en dat bedoel ik ook echt nooit, een act geweest op het grootste dancefestival in Europa. Hoe bedoel je? Ik heb het over Tomorrowland. Iedere DJ, groot of klein, heeft er wel eens gestaan. Kan eigenlijk niemand bedenken die er niet is of was, behalve Calvin Harris. Zit al, wat is het, 20, 25 jaar in het vak? En aankomende zomer is het dan eindelijk zover. Nou, mocht wel eens gebeuren, dachten ze. En hoe meer ik dat woord festival in mijn mond neem, hoe meer die kriebels ook toenemen. Heb jij dat ook? Afgelopen weekend Best Kept Secret, komend weekend Pinkpop. Over 2 weken zowel Down the Rabbit Hole als Rob Werchter. Ja, we zitten er eindelijk weer middenin. Ik ben er zo van aan het genieten. Ik hoop jij ook, al is het gewoon simpelweg via de radio. Een hele goede woensdagmiddag, Sophie, met over een paar minuten Oasis. Maar eerst de vrouw die morgen de kaartverkoop gaat starten voor haar show in Nederland. Sienna's

werkvloer, dan is dit zo fijn even. Oasis, 3FM. Ik zal even een angst met je delen. Ik woon in de hoofdstad van Nederland. Nou, soms vind ik dat leuker dan op andere dagen. Vooral bij de Ede Kledingwinkel. Heel onvriendelijk personeel altijd. We hebben onder andere Monica Geus hier, die als ze ook maar één keer een restaurant deelt op de socials, dat de komende 3 maanden is volgeboekt. Nou, nu heeft de queen van de wereld, Dua Lipa, zich opnieuw zitten mengen in de wat de hotspots zijn in deze wereld. En die van Amsterdam, die geeft ze dus ook weer vrij, omdat ze vaak in ons land is. Nou, het staat toch al online, dus ik zal het even met je delen. Scheelt weer een Google-sessie voor je. Onder andere restaurant De Willem in Amsterdam is de komende maanden waarschijnlijk onbereikbaar. Dat wordt 15 maanden van tevoren reserveren. Ja, ik woon in Amsterdam. Ik denk De Willem. Ik heb er echt nooit van gehoord. En ik zie dat het 4,3 sterren krijgt. Ik denk toch even kijken of Dua Lipa misschien een review heeft achtergelaten. Nou, dat niet. Ik zie als eerste review van Debbie. 1 maand geleden. Niet te kanen dit eten.

0: Harry Styles.
1: Ja, yeah, do it.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles

die zitten bovenop in NPO Luister-app. Ja, we hebben nog tot en met vrijdag, hè? We gaan eerst naar de mega-hit memory van vandaag. Sowieso heel dansbaar. En ik ben benieuwd hoe scherp je bent zo halverwege de week. Ik laat je een heel klein stukje horen van de mega-hit memory van vandaag. Je dagelijkse sentiment op het gebied van mega-hits. En ik wil van jou de artiest en de titel horen in de NPO Luister-app. Dus let goed op, daar komt hij aan. Heb je enig idee? Zo ja. Let me know in de NPO Luister-app de artiest en de titel van...

eerste megahits ooit was. 3FM die begon met het uitroepen van megahits in 93. Dat is 33 jaar geleden. Nou, ik kwam erachter dat dit ook ooit megahit is geweest. Dacht ik, nou leuk, zo'n super oud liedje van 30 jaar geleden. Klinkt een beetje 70's als je het mij vraagt. Maar nee hoor, niets is minder waar. Deze

0: Wizkid al. 2, 4 en 5 juli staat hij in Nederland. Dus blijft er maar één vraag over. Wat doe je dan op 3 juli?
1: Ga met 3FM naar Harry Styles in Londen.
0: Misha en de NPO luisteren. Wanneer ga je hem 2 keer draaien? Shea al vanaf maandagochtend non-stop aan het luisteren naar 3FM. Lekker, Shea. Tessa, tot wanneer is deze actie geldig? Wanneer wordt Harry Styles 2 keer achter elkaar gedraaid? Linde, ik denk dat het al tijd is om 2 keer achter elkaar Harry Styles te gaan draaien. Nou goed, zo kan ik wel even doorgaan. De Harry-actie die is volgaande. Je maakt namelijk kans op een grote prijs. Een geheel verzorgde concertervaring, dat allereerst. Inclusief reis, verblijf en ook zakgeld voor 2 personen. Het gaat over 3 juli. Die datum moet je alvast in de agenda zetten. Dat speelt zich allemaal af in Londen. En om kans te maken op die kaarten doe je het volgende. Hoor je 2 tracks van Harry Styles achter elkaar? Stuur dan in de NPO Luister-app waarom jij naar dat concert moet. Een tipje van mij, zet die tekst alvast even klaar in je telefoon. Want voor je het weet ga je Harry Styles 2 keer op een rijtje horen. En dan wil je natuurlijk niet te laat zijn. Voor nu, ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen. Ik vind het zo'n tof liedje. Wat een samenwerking. Tove Lo en Stromae. Dit is De Fleur.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
8: Hey jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers. Praxis.
8: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.

0: Bad Memories.
1: Bad Memories van Medusa bedrieven. En daarvoor nog mijn favoriet van deze week. Tovlo en Stromae met De Fleur. En Mauricio, die heeft een mening.
2: Sofietje.
1: Ja.
2: Een goedemiddag. Wauw. Is dit een nieuw nummer van Stromae en Tovlo? Die klinkt echt fucking tof.
1: Kijk, ik hoor het graag. Hey, zometeen onder andere dit.
3: Zometeen op 3FM.
4: Meer Sofie.
3: Met onder andere...

Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: nieuws van 3 uur. Stef Banstra, een hele goede middag.
1: Yes, goedemiddag. Zometeen het dolfijnnieuws uit Groningen.
2: NOS op 3.
1: Eerst serieuzere zaken, want de tekst van het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt dat 14-puntenplan nu in handen te hebben. En daarin staat dat alle partijen vrede met elkaar moeten gaan sluiten, ook Israël en Hezbollah. En verder gaat de Straat van Hormuz weer geleidelijk open, ziet onze correspondent Daisy Moore.
3: Maar in deze intentieverklaringen ook afspraken over sancties, schipvaart, economische samenwerking. Daarvoor zou, zo zien we in het gelekte document, zou Amerika zeker 300 miljard dollar gaan vrijmaken. En het nucleaire dossier, maar daarover moet na ondertekening nog verder gepraat worden.
1: Ja, vrijdag horen we of die plannen inderdaad allemaal op papier staan, want dan is die officiële ondertekening. Nederland en de rest van Europa moeten de eigen veiligheid voorop zetten. Dat staat allemaal in een internationaal veiligheidsplan van onze buitenlandminister Berendsen. Volgens hem moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de VS. De minister denkt dat dat voor 2030 al te regelen is. De naam van het plan zou volgens de Telegraaf operatie Baguette zijn. Het nationaal hitteplan van het RIVM wordt morgen uit de kast getrokken. Het kan dan door heel het land tussen de 30 en 36 graden worden. Vooral ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening kunnen last hebben van die hitte. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. En begin deze maand was het een hele happening daar in Groningen. Mensen zochten vanaf de kust naar 2 dolfijnen bij Lauwersoog.
4: Dolfijn! Lieveling van Sarah!
5: Ja, dat is mijn lievelingsdier. Ja, we zijn hier toevallig vandaag. Fantastisch.
1: Ja, maar volgens SOS Dolfijn gaat het niet om 2 dolfijnen, maar om slechts eentje. Niet een moederdolfijn met een kalf, maar slechts 1 mannetje. Ja, een expert zegt tegen RTV Noord, de regionale omroep, dat hij heel wat beeldmateriaal heeft bekeken en nu tot die conclusie komt. De verwachting is niet dat die dolfijn trouwens gaat aanspoelen. SOS Dolfijn zegt dat het dier er gezond uitziet. Het weer vanavond klaart het overal op. Morgen kruipen dus al langzaam richting de tropische temperaturen. Overal droog, zonnig en 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
0: Zo, dankjewel Stef. Dan nog de ABB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Klaverpolder 12 minuten. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Horst Noord 10 minuten.
6: 3FM. Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
7: Precies! Worstje?
6: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
7: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
6: Nee,
7: meerdere
6: worstjes. Nee, dank je wel. Ik hoef geen worst.
7: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
6: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
7: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
6: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Juli. Wembley Stadium. Londen. Met 3FM naar Harry Styles live. Luister deze week. Sophie Hielkema.
10: Ja, een hele goede middag. We gaan er weer voor op de werkvloer. En het gaat een stuk gemakkelijker met op de achtergrond sowieso The Rasmus en In The Shadows. Maar eerst nog Gracie Abrams. That's So True. Hoor je nu?

te pruimen. Laat ik er maar niet omheen draaien. Maar op de radio een eeuwige classic. Met een tijdloze track. The Rasmus en In The Shadows. Woensdag vandaag. Met vanaf 4 uur weer Barend en Banner. Live from the USA. Ze reizen dus met een campertje alle WK-fans achterna. Om je te voorzien van alle ins en outs wat betreft het WK. Nou, we hebben echt al van alles voorbij horen komen tot nu toe. Jelmer, die zich afvroeg of de stieren op een farm besneden waren. Maar hij bedoelde natuurlijk gecastreerd. Taalfoutje in het Engels kan gebeuren. Heel veel leuke gasten in de studio. En Nelly, die tussen de spelers staat om ze het voetbalhemd van het lijf te vragen. Ja, ik vind het geweldige radio om naar te luisteren. Echt de moeite. In het

0: Harry Styles. En daarvoor Harry Styles.
1: Ga met 3FM naar Harry Styles in Londen.
0: Ach, de hele week komt het stoom er vanaf van die NPO-luisterapp. Vol met fans, vol met potentiële fans en vooral heel veel zenuwen. Als je twee keer Harry Styles hoort achter elkaar op 3FM... ja, dan weet je dat het moment eindelijk daar is. Er gaan twee kaarten uit voor de show van Harry Styles in Londen. Op 3 juli twee stuks en €150 aan zakgeld. Hotel en reis ernaartoe is ook geregeld. Maar van wie is die random naam uit de hoge hoed? Ik ga bellen. Hij ging niet eens over de telefoon.
2: Nee.
0: Helene, goedemiddag. Je spreekt met Sophie van 3FM. Met wie spreek ik?
2: Hallo, met Alicia.
0: Hey, Alicia. Als ik zeg Harry Styles, wat zeg jij dan?
2: Oh my god. Oh, ik hou het.
0: Alicia, even ademhalen. Even.
2: Ik adem.
0: Adem in, adem uit. Vertel, Harry Styles, wat doet dat met jou? Deze artiest zit diep in jouw hart.
2: Het is heel diep. Het is echt al 16 jaar mijn favoriete artiest. Maar ook dus van mijn vader en van mijn moeder. Wat de hel. Sorry.
0: Maar ook van je vader, zeg je. Dus dit is iets wat jullie samen delen ook.
2: Ja, de eerste keer dat ik Harry Styles heb gezien was bijvoorbeeld ook met mijn vader. En hij is echt zo'n grote fan. Hij zet altijd de muziek super hard aan. En de shirts die hij altijd draagt zijn Harry. En dat is zo schattig.
0: Maar wat leuk dat jullie dit samen delen ook.
2: Ja, het is echt fantastisch.
0: En stel, je zou tickets winnen naar Harry Styles. Je bent erbij in Wembley Stadium op 3 juli. Staat hij dan ook hoog op het lijstje om mee te nemen?
2: Hij staat bovenaan op het lijstje om mee te nemen.
0: Hoe heet je vader, Alicia?
2: Hij heet Johan.
0: Heb je Johan op een sneltoet staan in je telefoon,
2: Johan,
0: dat je hem heel snel kan bellen?
2: Mij. Hij zit naast me en hij zit met tranen in zijn ogen.
0: Hij zit naast je met tranen in de ogen. Nou, dat is geheel terecht, want Alicia en Johan, jullie gaan naar Harry Styles!
2: Oh my god, oh my god! Oh my god!
0: Gefeliciteerd!
2: Dank je!
0: Oh, en Johan is denk ik ook heel blij, of niet?
2: Hij is de duizend.
0: Ach, doe hem de hartelijke groeten.
2: Ja.
0: Misschien wil ik hem nog even spreken. Geef de telefoon maar even door.
2: Ja, ik geef het even door.
3: Hi,
0: Johan.
3: Mike.
0: Hey, Johan, met Sophie spreek je.
3: Hi, met Johan.
0: Ook jij gaat naar Harry Styles. Op 3 juli gaan jullie samen dat concert beleven. Wat is jouw eerste reactie?
3: Nou, grandioos. Want ik ben 73, maar ik hou nog steeds van hem.
0: Kijk. Zo zie je maar dat die jong en oud weten betoveren. Ik zou alvast een paklijstje gaan maken. Alles is geregeld, Johan. Hotel, vliegtickets. Jullie gaan naar Harry Styles!
3: Dankjewel.
0: Van harte gefeliciteerd en gaan er lekker van nagenieten.
3: Oké.
0: Even ademhalen. Dag Alicia, dag Johan!
3: Hoe krijgen wij dit te horen?

Cheeks en Smile. Nou, die hele NPO-luister-app die stroomt vol met allemaal lieve berichten. Carissi zegt veel plezier, Alicia. Natasha die zegt met tranen in mijn ogen zitten luisteren naar de winnaar van de Harry Styles tickets. Echt heel, heel erg gegund. Ja, Alicia die mag er naartoe, samen met haar vader Johan. Die allebei met de tranen in hun ogen stonden net bij het winmoment. Maar zij hebben die kaarten te pakken voor Harry Styles. Welkom bij 3FM, mijn naam is Sophie en dit zijn de mannen van Kensington. Do I Ever...

meekomen van die winactie van Harry Styles. Er komen heel veel berichten binnen de NPO Luister-app. Geef nu maar één paar tickets weg. Ja, het was maar één paar. En jou is verteld natuurlijk, tot vrijdag maak je kans. Nou, het is woensdagmiddag en de knoop is al doorgehakt. Alicia is de gelukkige winnares. Maar goed, misschien hebben wij nog genoeg andere dingen te doen, behalve naar Harry Styles gaan. Moet er nog iets afgemaakt worden in het huishouden of op de werkvloer? Moet de groentelaar worden schoongemaakt? Moet een toetsenbord bij een computer worden uitgeklopt? You name it! Ik heb zo meteen een heerlijke mix voor je klaarstaan. En die mix die kan je gebruiken om alles uit te voeren waar je tegenop ziet. Geloof mij, ik ben de grootste uitsteller ter aarde. En ik weet hoe goed het werkt als je dan fijne muziek op je oren hebt. Om dat allemaal een beetje te fixen. Dus open even de NPO Luister-app, als die nog staande is in ieder geval. En laat er even weten wat je gaat fixen tijdens de mix. Doe je dat, maak je kans op een geweldige prijs. Dit keer van anderen dan Harry Styles tickets.

0: Hey, ik heb dit gehoord in de wandelgangen. Duurt niet lang voordat de Bauza met een nieuwe klapper gaat komen.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Hoe die gaat klinken, ja, dat probeerde ik ook los te peuteren. Dat is me niet gelukt. Maar als er nieuws is over die nieuwe plaat van de Bauza, dan ga je het sowieso horen. Hey, vandaag in de mix, het wordt echt een heerlijke. Gabriel Rios, Justin Timberlake, House of Pain zit erin. The Root met Sandstorm. En ook Lost Frequencies en Best Still met Head Down. Laat vooral even weten wat je gaat fixen tijdens de mix. Geert, nou, die gaat flink aan de slag. Die zegt, hoi Sophie, ik moet examens van onze mbo-opleiding nakijken. Ik moet nog 3 klassen van de 6. Hij is nog maar op 50%. Nou Geert, de mix staat voor je klaar, dus knallen! En als je ook kans wil maken op die snoeppot, let me know in de NPO Luister-app. Wat ga jij

0: gezellig.
1: Jij bent ook lekker bezig geweest, zeg, tijdens die mix.
0: Ja, mijn vriendin vooral.
1: Je vriendin vooral? Oh, dat vind ik wel heel prettig dat je dat meteen toegeeft.
0: Ja, absoluut.
1: Is dat dan ook je vriendin op de foto in de NPO-luister-app?
0: Ja, zeker.
1: Oh, oké, okay, dus zij heeft het klusje opgeknapt. Vertel, waar was je mee bezig? Of waar was zij eigenlijk mee bezig?
0: Wij gaan over 2 weken trouwen.
1: Oh.
0: En ja. Wij hebben zelf vlaggetjes gemaakt, of ja, zij dan ook vooral. En die moesten voor de brandveiligheid nog geïmpregneerd worden. Dus ik kwam uit het werk en toen was ze daarmee bezig.
1: Jeetje, over 2 weken gaat er getrouwd worden. En één van die klusjes die heb je dus al bijna afgerond. Wat moet er nog meer gebeuren voordat de big day zover is?
0: Oeh, nou eigenlijk niet zoveel. Ja, met iedereen nog even een laatste contact. Dus ceremoniemeesters, fotograaf, dat soort dingen. Maar verder is het meeste eigenlijk rond.
1: Nou, Eline, ik vind je ook heel ontspannen klinken, moet ik zeggen.
0: Dat is buitenkant.
1: Dat is buitenkant. Ja, want hoe voel je bij het feit dat je dan over 2 weken dus gaat trouwen?
0: Ja, het is wel een heel gek idee. Ja. Maar ja, we zijn ondertussen bijna 4 jaar samen. Dus het is ook wel heel fijn. En we zijn er wel aan toe.
1: Waar gaat het allemaal plaatsvinden?
0: In Renen.
1: In Renen. Nou, ik wens jullie alvast een prachtige dag toe.
0: En dankjewel.
1: Een huwelijkscadeau heb ik ook meteen geregeld. Jullie krijgen de snoeppot omdat jullie zo lekker bezig zijn geweest tijdens de mix.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed. Dankjewel.
1: Groetjes van haar ook.
0: Ja, doe ik.
1: Alright, doei.
0: Dankjewel.
2: S10 en Oscar en de Wolf. Safe and Sound.
3: 3FM Mega.

Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
11: Bart de Benner, Middag Show live vanuit ergens in de buurt van Houston, waar het heel regenachtig is. Zometeen veel meer. We moeten even de camper goed installeren en de show. Laten we eerst het nieuws even doen. En dan wensen we hier is Stef Bansta. Stef, goedemiddag.
12: Goedemiddag, zometeen een niet alledaags examen.
13: Je probeert ook van alles wat te spelen. Je probeert liedjes te spelen, klassieke muziek. Dus voor iedereen wat wils. NOS
12: op 3. En wat ik precies moest doen, hoor je zo meteen. Ik begin in Brabant, want de brandweer is nog altijd op zoek naar de bewoner van een afgebrande woning in Rijen. De brand in dat vrijstaande huis brak afgelopen nacht rond middernacht uit. En volgens mensen in de buurt is die bewoner daarvan sinds die brand niet meer gezien. De burgemeester van Geelse Rijen maakt zich net als de buren grote zorgen.
14: Wat het best omschrijft is, iedereen hoopt het beste, maar vreest vooral het ergste. Kees is niet meer gezien sinds de brand uitbrak. We kunnen geen contact met hem krijgen. Hij heeft veel vaste patronen, dus mensen verwachten hem op vaste tijdstippen op plekken. En dan begin je heel erg zorgen te maken.
12: Het huis daar in Rijen is deels ingestort en dreigt nu nog verder in te storten. Een specialistisch team gaat daarom nu voorzichtig te werk. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen moet 2 jaar de gevangenis in. Hij opende het afgelopen jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO via deepfakes. Dat zijn video's of afbeeldingen die met AI zijn gemaakt of zijn aangepast. En bij die bank kun je met een app een rekening openen door een scan te maken van je ID-bewijs of gezicht. In Eindhoven is een jongen op de fiets ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Het ging mis toen die vrachtwagen net na een viaduct probeerde te draaien. De jongen kwam onder die vrachtwagen terecht en werd meters meegesleurd. Maar pas toen omstanders begonnen te schreeuwen, stopte de chauffeur. Waarschijnlijk heeft hun ingrijp het leven van de jongen gered. Hij raakte ernstig gewond aan zijn onderlichaam. Ja, het is best een bijzondere plek om examen te doen. De Domtoren in Utrecht. 2 studenten van de Hogeschool voor de Kunsten beklimmen die toren omdat ze gaan afstuderen als bijaardier. Ja, ze mogen een eindexamenconcert geven. Onder wie? Casper.
13: Je speelt eigenlijk voor de hele stad. Hè? De hele stad hoort het. En je speelt dus ook voor alle mensen. Dus je probeert ook van alles wat te spelen. Je probeert liedjes te spelen, klassieke muziek. Dus voor iedereen wat wils. Het is... Ja, unieke plek. De Domtoren vind ik een van de mooiste torens van Nederland. En helemaal het instrument wat erin hangt, ik denk dat ik het mooiste instrument vind wat ik ken.
12: De HKU en het conservatorium zijn de enige 2 plekken in ons land waar je kunt afstuderen als bijaardier. Casper noemt zichzelf een verheven straatmuzikant omdat hij zo hoog zit. Het weer vanavond klaart het overal op. En morgen kruipen we al langzaam richting de tropische temperaturen. Overal droog, zonnig en 25 graden in het noorden tot een graad of 32 in het zuiden.
11: Nou, dat is een zeer schril contrast met de omstandigheden hier. We zijn gisteren een uurtje of drie in de auto gegaan. En het regent hier zo ontzettend hard. Dat is niet normaal, maar voor jou maakt het niet zoveel uit. We doen even het verkeer vanuit Amerika als het gaat om Nederland. Situatie daar, A2 Utrecht naar Bosch. Voor Waardenburg 23 minuten. De A15 Rotterdam Europort voor Oostvoorne. 26 minuten komt er een ongeval met een vrachtwagen. Sterkte, komt goed. 3FM.
15: Ster. Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
16: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
15: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
16: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Ik heb heel veel pijn.
19: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
22: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
23: Dat gaan we vieren.
22: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
24: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
25: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
23: Dat gaan we vieren!
25: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
26: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
11: Check. Nel heeft een beetje koud.
27: Ben je koud?
11: Het is onder de rook van Houston, de plek waar we zitten. Het regent keihard in Amerika. Maar voordat we deze uitzending echt gaan beginnen, is het natuurlijk gek. We zijn in Amerika, we zijn het WK aan het volgen. En het is allemaal geweldig. En dat betekent niet dat we niks meekrijgen van het Nederland.
27: Nee.
11: Het is bij jou veel laat. Het is bij ons 6:09 in de morgen. Maar we hebben gisteren natuurlijk gehoord dat een van de meest bijzondere mensen die we in ons leven hebben ontmoet, het leven heeft moeten laten. Jelte, het gezicht van 3FM Serious Request 2024. Een mannetje wat we hebben leren kennen in juni 2024, toen de reis ging beginnen. Toen we met Wijnand, Sofie en ik dan 's morgens met de bus vanuit Nijmegen naar Zwolle reden, waar de nieuwe stad was van 3FM Serious Request. En dan ontmoet je de ouders, Hein, Sanne en zijn zusjes. En Jelte, zo'n klein, krachtig, vrolijk, maar kwetsbaar mannetje. Die je dan gelijk in je hart sluit en die dan zo ziek is. En zo ziek, zo'n klein kindje, dat mag niet. Dat kan niet, dat is onmogelijk, dat maakt je boos, dat maakt je verdrietig. Maar het was ook de motor in het gezicht van onze actie. Omdat wij iedere keer als we een paar momentjes hadden dat we vermoeid waren, zagen we Sanne en Hein weer als een raket door het publiek gaan met een chique parade. En zagen we Jelte weer op dat bedje liggen. Die toch altijd, ondanks dat het niet helemaal in de gaten had wat er gebeurde, een soort van vrolijkheid uitstraalde. En het is heel pijnlijk, heel wrang. Het is heel oneerlijk. Je kunt daar heel veel woorden aan proberen te geven, maar alles is te weinig. Jelte is maar 6 geworden. Is zo'n ongelooflijk oneerlijk en klein leven toebedeeld. Maar wel met zoiets groots wat hij heeft kunnen doen. zoiets wat je misschien als 70 of 80-jarige nooit voor elkaar gaat krijgen. En dat is wrang. Dat zijn allemaal maar pleisters op een veel te grote wond van een leven wat weggerukt wordt bij ouders. Maar het is wel wat het is. Het is zo'n bijzonder mannetje wat, ik heb het nu 100 keer gezegd, zoiets groots voor elkaar heeft gekregen. En dat maakt het niet minder verdrietig. Want laten we eerlijk zijn, als ouder, ik kreeg gisteren het bericht van Hein, van de vader van Jelte. Dat Jelte is overleden in de armen van zijn moeder. Uit de schoot waar hij vandaan is gekomen 6 jaar geleden. Dat is ongelooflijk natuurlijk ook als moeder. En de pijn en het verdriet zal niet minder zijn. Maar het is wel iemand waarvan je dankbaar mag zijn dat je hem hebt mogen leren kennen. En af en toe zijn het met dit soort momenten ook dat je af en toe, ook al is het wrang, oneerlijk en niet te houden, dat je dankbaar moet zijn voor hetgene wat was. En misschien niet al te veel meer moet treuren om hetgene wat nooit meer gaat komen. Omdat het ook voor Jelte, omdat ik zeker weet dat hij op de plek is waar hij moet zijn. Dat hij nu echt thuis is, die overtuiging heb ik. Dat het goed zo is. En dat we je nooit, nooit meer zullen vergeten. En dat je een ongelooflijke legende bent voor altijd in ons hart. En dat we ook de rest van ons leven ons best zullen doen om je op welke manier dan ook te herinneren.
0: Vandaag hoorden we het verdrietige nieuws dat Jelte de Haan op 5-jarige leeftijd is overleden. Jelte stond centraal tijdens 3FM Serious Request 2024. Hij was overal, op de radio, op televisie en in en rond het glazen huis. Niet voor zichzelf, maar voor alle kinderen met een metabole ziekte. Voor Jelte kwam een medicijn te laat. Maar door zijn verhaal, zijn lach en de enorme inzet van hem en zijn familie is er ongelooflijk veel aandacht gekomen voor metabole ziekte en werd er meer dan 11 miljoen euro opgehaald voor onderzoek. Namens iedereen bij 3FM wensen we de familie van Jelte heel veel sterkte. Jelte blijft voor altijd onze held.

0: ineens zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl. We gaan.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
3: Obeling, alles voor kampeergeluk.
4: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping... vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
3: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there.
7: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.

0: Ja, jongens. En dan zitten we nu gewoon in Amerika.
1: Ja.
0: En moeten we gewoon weer gaan beginnen. We zijn allemaal nog heel geraakt. En ja. Dat is ook logisch. En dat is ook helemaal niet zo gek. Dus ik heb natuurlijk een hele gekke business waarin altijd alles leuk moet zijn en vrolijk. En erbovenop. En natuurlijk, het is WK en we zijn in Amerika. Maar het is ook gewoon het leven waar dit ook bij hoort. En
1: ja.
0: Dat kan zo oneerlijk zijn en zo hard.
1: Ja, joh.
0: Maar dan moeten we er ook staan en zorgen dat we er alles aan blijven doen. Hetgene wat ik net gezegd heb. Hè. Dat zo'n jongetje nooit vergeten wordt. Hè. Want het leven gaat zo hard. Het gaat zo hard. Het is zo'n ongekende raket waar je elke dag wordt afgeschoten.
1: Ja.
0: En laten we er met z'n allen beloven dat we er alles aan zullen doen dat het niet voor niets is geweest, die veel te korte tijd.
1: Nee, en je merkt ook gewoon echt dat radio en ook Serious Request, dat het echt verbinding is. Gewoon als je ook gewoon alle luisteraars, ons hele team, gewoon ik zie je allemaal berichten op het nieuws, allemaal voor Jalte.
0: Ja.
1: Dat ik denk, we verbinden gewoon met z'n allen heel erg. En dat is in deze tijden echt zo, hoe pijnlijk het ook is, maar ook wel weer heel mooi om te voelen of zo.
0: Het voelt ook gelijk weer een beetje als 3FM Serious Request. Of je het nou voor ALS doet, of je doet het voor spieren... of in december voor de Brandwondenstichting. Of voor een metabole ziekte, voor metakids. Er is altijd weer een moment dat je, wat er ook gebeurd in heeft... gaat dat je altijd weer door moet.
1: Ja.
0: En dat is voor jou ook.
1: Ja.
0: Als jij zeg maar richting het glazen huis gaat ooit... dit jaar of volgend jaar, dat zullen we niet weten... is er altijd weer een moment, dan moet je die gekke knop omzetten. En dat moment is eigenlijk nu.
1: Ja.
0: Want we moeten weer show gaan maken en dat gaan we nu ook doen.
1: Ja.
0: Dus Jalte, niet vergeten sowieso niet. Dat gaan we sowieso niet doen. Maar we gaan ook weer beginnen met de show die Barend de Benner heet. Live vanuit, ergens onder de rook van Houston. Waar een soort vloed over ons heen zou komen is.
1: Ja.
0: Dat is niet normaal. Maar goed, we gaan beginnen, jongens.
2: Live from the United States of America. The 3FM Middag Show. Barend en Benner.
0: Middagshow, de bijna nummer 1. Het is woensdag 17 juni 2026.
1: Iemand is bijna jarig.
0: Ja.

0: 16:23 in Nederland, 9:23 ergens onder de rook van Houston. Dit is Seb Arendt en Benner sinds vorige week vrijdag. Iedere dag op de radio vanuit Amerika. Een enorme droom voor je team en hopelijk ook voor jou om te volgen. Fijn dat je er weer bij bent. We hebben net even 20 minuten stilgestaan bij Jelte en ook wel platen gedraaid. En proberen de draad er weer op te pakken. Je zou zeggen, er zullen altijd simpele dingen zijn in het leven die je vrolijk zullen maken. Nou, dat hoeven dit keer niet van het weer te verwachten.
1: Nee, ik heb net al een paar sokken van Jelmer gekregen.
2: Je bent gewoon doorweekt.
1: Ja, natte sokjes.
2: Maar even serieus, even voor de beeldvorming. En ik vind het leuk om het overdrijven altijd op de radio. Hè. Dat is ook altijd radioles 1. Maak het iets groter dan het is.
0: Precies, precies.
2: Nou ja, ik denk dat het weer in 1953 in Zeeland was minder erg.
0: Ja.
2: Het is echt niet normaal.
0: Nou, het was vannacht.
1: Ik zag jou net met je koffer lopen even naar de douche.
2: Ja,
1: Want waar het is de enige die gedoucht heeft. Voor de rest zijn allemaal stinkers hier.
0: Ja. En jij ook?
1: En nee, ik heb niet gedoucht.
0: Waarom niet?
1: Ja, nou, omdat ik was hier de camper. Het was zo'n enorme tering zo. Ik dacht, ik was hier de camper aan het opruimen. Ja, toen dacht ik, heb geen tijd meer voor. Ik doe wel na de show.
0: Oké, alright. Heel goed. Nou ja, ja.
1: Maar ja, toen liep jij met je koffer, liep je naar de douche toe. En in plaats van dat hij reed, dreef jouw koffer. Dat was echt mooi om te zien.
0: Maar maak het allemaal uit, weet je. We zitten lekker in het campertje. Vandaag, ja, we hebben best wel een pittige dag gehad gisteren qua reizen en toestanden. Dus we gaan vandaag gewoon lekker show maken. Zoals je dat een beetje van Baart en Benner gewend bent met de normale gezelligheid. We krijgen wel hoog bezoek binnen nu in een half uur, drie kwartier in de camper. Die hebben nog wat moeite om een Uber te vinden in Houston, maar er zijn twee van de hoofdrolspelers als het gaat om het entertainment gedeelte van dit WK. Face DJ Ruud en Yuki van Chris Cross Amsterdam melden zich binnen nu in een klein uurtje. Dus we gaan lekker ouwe nelen en een beetje een tussendag van de show. Zo moet je het een beetje zien.
2: Ja.
0: Want normaal gesproken interviewen we 1000 Amerikanen en is die gekkigheid. Maar we moeten onze plek nog een beetje vinden en dat hebben we volgens mij op dit moment bijna gedaan.
1: Bijna.
2: Ja, ja, ja. En sowieso, misschien moet ik wel even naar buiten, want ik heb vanmorgen een rondje gewandeld.
0: Ja.
2: Het is wel echt mooi hier, hoor.
0: Geweldig.
1: Het is hier
0: geweldig.
1: Ja, maar je moet wel uitkijken, want ik heb wel gehoord, ze hebben hier echt namelijk een prachtig meer, maar er zitten wel alligatoren in.
0: Alligatoren?
1: Alligatoren!
0: Alligatoren, alligatoren. Nee, ja. Heel goed. De klief voor mij is een droom.

0: Boomfunk MC's en Freestyler bij Barend en Benner op NPO 3FM. Het is 1 minuut voor half 5. Ik hoop dat jij een lekkere dag hebt. We zijn onder de rook van Dallas. Barend en Benner in de camper in de USA.
1: Rook.
2: In de water.
3: Onder de regen van Dallas.
0: En ook nog eens een keertje van Houston. Ik krijg al een hoop klachten binnen via de app en ook via mijn persoonlijke app. Dat Houston schijnt wel 1000 keer minder te zijn dan Dallas.
1: Zo.
0: En dat idee hadden wij ook wel een beetje toen we hier in de omgeving aankwamen rijden. Ik ben natuurlijk louter positief geweest over de Land of the Free. Omdat ik al snel val voor... En niet grote blikje Red Bull suikervrij dan.
3: Jij was net het weer. Jij sloeg ook in één keer helemaal om.
1: Zo.
3: Was echt van een 10 ging je opeens naar een 1.
0: Ja, maar dan heb je mijn sympathie al snel gewonnen, weet je wel. Kinderhanden snel gevuld, zeker die van mij. Maar het is hier, je komt aanrijden, jongen. Dus niet te geloven. In een soort dagenstand kwamen we binnen.
3: Daar zien we drie vervallen huisjes.
1: Nou, echt niet.
0: Drie vervallen huizen. En het, mocht je het wegennetwerk willen vergelijken met hetgeen dat wij hebben gezien. Kun je nog die vakantie herinneren die je vroeger met je ouders had, dat je dan naar Frankrijk ging, dat je vader de routekaart in zijn hand had, dat hij zei, we gaan die tolwegen vermijden, we rijden even via Wallonië, België, daar scheelt weer 30 gulden 20, weet je? En dat je dan dacht, waarom zitten wij met pa in de auto? Die weg, daar zitten wij op. Maar ondertussen gaan we gewoon door met het...
4: NOS op 3.
0: Heerlijke geluid van het WK 2026. En ondertussen worden we bijgepraat door niemand minder dan Stef Wansa. Stef, wat is het laatste nieuws voor moeder Aarde? Stef.
5: Ja, we zijn er, hoor.
0: Oh, daar ben je.
5: Ja, dat duurt even. Jongen. Goedemiddag. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op Terschelling is in hoge beroep vrijgesproken. Volgens de rechter is hij niet verantwoordelijk voor de aanvaring met een watertaxi 4 jaar geleden. Volgens justitie hadden beide schepen te hard gevaren, maar daar gaat het hof niet in mee.
6: Op het schuitengat waar de aanvaring plaatsvond gold voor de Tiger geen maximum snelheid, omdat het hof, anders dan de rechtbank, van oordeel is dat dit deel van het schuitengat een veerbootroute is, waarvoor geen maximum snelheid geldt. Dit betekent dat verdachte niet te hard heeft gevaren.
5: Bij het ongeluk kwamen 4 jaar geleden 4 mensen om het leven. Het lichaam van een jongetje van 12 is nooit gevonden. In Parijs gaat de winkel van Shein nog voor komende kerst dicht. De budgetwinkel opende november vorig jaar de eerste fysieke winkel hier in Europa. En Shein komt vaker slecht in het nieuws, want die e-commerce keten kreeg meerdere boetes vanwege nepkortingen. En ook is het vaak niet te achterhalen waar de producten vandaan komen. Het warenhuis in Parijs, waar Shein in zit, krijgt nu een andere eigenaar en die zegt niet meer met de Chinese keten te willen samenwerken. En in de rechtbank stonden carnavalsband De Kapotte Kachels en platenlabel Universal Music vanmiddag recht tegenover elkaar. Dat heeft alles te maken met deze track.

0: Nou, toch wel een carnaval zit hoor. Dikke Pins, gebaseerd op Take a Chance on Me, hoort het van ABBA. Maar die Zweedse band vindt het minachting van hun muziek en sleepte de carnavalsband voor de rechter. ABBA heeft naar eigen zeggen nooit toestemming gegeven voor het gebruik van hun melodie. In de rechtbank werd vanmiddag duidelijk dat Kapotte Kachels het nummer nog wel live wil spelen. ABBA wil vooral dat Dikke Pins van de streamingplatforms verdwijnt, omdat er op die manier anders geld aan wordt verdiend. Maar daarover is nog geen duidelijkheid geworden. 29 juli doet de rechter uitspraak. Het weer 26 graden en behoorlijk wat regen daar bij jullie in Houston. Bij ons klaart het vanavond overal op. En morgen kruipt het langzaam richting de tropische temperaturen. Droog, ja, zonnig en een graad of 28.
1: Nel, wat op de situatie op de weg in het mooie Hollanda?
2: Eens even een blik op de weg. Ja, de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens, 27 minuten. De A15 Europoort Rotterdam voor Spijkenisse, 19 minuten. Komt door een ongeluk met de vrachtwagen. De afrit is dicht. Verkeer kan keren bij Rozenburg Centrum, afrit 14. Verwachte eindtijd vanavond om 10 uur. En de A15 Rotterdam-Maasvlakte voor afrit Oostvoorne, 92 minuten.

0: Mr. Know-it-all, Barenten Bennett. Het is 3FM, 10 minuten over half 5. 10 over half 10. En Nel, dat is de tijd van de plek waar wij zijn. Dat is een soort radio-automatisme wat je maar blijft gooien. Maar ik ben even verwonderd ineens door de schoonheid van de plek waar we zitten. Nel, vertel.
1: Ja, het is echt idioot. We werden wakker en je zag gewoon helemaal niks. Zo hard was het aan het regenen. Ja. Het was gewoon helemaal grauw. En opeens gooien we ons campingdeurtje open. We doen de rolluik omhoog. En er komt een zonnegloed naar binnen. Er komt een groen. Nou, ik heb nog nooit zoveel verschillende kleuren groen gezien van de bomen die hier staan. Een prachtig mooi meer. Een glooiend landschap. Potverdikkie, het lijkt wel van een koortsdroom naar een droom.
0: Ja, onder de rook van Houston met een prachtig meer waar we bij zijn. Het mooie is ook van onderweg zijn, is dat je tijdens een roadtrip, weet je waar je ook bent in Dallas, waar we geweest zijn, of hier onderweg. Er is altijd weer een moment dat je jongens tegenkomt en dames uit je eigen land. En dat is zoiets prachtigs, weet je wel. Of je ze nou in een tankstation ziet zitten of ergens aan een picknicktafel, Nederlanders pik je er altijd uit.
2: Ik ben weer Holland aan het spotten en Hollanders, ik voel dat ze ook weer op dit terras zitten. Maar weet jij ze eruit te pikken?
3: Ja.
2: Ja?
3: Ja, ik denk het wel.
2: Weet jij het zeker?
3: Ik denk misschien deze mensen, maar ik weet niet zeker.
2: Nederlanders, hè?
3: Ja! Ja, wel! Yes!
4: Wat denk jij?
3: Wat goed, 3FM, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Hallo, mag ik even bij zitten?
4: Ja, natuurlijk mag je erbij
3: zitten. Oh, wat gezellig. Ja. Waar zijn we beland?
4: Ja, we hebben gisteren voetbal geweest, Nederland-Japan. En zijn vandaag hier en dan gaan we morgen naar San Antonio, 2 dagen en dan Giverson Island. En dan naar Houston, Nederland-Zweden, zaterdag.
3: Dit is echt een voetbalstijl, hè? Jullie ademen allebei voetbal, of niet?
5: Ja, klopt. Ja, ik heb al 30 jaar seizoenskaart bij FC Groningen, dus ja.
3: Waar is die liefde ontstaan dan? Zeker een jeugdvriendje dat voetbalde.
5: Nee, hij is mijn jeugdliefde ook, maar niet bij Groningen. Nee, dat zit er gewoon in. Ergens is het erin gekomen en er nooit meer uitgegaan.
3: En waar geniet je zo van dan?
5: Vooral de gezelligheid en het spelletje, de spanning. Alles eromheen, zoals gisteren, was echt fantastisch. Op een gegeven moment één grote samenhorigheid. Alles oranje fans. Ja. De helft was trouwens niet eens Holland, maar dat is hij. Er waren Mexicanen in een oranje shirt. Dat is ook wel heel grappig.
3: Nee. Samen met je jeugdliefde de oranje voetballers achterna, dat vind ik ook wel romantisch.
4: Ja, zo kun je het ook bekijken. Ja, nee, het is best romantisch. Ja, nee, hartstikke leuk. Maar het was vooral leuk, want gisteren was vooral gaaf. Ook na afloop in Texas Live was dat. Gewoon voetbal voor broeders. Dat je gewoon Brazilianen, Australiërs, Mexicanen, Marokkanen, maakt allemaal niet uit. Iedereen gewoon samen feest vieren. Niks, geen gezeik, geen gauwhoer hier. Dus dat is wel gewoon een heel relaxed sfeer.
0: Kijk, en dat is wat het is. Het voetbal, jongens. Het is ja, voor de een maar een spelletje. Maar ik zei het je al, Nel. Het is, ja, dit is het. Hè?
3: Ja, zo ja. Mooi. Mooi stel uit Groningen.
0: En nu Anton, dit is de enige met drie.
6: Better in the U.S.

0: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, ja.
1: Nummer 1.
0: Ah, dit wordt even pittig. Even kijken of dit gaat redden. Maar dat hoort er ook een klein beetje bij. Dat dingen af en toe een beetje misgaan. Technisch klein difficultje, maar met een beetje mazzel moet het wel gaan lukken. Het is de bijna nummer 1 middagshow op 3FM. Macklemore nu.
1: 3.

0: special Barend en Bernard. Dit is 3FM. Je bent erbij. Middagshow live vanuit Amerika. Nel, de zon begint een beetje op te komen. Hè?
1: Ja, het werd tijd.
0: Lekker.
1: Heerlijk. Kijk, voel ons allemaal gewoon helemaal een beetje dat zonnetje in ons hoofd terugkeren.
0: Linkerbaan, rechterbaan, waar je ook bent. De radio staat aan. We zijn er voor je live vanuit de USA met de Tudor Cinema Club nu. You

0: En Lelo bij de middagshow. We hebben even een soort van transitie inkomen uurtje gemaakt. We allemaal ook nog aan het bijkomen van het verschrikkelijke nieuws van Jelte. Wat we even wisten natuurlijk, maar wat we naar buiten hebben gegooid. Het is even een beetje moeilijk schakelen, maar dat is ook wat het is. Dat zijn ook de radiomakers die we zijn, toch Nel?
1: Ja, het beetje ook een beetje het leven. Hè?
0: Dat is het leven en dat. En dan is er altijd muziek wat gewoon lekker een antwoord kan geven. Zodat we er een beetje bij kunnen komen en samen met jou die weg kunnen lopen, toch?
1: Ja.
0: Zo is het ook. Oké, het is 3FM, je favoriete middagshow. Live vanuit de USA met Sommier. Dark Before the Dawn.

0: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: Dit is de middagshow van 3FM. Je bent bij Barend en Benner live vanuit de USA met nu het nieuws. NOS 3, Stef Banstra. Goedemiddag, jongen.
11: Ja, goedemiddag. Een indringer in het Duitse elftal.
12: NOS op 3.
11: Wie of wat het gaat, vertel ik je zo meteen. Eerst dit, vanaf morgen kan het tropisch warm worden in Nederland. Met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En daarom wordt het nationaal hitteplan van het RIVM dan uit de kast getrokken. Om op die manier kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Zoals kinderen, mensen die langdurig ziek zijn en ook ouderen.
13: Het is eigenlijk een oproep voor de mensen die de zorg dragen voor die ouderen. Dat kunnen professionele zorgverleners zijn, maar dat kunnen ook mantelzorgers zijn. En het is eigenlijk een oproep om aan hen te vragen... Hou een oogje in het cel, ga een keer extra langs, vraag hoe het gaat, zet extra water neer. Alles wat je eigenlijk kan doen om die periode wat beter door te komen.
11: Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms ook minder snel dorst. En hitte kan ook tot gezondheidsklachten leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. Een hardrijder in België moet tot 27 jaar de cel in voor een carnavalsdrama 4 jaar geleden. Hij reed toen 7 mensen dood toen hij met 170 km per uur inreed op een groepje feestvierders in Wallonië. En ook filmde hij die rit. In de rechtszaal klonk vanmiddag applaus toen de man werd meegenomen naar die uitspraak. En ook de slachtoffers en nabestaanden zijn tevreden.
14: De meest belangrijke is dat wij kunnen zeggen dat hij moordenaar is. Ik denk dat het is een goed beslissing voor al de slachtoffers.
11: Ja, de man die op de bijrijdersstoel zat krijgt 2 jaar voorwaardelijke celstraf omdat hij niet deed om de gewonden te helpen. Na een dag vergaderen in Frankrijk zijn de G7-leiders er dan eindelijk uitgekomen. Ze zijn het eens geworden over steun voor Oekraïne en hulp in de straat van Hormuz, staat in een gezamenlijke verklaring. Dit keer is die slotverklaring ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. En daarmee lijkt hij toch een beetje op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Want tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog.
15: Het WK voetbal.
11: En voetballers van het Duitse elftal moeten goed uitkijken voor een addertje op het gras. Want op hun trainingskamp in North Carolina is een gevaarlijke slang gezien. De aanvoerder van die manschaft, Joshua Kimmich, let goed op, want de slang is giftig.
16: Wordt ons gezegd dat die giftig is. Also bij een bis moet man maar ins Krankenhaus fahren. Ik geloof niet dat man stirbt, maar het is tenminste mal gevaarlijk.
11: Het gaat om een koperkopslang, dat is een adderachtige slang. Die is giftig, maar meestal niet dodelijk. Het weer vanavond klaart het overal op. En morgen kruipen we dus langzaam richting die tropische temperaturen. Overal droog, zonnig, 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En s'avonds kans op een klap onweer.
10: 3FM met het verkeer. De A12 Utrecht-Arnhem voor Lunette. 30 minuten komt door wegwerkzaamheden. De A15 Europort Rotterdam. Voor de havens 41-152. 125 minuten komt een ongeval. De A15 Rotterdam-Maasvlakte voor Oostvoorne. 60 minuten in de A73 Nijmegen was bracht voor Boksmeer. 10 kilometer, 29 minuten, reden, asfaltschade.
12: 3FM. Ster.
17: Het weekend op Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
18: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. Doei. Live happy.
18: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
21: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
22: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
23: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
26: Domino's.
27: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
28: Live from the United States of America. The 3FM Middag Show.
29: 3FM. Barend en Benner.
10: Ja, goedemiddag. 6 minuten over 5. Barend en Benner vanuit de USA. Bennetje.
30: Hallo, hallo.
10: Oh, lekker zeg. Die werkdag eindigen met deze van Justin. Turn the lights off. Here we go.

9 minuten over 5. Welkom, dit is de middagshow van 3FM. Barend, Benner en Jelmertje vanuit de camper. Rijdend van Dallas naar Houston, naar Kansas. Achter Oranje aan. En alle belevenissen die we mee

0: met 10% verhoogd worden. Het lijkt wel voor je van bovenaf opgelegde maatregel.
1: Ja, jammer. Die had, voordat hij hier naartoe ging, had hij al zijn broekjes, zijn korte broeken gepast.
0: Ja,
1: want hij draagt nooit korte broeken, nee. Dus hij dacht, ik paste allemaal.
0: Ja.
1: Toen zag ik jammer net een korte broek aantrekken. Ja. Die kreeg hij niet meer aan. Dat is knap.
0: Maar het is ook met al dat vet en dat zout. Je bek wordt ook steeds dikker. Dat blaast op, weet je wel.
2: Dat is niet normaal, jongen.
0: Oké, het zijn allemaal kleine dingen. We gaan ervoor onderweg naar Nederland-Zweden. Gisteren natuurlijk ook nog een geweldige avond gehad die ik helaas niet heb kunnen zien. Maar de oude vos, Lionel Messi, bezig aan zijn zesde WK. Die gewoon even een hat-trick maakt. Kunnen we er even zitten voor klappen?
1: Messi.
0: Zoveel schoonheid, weet je wel.
2: En
0: ook niet in een heel klein belang. De Scorita pool van onze social queen. Gaby die daarmee heel erg goed gaat. Toch, Gabe?
3: Ja.
0: Heel goed.
2: Lekker. Plekje
3: 16.
1: Ja, hey. Ja. 30
3: naar 16. Van 30 naar 16. Zo.
0: Bezoek in de camper binnen nu en een paar minuten. Ook gezellig.
4: Barend en Benner. The three things of today that matter. Or mattered.
0: Ja, zometeen feest ik Ruud, de koning van het feest op de fanparade buswolk. En Yuki van Chris van Amsterdam, niet meer, maar daar hebben we het zometeen al wel over. Die van alles doen omtrent het entertainment. Kan maar even lekker anderhalf uur meepraten en daar hebben we zin in. Maar ook de drie dingen van de dag die eten doen of te deden. Jel, wat heb jij vandaag?
2: Ja, het is niet alleen maar Amerika wat de klok slaat hier. Hè. In Nederland, net bij Sophie, heeft Alicia gewoon even die tickets voor Harry Styles gewonnen, hè?
0: Ja, lekker, man.
2: Die gaat met, en dat vind ik wel heel leuk, die gaat met de vader.
0: Ja.
2: Dat is toch lachen?
0: Tuurlijk is
2: 60
0: man.
2: Jaar en dan mee met de dochter naar Londen.
1: Zo'n herinnering, dat vergeet je nooit meer. Dat is echt geweldig.
0: Heel goed. Nou, wat heb jij?
1: Nou, ik had eigenlijk dat Yuki en Faisy Gerut zouden langskomen.
2: Oh, wat leuk!
1: Dat zit al de hele dag in mijn hoofd. Ik stond natuurlijk op die... Ik was natuurlijk mee met die FIFA Fanwalk.
0: Ja.
1: Daar stond ik op die bus.
0: Ja.
1: En toen op een gegeven moment was Yuki daar, zeg maar, echt na. Die ging uit zijn stekker met het publiek. En hij zegt op een gegeven moment tegen mij... En dat weet ik dus niet. Ik weet dus niet wat hij zei. Ik denk dus of dat hij zei... Ik ben zo dronken! Of... Ik heb het zo heet. Dus ja, misschien kan ik hem dat straks even vragen.
0: Echt leuk dat we echt zometeen een beetje de nieuwsuur kant op kunnen met dit programma. Of jij het wel goed hebt verstaan wat de situatie van Yuki was. Maar dat horen we zometeen. Ja. Wat ik nog even wil zeggen is dat mijn vriend Wijnand Speelman... met zijn nimmer aflatende energie voor het goede in deze wereld... morgen de ochtendshow maakt voor Stichting ALS. Hij gaat de Mont Ventoux gaat hij oprennen.
1: Ja, nee.
2: Nog even na Messi, ook even voor Wijnand.
0: Ja, dat is niet normaal.
1: Wijntje weer.
0: De fundraiser gaat lekker, die staat op 22 ruggen.
1: Wow.
0: 22.000, maar dat kan nog meer. 3fm.nl/berg, ik herhaal. 3fm.nl/berg. Ik moet me nog even iets beter inlezen in de materie nog... zodat we dat morgen ook... omdat we zo... We zitten met Jelte, we zitten hier met het WK... We zitten in een soort, we zijn wel bij jou, maar we zijn ook helemaal van de wereld ergens. Zo simpel is het ook. Maar in ieder geval, hetgene wat je moet doen, is 3fm.nl/berg. Zorg ervoor dat je Wijnand support, want mijn jongen die verdient dat als geen ander.

0: ervaring, zeg, niet te geloven. Oh, nu heb ik in één keer een knopje wat niet meer.
1: Nee, volgens mij is de technici hier opgevallen.
0: Ja, nee, maar jongens, als jullie al zulke magolen gedragen. Ja, door die camper heen en weer, dat kan toch niet, jongens? Waar gaat dit nou over? Er is niks meer wat start. Ja, maar gedraag je nou zoals een man van 45? Ja, en niet als een man van 2. Alle stekkers hier eruit, het is echt niet nodig. Echt. Alsof Memphis Depay gewoon zonder voetbalschoen het veld in moet. Ja. Zo voel ik me een beetje. Nou, sorry.

0: plaat. De plaat die ze nodig hebben. De plaat die ze tot grote hoogte gaat brengen.
1: Zo.
0: Ja, en net in de camper is er een ander oordeel gevallen waarvan ik nu weet dat het ze tot grote hoogte gaat laten stijgen. Als onze social queen Gaby zegt dat er in ieder geval 2 lekkere gasten in zitten, dan is het wel klaar. Dan is het kostje gekocht, hè?
2: Ja, het is echt niet normaal. Dan zit hij weg te glibberen op dat bankje.
3: Nou, zeg
2: het is gelukkig Skyler.
3: Ja, nou, jeetje. Hey. Nou, houden we het niveau. Ja.
0: Dat zie je nou wel. Hier, nou,
3: het niveau niet in de camper zakt.
0: Nee, je hoeft Gaby niet te beschermen, hoor. Dat kan ze heel goed.
2: Kan ze goed
3: ja, dat is waar. Die is net zo erg.
0: Ja, maar dat is ja. Nog erger. De ergste van ons. Hey, heerlijk zeg. 17:22 in Nederland. Het is 8 minuten voor 10:30 in... Nou ja, ergens, ik weet niet waar, maar je moet even dat plekje goed opzoeken, maar we zijn...
3: Het is Huffman.
0: Huffman?
3: Huffman heeft het. En we zitten dus naast Lake Houston.
0: Ja.
3: En dat hebben ze zelf ooit aangelegd.
0: Lekker.
2: Hou op.
3: Ja, dat is ooit aangelegd en nu is het helemaal gewoon een recreatieplek geworden. En hier in omstreken van Houston worden de meeste talen gesproken. Doe eens even een gokje hoeveel talen hier gesproken worden.
2: 3.
3: Meer.
0: 51.
3: 152 talen.
2: What?
3: What?
2: Ja, ik vind dit wel leuk, Nel. Die de spreekbeurt doet.
0: Ja, dat vind ik heel leuk.
2: Morgen weer.
0: Goed. Maar wat ik dan wel vind, is dat van die 151 worden er gesproken, toch? Wat zei je?
3: 152.
0: 152. Nou, dat zijn er gisteren dan toch weer 153 geworden.
4: Ja, ik denk dus van mezelf dat ik echt een ongekende antenne heb voor Nederlandse jongens. Of gewoon Nederlanders überhaupt. Kijk, hier, dit kun je ook gewoon zien. Dit zijn 100.000% Nederlanders. Nederlanders?
5: Zeker.
4: Zie je nou wel? Hey, mooi zeg. Boys, even, zijn we naar de wedstrijd geweest gisteren?
5: Ja, zeker. Ja.
4: Eerlijk, hoe is die gevallen?
5: Maat. Bittere pil.
4: Ja?
5: Ja, ja, vind ik wel.
4: Hey, maar als je nu ziet, die Belgiërs die staan achter op het moment dat we dit opnemen. Die Spanjaarden hebben gelijk gespeeld.
5: Ja, dat is allemaal heel positief. Maar het is zo zonde als je een 2-1 voorsprong weggeeft. Niks aan de hand.
4: Ja.
5: En door het tactische wisselbeleid wat niemand snapt,
4: ja.
5: Geef je het weg.
4: Okay.
5: En dat is heel matig.
4: Genoeg over voetbal. Wat is het plan?
5: Ja, wij vannacht 1 nachtje hier blijven. Dan rijden we door naar Austin.
4: Oh.
5: En dan daarna gaan we richting Houston voor de wedstrijd tegen Zweden.
4: Ja, maar bijna hebben we hetzelfde plan, man.
5: Ja?
4: Ja?
5: Dus we gaan je nog een paar keer zien.
4: Nou ja, 100%. Je kunt ons elke dag horen, want we zijn elke dag op de radio. We zijn elke dag op YouTube.
5: Leuk, leuk.
4: Dus dat is sowieso top. Dus zet ons lekker aan en haal ons op de hoogte.
5: Gaan we doen. Goed, zien we een paar keer nog terug.
4: Hey, even nou, ik weet niet of je vriendin kijkt, maar nog een ordinair striptentje pakken even ergens?
5: Nee, zeker niet. Nee, nooit.
4: Maar jij zat me net allemaal tips te geven. Je zat me net allemaal tips te geven.
5: Ja, precies.
4: Want toen die camera eruit stond.
0: Lekker, man. Boys, lekker. Mooi, hè? Hoe hard het gaat, hè? Hey, Nederlanders are everywhere. En deze brengt ons even terug naar 2010. Ken je deze nog? Zuid-Afrika, Kenan, waving flag. Oh.

0: Barend en Ben naar de beaches, Blame Brett. Het is werkelijk waar niet te geloven. We zitten onder de rook van Houston in het in een trailerpark. Geen idee.
1: In een overstroming.
0: In een flat. Maar mag ik even een groot applaus voor Yuki? Ik noem je nog steeds een beetje Yuki van Christus Amsterdam. Ja, maar dat is om het even te duiden. En Face DJ Ruud. Mag ik eerst even beginnen met twee dingen die me opvallen. Eerst de reis die jullie gemaakt hebben om hier te komen.
2: Ja.
0: Yuki, begin eens even.
2: Ja, dat was te gek. We zijn, jij ook trouwens. Oh, we zijn vrijdag vertrokken.
3: Je bent ook hier.
0: Ja. Maar ik bedoel meer de reis van het hotel over dat hotel.
2: Dat was, hoe lang zijn we in een taxi geweest? Nee, dat was echt, maar er is hier niet zo heel veel om te zien. Dus het was niet echt sightseeing. Je rijdt een soort... alsof je heel lang in de street
1: rijdt. Daarna ging je de streetrein op. En dan kom je een beetje in de natuur.
2: Ja.
1: En hier is het echt heel mooi eigenlijk.
2: Firearms and ammo.
0: Maar even boys, voor degenen die geen idee hebben. We hebben jullie op Fox News, we hebben jullie overal gezien. We hebben jullie in de KNVB de fanparade tekeer zien gaan. Ruud, wat is jouw rol hier? Wat was de vraag van de KNVB voordat je hier kwam?
1: Ruud, we willen feest. Kun je meekomen?
0: Ja. Ja, maar echt.
1: Ja, dat was letterlijk het idee eigenlijk. Ja. Dus we hebben een oranje fanteam. Ik ben de DJ, Joekje is de host en Yves Berends is ook mee.
0: Ja.
1: Maar die is op dit moment aan het roadtrippen nog met zijn vrienden.
0: Ja.
1: En wij doen eigenlijk de dag voor de wedstrijd in de fanzone een optreden geven.
0: Ja.
1: Een uurtje, anderhalf uur.
0: Ja.
1: En we doen eigenlijk die fanwalks helemaal begeleiden. Dus je hebt de oranje bus, die kent iedereen natuurlijk.
0: Ja.
1: En de KNVB heeft eigenlijk nog een tweede bus en daar staan wij op. Met wat oud-voetballers en genodigden en dat soort dingen.
0: Ja.
1: En vanuit daar draaien wij eigenlijk. En dat hebben we eigenlijk in Duitsland voor de eerste keer gedaan. Met EK. En dat beviel eigenlijk zo goed dat de KNVB bij ons is komen inchecken voor ook alle andere wedstrijden. En op een gegeven moment zei van, ja, we willen jullie eigenlijk meenemen naar Amerika.
0: Ja.
1: Meenemen. Ik moet een beetje wakker worden.
0: Oh, dat maakt helemaal niet uit. Nee, maar het komt allemaal goed, joh.
1: Okay, en boys, zijn we hier.
0: Nou, lekker hartstikke goed. We gaan even lekker anderhalf uur lekker met z'n vieren. Gaan we lekker keten, gaan we lekker radio maken. Ik wil nog even één ding, we moeten eigenlijk naar het nieuws. Maar ik wil even één ding benoemen, wat ik dan gelijk zie. Waar mijn hart even van overslaat. Ik weet dat jij... niet per se de allergrootste voetballiefhebber bent. Maar dat weet ik van Yuki wel. Yuki heeft nog een verleden als keeper in de jeugd. Nee, maar geen grap. Als keeper in de jeugd blijven. NEC is nog derde keeper geweest van FC Os. Maar Yuki is voor mij dan gelijk een generatiegenoot waar ik me heel erg mee verbonden voel. Ja. Het WK van 1998 was mijn allermooiste ooit. Ja. En dat was in Frankrijk. Dat was het Nederlandse elftal met de Boertjes, met Kluivert, met Bergkamp. Ja. Maar net daarvoor was in Amsterdam de Champions League finale tussen Real Madrid en Juventus. Het geweldige Real Madrid met in de basis Pedrag Mijatovic, Joegoslavische spits. En op nummer 10, Clarence Seedorf. En kijk eens welk shirt hij aan heeft.
4: Wow.
0: Hij heeft dat shirt aan. Dit vertel ik helemaal goed, of niet?
2: Ja, ik vind het absurd wat de kennis.
0: Ja.
2: Zo.
0: Hier is,
2: ik had meegenomen, ik zou eigenlijk Clarence interviewen voor de partnertrip waar wij zijn met de KNVB.
0: Oh.
2: Maar helaas, hij was er niet. Hij zat bij Fox.
0: Dat is ook heel simpel. Dat is een kwestie van iets meer betaald. Oké, gezellig dat jullie er zijn. Dit is 3FM.
5: NOS op 3.
0: Oké, tijd voor de laatste wapenfeiten uit het nieuws. Niemand minder dan Stef Wanstra. Stef, goedemiddag jongen.
6: Goedemiddag. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Volgens defensieminister Jesse Gus gaat de helft van dat geld naar drones die door Nederlandse bedrijven worden gemaakt. En met de andere helft worden Amerikaanse wapens gekocht. Nou, vandaag lekten de plannen eigenlijk al uit, maar komende vrijdag wordt er ook echt een krabbel onder gezet. De vredesdeal tussen de VS, Israël en Iran. Op 14 punten zijn ze het nu eens geworden. Ze moet de straat van Hormuz weer opengaan, moet er vrede komen in Libanon en zou er voor $300 miljard aan herstelbetalingen richting Iran moeten gaan. Ja, vooral voor Iran is dit nu een overwinning, zegt deze Midden-Oosten-expert.
7: Ze hebben eruit gehaald dat ze niet verloren hebben. Ze hebben immers gevochten in een wekenlange oorlog tegen de militaire supermacht van de wereld, tegen de militaire supermacht in de regio. En ze hebben stand gehouden. En wat ze vooral hebben laten zien, dat ze de controle over de straat van Hormuz hebben laten zien. En dat zullen ze ook nooit meer uit handen geven.
6: Iran zegt in dit plan ook nooit dat het kernwapens meer zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van die kernwapens was voor de Amerikaanse president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. En op 3 parkeerplaatsen in de buurt van Rotterdam kon je vandaag ineens tegen pakken yoghurt aanrijden. Ja, er zijn daar hele ladingen bedorven zuivel gedumpt.
8: Ja, het stond hier vanochtend toen wij aankwamen om 8 uur. 3 pallets vol met vla en yoghurt. We waren daar niet blij mee. We zijn hier wel een zeker een uurtje, anderhalf bezig was.
6: Ja, het gaat om in totaal 4 pellets met bakjes kwark, pakken yoghurt, drink yoghurt, ook kwark met muesli erin. Bedoeld voor allemaal verschillende supermarkten. Die pakken staan inmiddels helemaal bol, want ze zijn ver over de datum heen. De boswachter heeft de boel nu afgezet daar in Rotterdam en denkt dat die zuivel is gedumpt om de kosten voor de stort te vermijden. Het weer bij jullie 26 graden en veel regen in Houston. Bij ons in Nederland klaart het vanavond overal op. Morgen kruipen we langzaam richting de tropische temperaturen. Droog, zonnig en een graad of 28.
0: Nelle Bel, heb je een laptop bij? Of moet ik dat verkeer even aan mijn duim zuigen? Vind ik ook goed, hoor.
3: Oh ja, doe dat maar.
0: A12, Utrecht Arnhem voor Lunette, 33 minuten. De A15, Europort Rotterdam voor Spijkenissen, 38. De A15, Rotterdam Maasvlakte voor Oostpoort, 60. En de A73, Nijmegen Maasbracht voor het prachtige Boksmeer. 29 minuten door asfaltschade. Niet kun je even naar huis bellen, dat ze die camper wat minder hard over dat asfalt jagen. Want Boksmeer ligt hier helemaal kut bij, jongen. Dat gaat niet goed. Hey, we hebben Yuki en Ruud in de camper. De twee grote gezichten van de KNVB Entertainment Commissie. Ruud, ik heb het net al even gevraagd buiten de show. Maar
1: mijn gezicht wordt wel wat groter dan deze weken, denk ik. Wat een ETA, joh. Niet te groot. Nog groter.
0: Maar ik ging vanmorgen mijn koffer doorpassen. Ik paste alleen maar zonnebril nog.
1: Oh wel. Kun je daar gaan?
0: In 3 dagen.
1: In 3 dagen.
0: Ik vroeg aan jou of Gully of Samuel Welten. Waar gaan we voor?
1: Ja,
0: we
1: gaan natuurlijk voor Gully.

0: Flippo Wankies bij Barend en Benner vanuit de camper. Ergens onder de rook van Houston, de plek waar we zijn. Yuki is er, former known as the most pretty host ever of a boy band. from Crystal's Amsterdam, een feest. Ruud is er ook. Yuki, ik heb net al even van Ruud gehoord wat hij hier doet. Is gewoon de minister van de feest. En knallen, doet die beurs en setjes draaien. Wat is jouw rol precies als host van de KNVB? Want ik zie jou overal bij vriendschappelijke wedstrijden. Ik zie jouw lezingen. Wat doe je precies allemaal?
1: Ja, dat alles eigenlijk. Alles wat presenteren en wat feestmaken betreft, dat mag ik oppakken.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld, we hebben een hele mooie sponsorreis gehad met alle grote sponsoren van de KNVB.
0: Ja.
1: En die mag ik dan presenteren, hosten. Nou ja, die oude Legends interviewer. Niet zo awkward als die van jou, maar mijn gesprek met Klaas-Jan ging wat soepeler.
0: Ja, maar die van ons heeft bij elkaar 1,5 miljoen kijkers opgeleverd.
1: Kijk, dat
0: gaat, zijn we ook wel weer.
1: En natuurlijk de rol die ik ook bij Chris Cross Amsterdam had, die dat kan ik nog steeds blijkbaar. En ik kan nog steeds overal feest maken. Ja.
2: Wat wil je zeggen, Ruud?
3: We moeten de evaluatie nog doen. Ja.
1: Nee, dus ik ben een manager van alles. Dus ik mag alles doen. Dus het is echt een droombaan eigenlijk.
0: En hoe vaar je door dat leger van prominenten? Wat is dan precies een beetje je opdracht?
1: Ja, het is dus heel raar, want ik wist dus ook niet bij zo'n ding met corporate gedoe en zo. Dus ik vertelde het net tegen Ruud van, ik ben een beetje een vreemde eend in de bijt daar, want ik kom natuurlijk uit de entertainmentwereld en ik word nu in een soort corporate, ik stond ineens in een auditorium te spreken met die gasten en ja, ik beweeg me daar eigenlijk een beetje als mezelf doorheen en dat zorgt ervoor dat het allemaal wat low-keyer is. En dat werkt eigenlijk wel.
2: Ik vond het ook wel mooi, want jij schrijft ook voor de Flair een column.
1: Ja, ik schrijf ook
2: Flair. En toen vond ik me heel erg met je verbonden. Want jij vertelde in die column van inderdaad, je werd gevraagd om hier naartoe te gaan.
1: Ja.
2: Toen was je super enthousiast.
1: Heel.
2: Maar er kwam ook een maar.
1: Er kwam ook een maar, ja. Want ik moest natuurlijk ook gewoon afscheid nemen van de kinderen. En ik weet niet hoe lang.
0: Ja.
1: Want dat is het ook een beetje. Ik ben dus wel bij de KNVB betrokken zo lang als dat we hier zijn.
0: Oh, wat kut. Je mag niet heen en weer naar huis.
1: Ja, dat ligt een beetje aan de loting. Dus ja, kijk, als wij dadelijk de proeffase hebben overleefd, hopelijk, dan zijn er een paar dagen voordat de 16e finales beginnen. En dan, ik zou op en neer kunnen, of niet. Ik weet het gewoon niet. Dus het is, als vader van twee kinderen die dan ineens kunnen zeggen, oh, dat is wel heel lang, ik ga je wel missen. Is dat ook een beetje dat je denkt, dat is ook voor het eerst.
0: Maar weeg het een beetje tegen elkaar op. Want ik heb ook jaloersmakend naar jou gekeken. Toen je aan het begin van het jaar, volgens mij 6 tot 8 weken naar Thailand ging. Met de hele fam te reizen. Dus dit is je nieuwe leven, ouwe.
1: Ja, ik ben met pensioen. Ik sta al een beetje vervroegde uittreding. Ik ben lekker aan het fitten.
0: Ja. Ja.
1: En, ik doe alleen nog maar wat ik football, ja. Alleen nog maar wat ik heel leuk vind. En dat is
0: Maar ben je, even zonder grappen, ben je zo rijk geworden van Chris Cross Amsterdam dat het klaar is?
1: Nou, ik kan gewoon doen wat ik leuk vind.
0: ik hoor het antwoord niet.
1: Ik ben gewoon met pensioen, dus ik doe wat ik leuk vind en alle leuke dingen. En ik ben een beetje aan het focussen op televisie en nu dit. Ja. En gewoon leuk projectbasis. En
0: ik doe al 20 jaar wat ik leuk vind zonder dat ik met pensioen ben. Dus van allebei. Dan zitten we goed.
1: Hetzelfde rol.
0: Lekker boys, fijn dat jullie er zijn. Ruud, ik heb zometeen nog... ik heb een plaat ontdekt. Waarvan ik zometeen... ik wil het aan jou laten horen, man.
3: Oké. Het is het lokaal?
0: Het is niet lokaal, maar het is gewoon ook onze grote voorliefde voor warme house muziek. Wil ik die even met je delen.
3: Ik ben heel benieuwd.
0: Oké. Eerst Noah Kahan. Dit is American Cars met 3.

0: aan American Cars, Boys, Yuki en Facey Jeruut, de koningen van de KNVB Fanwalk Parade op de Vinsla natuurlijk. Hè. Dat is dan wel zo netjes om te zeggen. Maar jullie zijn gisteren naar een of andere baseballachtige game geweest?
1: Ja, ja, Space City. We zijn bij de Astros geweest.
0: En jullie hebben daar een hele dikke tune ontdekt, toch?
1: Ja, we hebben... Ja!
0: Oké, maar sorry, geef me even van Jelmer.
1: Ja.
0: Dan...
1: Ja, dat is echt vet.
0: Dan wordt hij zo meteen wordt die ingeladen. Maar wat is het een beetje voor trek?
1: Nou ja...
2: Het is gewoon een country nummer.
1: Ja, het is gewoon een country nummer.
2: Maar iedereen ging staan en ging die had elkaar ook een balk meelopen. Ze konden allemaal meezingen.
1: Ja.
2: En je zit meteen erin. Je zit meteen, ik ben hier. Je voelt meteen die platen.
1: Ja, we hebben hem ook teruggezet in de auto. Ja, naar huis. Meteen meezingen.
2: Ja, ja. Dat is echt gek. Ja. Je hebt af en toe... Je bent hier en hoor je af en toe nummers op de radio.
0: Ja.
2: Ik had natuurlijk al een beetje voorbereid toen ik hier toe ging.
0: Ja.
2: En die sound klopt gewoon bij hoe je hier rondrijdt. En wat je ziet en wat je voelt eigenlijk. En dat is het vette van zo'n trip als dit.
0: Ik wil je even voorstellen aan een hele dikke house tune die ik in één keer in mijn TikTok kreeg. Volgens mij een beetje via jouw alter ego Luc van Dijk. Daar zag ik hem voorbij komen. Het is niet echt een party track. Maar het doet me een beetje denken aan de tijd. Ik ben inmiddels sobriety boy in 2 jaar helemaal nuchter in het hele pakket. Dus maar het doet me ook nog een beetje denken aan de tijd waar ik af en toe wel verlangend naar kan terugdenken. Dat je ergens op Ibiza... helemaal verdwaald in de DC 10 loopt van zaterdagmorgen tot en met maandagmiddag.
2: Oh, ja, ja.
0: Maar het heeft zo'n onwijs liefelijke sound dat ik dit een beetje wil bombarderen tot komende zomertrek. En jij gaat hem sowieso waarderen.
2: Ik ga even luisteren. Ik ga even kijken.
0: Het is wel een Duitser. Dat is dan een beetje de tegenvallende modus. Maar het is zo ontzettend goed gedaan. Het is Mr. Coulter. Je hoort hem in Barend & Banner in de komende zomer de hele dag op je speakers. Dit is Threat bij de nummer 1 in de USA.

0: kan terugdenken. Dat je ergens op Ibiza helemaal verdwaald in de DC 10 loopt. Van
1: daar kom je wel
0: zaterdagmorgen tot en met maandagmiddag.
1: Ah, ja, ja.
0: Maar het heeft zo'n onwijs liefelijke sound. Dat ik dit een beetje wil bombarderen tot komende zomertrek. En jij gaat hem sowieso waarderen.
1: Ik ga het luisteren. Ik ga even kijken.
0: Het is wel een Duitser. Dat is dan een beetje de tegenvallende modus. Maar het is zo ontzettend goed gedaan. Het is Mr. Colter. Je hoort hem in Barend en Banner in de komende zomer de hele dag op je speakers. Dit is Threat bij de nummer 1 in de USA.

0: meer.
1: Eerlijk, terwijl het gezellig is in de camper. Ole, ole, ole. Barend en Binner vanuit de USA. Sinds afgelopen zaterdag zijn we live. Elke dag tussen 4 en 7. Amerikaanse tijd tussen 9 en 12. Ik moet dat niet te vaak zeggen, maar ik begin daaraan te winnen. Oh. Omdat het gewoon... Het is lekker als het zwaartepunt van je dag qua activiteiten... als dat een beetje aan het begin zit.
2: Ja, dat vinden de mannen denk ik ook.
0: Ik ben even nadenken hoor. Ik ben nog niet helemaal geland.
2: Maar ik merk dat Riet is af en toe nog ergens in een ander heelal.
0: Mijn stem is nog een beetje krokant en zo. Ik zeg morgen tegen Yuki, het voelt alsof ik al 5 dagen een kater heb. Ja. Ik kom er niet uit. Ik kan mijn nachtrust niet goed vinden. En zoveel prikkels...
2: Heb je nog een last van de jetlag?
1: Even wacht. Nee, ik krijg een berichtje van... Ja. Even kijken. Nigel de Jong. Alles leuk en wel met die Ruud. Als die zaterdag...

0: Heer, boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawasheer.nl.
1: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
3: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
4: Pakken ze een podium?
5: Pakken ze een podium?
4: Pak zelf eens een podium.
6: Pakken ze een podium.
7: Pakken ze een podium.
8: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
3: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
9: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
10: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
9: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
11: Alles voor kampeergeluk.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost, Autotaalglas.
9: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
15: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika.

0: Erika-lijn cruise. Boek nu Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Live vanuit ons felroze campertje in Houston hebben we zometeen 90's tijd. Maar eerst NOS op 3 met Stef Banstra.
6: Goedenavond, eventjes oppassen als je een WK-pool hebt via Scorito.
7: NOS op 3.
6: En waarom, vertel ik je zo meteen. Ik begin in Amsterdam, want bewoners van de flat in Osdorp zitten na de zware explosie van afgelopen week nog steeds met veel vragen. In de kelder van hun flat ging het flink mis toen criminelen bezig zouden zijn geweest met explosieven. En ontploffing zorgde voor een enorme ravage.
8: De bewoners hier die zijn helemaal van hun apropos af. Mensen weten niet meer wat ze moeten. En ik weet het zelf ook niet meer wat ik moet.
6: Nou, over een uurtje begint een besloten bijeenkomst waar bewoners vragen kunnen stellen. Twee Amsterdammers zijn al opgepakt voor die explosie. En ze blijven ook langer vastzitten. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op Terschelling is in hoog beroep vrijgesproken. Volgens de rechter is hij niet verantwoordelijk voor de aanvaring met een watertaxi 4 jaar geleden. Volgens justitie hadden beide schepen te hard gevaren, maar daar gaat de rechter niet in mee. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven. Het lichaam van een jongen van 12 is nooit gevonden. Doe jij mee aan een gratis WK-pool op Scorito? Let dan even goed op, want misschien moet je daar toch voor gaan betalen. Het platform heeft zeker 800 gebruikers een mailtje gestuurd waarin staat dat ze moeten gaan lappen voor hun WK-pool. Ja, volgens het bedrijf doen die mensen zich voor als particulieren, maar hebben ze in werkelijkheid een zakelijke voetbalpool waar ze eigenlijk een betaald pakket voor moeten kopen. En als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. Zo'n 1,5 miljoen mensen hebben zo'n WK-pool via Scorito. En de directeur van MetaKids reageert bedroefd op het overlijden van de 5-jarige Jelte. Hij was het gezicht van acties zoals hier op Serious Request op 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekte. De jongen uit Leeuwarden overleed in de nacht van maandag op dinsdag. En volgens MetaKids heeft Jelte veel betekend voor zijn lotgenoten.
9: Met zijn zijn heeft hij ook onvoorstelbaar veel aandacht en erkenning kunnen brengen naar die meer dan 10.000 gezinnen in Nederland waar dit speelt. En die tot voor kort eigenlijk in stilte hun lot aan het ondergaan waren. Want die metabole ziekten waren relatief onbekend. En mede door Serious Request en daardoor ook mede dankzij Jelte hebben we ruim 9 miljoen Nederlanders kunnen bereiken om die boodschap, die hebben we daarmee kunnen brengen naar een groot deel van Nederland.
6: Zijn familie schrijft op Instagram dat het super verdrietig nieuws is, maar dat Jelte zijn rust heen verdient. We hebben nog weer voor je vanavond. Klaart het overal op. Morgen kruipen we richting de tropische temperaturen. Droog, zonnig en ongeveer 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. 'S Avonds wel kans op onweer.
5: Dankjewel, Stef. Dan ga ik nog even met mijn drone over de weg vanuit Amerika over de Nederlandse wegen. Het staat vast op de A12 Utrecht-Arnhem voor knooppunt Lunette 16 minuten. De A15 Europoort Rotterdam voor Spijkenissen 52 minuten. De A15 Rotterdam-Maasvlakte voor afrit Oostvoorne 60 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Boksmeer 23 minuten.
7: 3FM.
4: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
14: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan,
12: Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
17: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's.
19: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
20: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
21: Live from the United States of America. The 3FM Middag Show. 3FM.
22: Barend en Benner.
23: Ja, ik zit hier met de absolute koningin van de bal, Nelly Benner. In goed gezelschap van Feestje Jeroet en Yuki Indy is here. I'm getting in America. I'm becoming in America, you know. Darut, je weet wel, die van Sandstorm. Fateless Bieber Action, nee.

0: Bieber Exia en Faithless New Religion bij Bart en Benner. Olé, olé, olé. Live vanuit de USA. We hebben Nelly Benner. Wat ben je allemaal druk mee, schat? Met je socials en pakketjes.
1: Ja, ik was eventjes de socials.
2: Nieuwe cameratechniek.
1: Ja, ik had een nieuwe cameratechniek geleerd van Face DJ Ruud.
0: Ja, lekker.
3: Ze heeft laatst eerst een miljoen views gehaald. Dus ik ben nu verslaafd aan de content creator.
2: Aan mijn content creator.

0: wat kunnen zijn, mocht het weer wat beter zijn. De regen, die komt hard naar beneden en het is gewoon ook weer een mooie dag. We leven inmiddels woensdag 17 juni 2026. 9 over 11 in Amerika, 9 over 6 bij jou in Nederland. En we doen altijd 90's tijd, dus gewoon twee minuutjes uit de iconische jaren 90, waar Yuki vandaag dat prachtige shirt ook vandaan aan heeft.
1: Ja, van Zeedorf.
0: Uit het seizoen 97-98. Tikha bij Real Madrid. Mooi, Kelme. Leeft Kelme nog dat merk? Nou ja, dat maakt het niet uit. We gaan ervoor. We hebben twee tracks uit de jaren 90. En de grote vraag is, welke kies jij als jij op dit moment aan het luisteren bent, op welke plek dan ook. Maar we hebben ook te maken met twee generatiegenoten van ons. Dus was je meer een 90's muziekliefhebber, Yuki, of meer... Zero's,
2: ja,
0: toch wel?
2: Zero's, toch wel,
0: hè?
1: Wat was het, weet je nog, je eerste singeltje?
2: Dat wel. Quit Playing Games With My Heart, Backstreet Boys.
0: Oh. I Want It That Way, Backstreet Boys.
1: Ja! Ik ben echt de Backstreet Boys. En jij, Ruud? Weet je nog?
3: Ik weet nog dat ik de single kreeg, maar ik wilde het album hebben van de Backstreet Boys. Ja. Dat is helemaal overdonderd.
0: Millennium.
3: Nee, het eerste album.
0: Het
3: debuutalbum van de Backstreet Boys. Ja, ik kreeg het singeltje, maar ik wilde het album. Ja. En daarna teruggegaan naar de winkel.
0: Ja.
3: Het album gekocht van mijn eerste zak geld.
0: Ja.
3: En daar ben ik mee begonnen, denk ik.
0: Alright, jongens. We hebben iconische tracks uit de USA uit de jaren 90. Ik heb vandaag dit fenomeen. Minuutje A, kies maar even. Voel maar even wat je hoort. En voel dan maar door in de NPO-lijst. Kies maar de minuutjes dan open in de poll. I did not have... Menu A. I came here tonight to hear the bell go. Voorzichtig, jongens.
2: Leuk, hoor.
0: Oké, het is Boom Boom Shake the Room. Jesse Jeff en de Fresh Prince.
1: Oké.
0: Minuutje A, keuze staat open in de NPO-lijst. Nel, waar ga jij mee komen dan?
1: Ja, ik ga een ander minuutje in de barbecue schuiven. Oh, ja. Het is van LL Cool J, Doing It. En oorspronkelijk was die beat bedoeld voor Notorious B.I.G. Maar LL Cool J heeft hem gekaapt. Menu B. Menu B.
0: Misschien een beetje suggestief over wat er hier allemaal gebeurt in die camper.
1: Ja, totaal.
0: Ja,
1: en die vrouw die zingt, die zou het niet verwachten. Maar misschien ook wel, die is zwanger op dit moment.
0: Oh!
1: Terwijl ze dit zingt.
0: Ik dacht op die moment. Ik bedoel, die track is inmiddels 30 jaar geleden. Zo'n soort natuurwonder zou dat zijn, weet je wel.
3: Ja, doen we steeds gewoon.
0: Ja, precies. Ja, ben je lekker onderweg al. Oké, heel goed. Minuutje

0: show, Kings of Leon, Sex on Fire bij Bart en Menner. Het is 18 minuten over 6. We leven donderdag 17 juni 2026 vanuit de camper in... Hoe heet het ook weer? Huffman heet het hier, hè?
1: Huffman.
0: Onder de rook van Houston met de feestje Roet.
2: Feestje Rudolf.
0: En Yuki is er ook bij, formerly known as the most prettiest host ever from my Christos Amsterdam.
3: Ik kreeg net al een berichtje van mijn vriendin, die zit mee te kijken op de webcam.
0: Die zei, wat vind ik Ruud toch lekker?
3: Ja, zeker. Ja, we hebben een soort running gag. Als iemand heel knap is, dan verzinnen we iets wat niet goed is. Dus wat een gekke kin.
2: Ja, gek bovenlipje heb ik wel een beetje hoor.
0: Ik had het met Yuki net ook gewoon even over het WK. Weet je, dat we zijn aan het werken, heet het on the go. We hebben gisteren bijvoorbeeld ook niet goed die wedstrijd kunnen kijken van de oude GOAT. De oude vos. Ja. Lionel Messi. Maar vandaag over een grote dag, hè Yuki?
2: Ja, twee. Ja. Eerst Ronaldo dadelijk over 40 minuten en dan Haaland.
0: Ja, nee.
2: Sorry, Kane.
0: Ja, Kane. Haaland heeft gisteren al zijn...
2: Ja, dat bedoel ik. Maar toen lagen wij in een siestatje. Zie je, dat hebben we ook gemist een beetje. Ja. Maar deze ga ik niet missen.
0: Maar laten we Engeland-Kroatië, weet je wel. We gaan zo meteen even kijken hier. Jullie hebben vandaag ook gefuckt te doen natuurlijk verder. Dus kom allemaal goed.
1: Maar is Ronaldo nog een beetje goed dan?
0: Ronaldo is altijd,
2: Nelly.
0: Altijd goed.
2: Nelly, we zullen een tikje terugboeken.
0: Ja.
1: De glorie.
0: Nee. Laten we dat zo meteen even gaan bekijken.
1: Ja.
0: Hey, ik wil verder niet vervelend doen, maar hij is net zo oud als jij hoor.
1: Ja. Oh.
2: Hey. Hij is fit.
0: Heel goed. Oké, nou, we gaan even schakelen. Met wie hebben we het genoeg?
3: Suzanne.
0: Suzanne uit Enschede.
3: Of zoals ze hier zeggen, pluskunt.
0: Suzanne.
4: Hallo daar.
0: Niet lachen, Suzanne. Nee. Hebben wij heel veel last van de komende uur. Hey, hoe is je dag daar in Nederland? Want het ziet hier in Nederland goed uit. Het gaat 700 graden worden de komende dagen, toch?
4: Ja, het was stukken beter. Ik ben op Pinkpop dit weekend, dus het mag van mij wel ietsje minder, maar... We gaan het zien.
0: En even je hoogtepunt voor Pinkpop. Waarvoor reis je precies af? Voor welke act?
4: Ja, ik ben toch wel van The Cure. Ik ben wel een beetje een boomer.
0: En ja, nou, maakt niet uit. We hebben Jelmer bij ons. We zitten midden in Boomerland.
1: Ja, wij begrijpen jullie heel goed. Ja.
0: Oké, okay, alright.
4: Teddy Swims.
1: Oh, daar ben ik wel jaloers op hoor. Teddy Swims live zien.
4: Ja, dat snap ik.
1: Te gek.
4: Ik zou hem de groeten doen.
1: Maar heel graag.
0: Maar ik zou Roxy Dekker gewoon even meepakken. Als in, als zo'n koningin van de afgelopen maanden die zo de boel heeft afgebroken in anderhalf, bijna twee jaar tijd. Zo groot is gegaan. Is
5: het,
0: wat zeg je?
5: Wil je het wel op zo'n festival zien?
0: Wil je wel een keer op zo'n festival zien? Weet je wel? Dus dat er gaat.
1: En Suzanne, slaap je dan ook daar op de camping?
4: Nee, niks ervan. Nee, die tijd hebben wij gehaald. Dat gaan we echt niet doen.
0: De meest resolute niks ervan.
1: Weer dingen waar ik later spijt van krijg. Ja.
0: Nadat Ronald Koeman afgelopen zondag op de bank zei tegen Ruud van Nistelrooy, moet ik Summerville eruit halen. Ja. Niet te geloven. Oké, alright. Even het volgende, gewoon even voor ons. Want wij zitten hier wel lekker te eten de hele tijd, maar wel heel erg ongezond. Wat is hetgene wat jij vanavond op tafel gaat zetten of al gedaan hebt?
4: Ja, ik doe wel een beetje meer met het ongezonde. Het wordt bouwbuns met sticky varkenshaas. Ja, er zit weinig groente bij deze keer.
0: Maar dat klinkt gewoon als een fit meal in dit land.
3: Ja, echt hoor.
0: Dus dat gaat zeker hartstikke goed. Hey, qua eten heb je een goede smaak. Qua muziek is het om te janken. Ik had een toplaat klaarstaan.
1: Nee.
0: Want Jesse Jess en de Fresh Prince.
1: Nee.
0: Boom, shake the room. Weet je, het optimistische geluid. Maar jij gaat een beetje voor de slaapkamer geluiden, hè?
4: Ja, ik ben meestal op de hand van Nelly. Dus het wordt gewoon LL Cool J. Ja, daar kan je niet onderuit. Yeah.

0: heeft over iets wat je hebt gezien.
1: Ja, dan moet ik het even opzoeken, want ik heb natuurlijk de tekst kwijt van hoe
0: maar
1: die
0: het
1: documentaire weer heet.
0: Omschrijf het even.
1: Het is een documentaire, een Nederlands documentaire, in de beginjaren van de hip-hop, waar LL Cool J ook nog in verschijnt, maar ook Run DMC en al die gasten, die nog helemaal enthousiast zijn over wat er gaat gebeuren.
0: Ja.
1: En is gewoon verder om te zien. Je moet het checken. En er is nog een keer een vervolg opgekomen, recentelijk. Maar ik moet die titels opzoeken.
0: Dat komt allemaal goed, jongens. Alright, we zijn er geval.
1: Dus,
2: goede tease.
0: Maar even, weet je, ik bedoel, Feestje Jeroen en Yuki zijn in de studio. En het ding is gewoon, onze band gaat terug naar, ik denk, de zomer van 2011.
1: Sowieso, ja.
0: Dat wij elkaar voor het eerst ontmoeten. En dat je bij mij in de show, bij mij en Wijnand, voor het eerst kon draaien.
1: Ja.
0: En er is ook een reden waarom ik jou altijd heel serieus neem als het gaat om muzikale bijdragers. Nee, maar Ruudje zit altijd goed op de hypes. Ik zit heel vaak setjes van Ruud terug te kijken, gewoon wat hij dan post in zijn stories en zo. En
1: ik ga nu alvast een nieuwe zomerhit claimen.
0: Ja?
3: Oh.
1: Even kijken.
0: En dan maak ik mijn verhaal van. Ruud is altijd dan...
1: Ik heb hem. Rutger van Barneveld.
0: Ja.
1: Zoele zomernachten. Ja. Hij komt eraan. De nieuwe Cheerio.
0: Heb ik ook bij iedereen gehoord al voorbij komen, maar die kunnen we nog wel gaan poelen. Ja. Maar ik hoor heel vaak bij Ruud, hoor ik dan in zijn Instagram Story Show, hoor ik dan net weer even een toptrack uit de Zero's voorbij komen. Maar vorig jaar hadden we even die... we zijn het even kwijt, maar dat ik even denk, hey, hij tikt dit even lekker aan. Dat vind ik dan leuk aan jouw sets altijd. Dat waardeer ik altijd wel, dat je dan even van die speciaaltjes hebt. En je bent gisteren naar een baseballwedstrijd geweest. Ja. Heb je samen met Yuki ook weer een speciaaltje meegenomen.
1: Ja, er ging een plaat aan. Iedereen ging karaoke meezingen. Iedereen ging ook staan in the heart of Texas.
0: Ja.
1: Ja, als je het hoort, je zit er meteen in.
0: Oké. Er komt nog wel een vocaaltje?
1: Hij komt eraan. Of heb ik er eens met karaoke versie?

0: stadion van wie, boys? Waar hebben jullie dit getrokken?
1: Astros.
2: Astros.
3: Astros hebben gewonnen gisteren, 4-2.
1: Ja. Major League Baseball.
0: Ja, ik snap dat je het vet vindt, maar ik ben wel echt die guy die echt alleen maar voetbal en wel ziek geobsedeerd.
1: Ja.
0: En dan is het moeilijk om andere sporten te volgen.
3: Nee, dit was echt tof om mee te maken.
0: Gewoon qua entertainment.
3: Entertainment ook. Ja. En dus een stadion bovenin zitten.
1: Ja, we hebben 8 hotdogs op.
4: 8?
1: En chicken wings.
4: Gorlappen.
0: Terwijl Ruud mij om 5 uur appte met een story uit, of een video uit de In-N-Out Burger.
3: Dat was gistermiddag. We zijn gisteren fully toeristen gegaan.
0: Jongens, even één ding. Er komen gelijk allerlei berichtjes binnen. Daisy die zegt, ja, deze tune, The Heart of Texas, zit ook in de Big Bang Theory.
1: Is het zo?
0: Ja, dus het is, jullie maken van een hit alsnog weer een hit. Een heel...
1: Ik ken dat concept.
0: Moeten we het zo meteen nog even over hebben? Alright jongens, het is ondertussen gewoon 6:30. We gaan even schakelen. Ik moet even mijn nieuwsvormgeving erbij pakken. Het mooie aan op locatie zitten is dat alle krakkemikkigheid die je normaal gesproken niet hebt qua techniek, dat je er altijd zoiets hebt. Hé, hey, op een gegeven moment, ja. We komen wel op het punt waar we moeten zijn. Het is namelijk 1:30 tijd voor...
5: NOS op 3.
0: NOS op 3, KKVS Update. Niemand minder dan Stef Bandstra. Stef, goedemiddag, jongen.
6: Ja, zeker. Goedenavond hier inmiddels. Na een dag lang zoeken in de uitgebrande woning in het Brabantse Rijen hebben hulpdiensten nu een lichaam gevonden. Het is nog niet bekendgemaakt om wie het gaat, maar mogelijk is het de bewoner. Want die werd vermist na een grote brand afgelopen nacht in het vrijstaande huis. En volgens deze bewoner was die man een opvallende verschijning.
7: Ja, Kees was vroeger een doodnormale jongen, want die heb ik nog gekend als jonge knul. Alleen, die heeft een ongeluk gehad en heel lang in coma gelegen. Dus ja, hij was niet meer zoals hij altijd was. Het was een verzamelaar. Maar ja, wat ik begrepen heb, is dat een paar jaar geleden zijn huis al verkocht is. En hij mocht erin blijven wonen. Totdat hij er niet meer was, zeg maar.
6: Het pand in Rijen is deels ingestort en dreigt nog verder in te storten. En daardoor moest een specialistisch team voorzichtig te werk gaan.
5: Het WK voetbal.
6: Ja, dat is natuurlijk nog steeds volop bezig. En je dagelijkse WK-update, die krijg je van onze verslaggever Anne de Jong.
8: Gisteren waren de supersterren absoluut op de afspraak. Mbappé begon met 2 doelpunten. Haaland maakte er 2 en Messi natuurlijk 3. Vraag voor vandaag is, kan Cristiano Ronaldo, die andere voetballende legende, met zijn Portugal mee in dat scorende geweld tegen Congo? En daarna, geweldige wedstrijd. Kroatië met Modric tegen al die andere sterren van Engeland. Weer een heerlijke avond voetbal voor de boeg.
6: We gaan nog even naar Almere toe, want zie jij wat ik zie, moeten ze daar hebben gedacht. Daar is een man gevonden die lag te slapen in een dixie. Ja, hij was in slaap gevallen in zo'n grote, felgekleurde mobiele scheidpot. Toen medewerkers die dixie probeerden te verplaatsen, viel het ze toch wel op dat hij wat zwaarder was dan normaal. Toen de man wakker werd, zat hij ineens opgesloten. En uiteindelijk moest de politie een handje helpen om de man te bevrijden uit zijn tijdelijke tiny house. Nou, eind goed, al goed, schrijft de politie op X. We hebben nog weer voor je vanavond, klaart het overal op. Morgen gaan we richting de tropische temperaturen. Overal droog, zonnig en 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. S'avonds is er kans op onweer.
0: Nelle Bel, waar staat het vast?
9: Lange files voor je de A15. Europoort Rotterdam voor Spijkenissen 40 minuten. De A15 Rotterdam aan Maasvlakte voor afrit Oostvoorne 60 minuten. En de laatste de A73 Nijmegen Maasbracht voor Boksmeer 19 minuten.
0: Middagshow 3FM, je weet het, we zijn er tot en met in ieder geval het einde van de groepsfase. Of ja, ja, in ieder geval tot en met, nee, dat hebben we sowieso afgesproken, hè Nel? Dat moet gaan gebeuren.
9: Dat gaat gebeuren.
0: We zijn er nog even 25 minuutjes live vanuit de camper onder de rook van Houston. Dat doen we samen met VDJ Rudd en Yuki Indai. So you know. En nou, Tommy Thijs en Mo, en Peter is hier.
5: Live vanaf het WK voetbal in Amerika.
9: Ja, dat is wel.

0: Middagshow 3FM, Pommelien, Thijs en Mo. Het midden bij Barend en Benno op 3FM, terwijl Nennabel net van het toilet afkomt. We moeten nog één dingetje rechtzetten met een akkefietje wat hier is gebeurd. Zonder dat Yuki het misschien weet in deze camper. Ja. Maar jammer, kom er even bij. Ja, want jij had een comment gegooid onder een post van Yuki.
1: Ja.
0: Back in the days. Heel
2: simpel. Ja, dat was een beetje gek.
0: Kom eens even hier, leg het eens even uit.
1: Ik vond het mooi, Yuki die was een soort rant aan het doen op AI-muziek.
3: Oh ja.
1: Ja. Ja. En toen had jij een soort van, ja weet je, zocht de echte artiest, weet je. Toen had ik eronder gezet. Ja. Ja, dat vind ik ook, Yuki. Ik ben het helemaal met je eens. Schande dat mensen andermans muziek pakken en daar een soort verkrachting van maken.
0: Als in...
3: Ja, heel goed. Ja, ik snap
0: als
3: hem.
0: In
3: ik snap
0: de link met Kevin Amsterdam, waar je vroeger...
3: Ja.
0: Waar jullie al die remixen van deden.
3: Ja.
0: Van grote platen uit, nou ja, jaren 80, 90.
3: Ja.
0: Maar ja, jullie kunnen nu live even...
3: Ja, maar dit ging natuurlijk over een menselijke inslag.
0: Ja.
3: En dit was natuurlijk... Dit is gewoon een prompt.
0: Ja.
3: En dat is toch anders, vind ik.
0: Ja.
3: En daar ging het eigenlijk meer over. Maar dat snapt hij niet, begrijp ik.
1: Nee.
2: We moesten willen Jerry.
3: Nee.
1: Ik vond het heel erg leuk.
3: Dat mag ook, tuurlijk. En het is ook legitiem. legitiem. Maar dat, ja, ik merkte dat ging dan viraal. En toen zag ik dat nummer van dat niet gekleerd was en zo. En weet je wel, dat is dan toch anders.
0: Ja.
3: En dan dacht ik, ja, daar moet ik wat over zeggen. Overigens bleek dus achteraf dat daar...
1: Iets anders zat volgens mij.
3: Ja, dat zat iets anders. Ja, ja. Ik heb uiteindelijk dat filmpje weggehaald.
0: Jongens, it's all good. Je was back in the days podiumhost, een hele goeie. Heb ik altijd veel bewonderend naar gekeken.
3: Dankjewel.
0: Als host van Christus Amsterdam. Heel veel grote...
4: Thanks.
0: Heel veel grote festivals, grote shows.
3: Ja.
0: En in één keer kwam dat bericht vorig jaar dat je ermee ging kappen.
3: Ja.
0: Wat doet jou besluiten om een stekker ergens uit te trekken wat in onze ogen en oren nog steeds een lopende act is?
3: Ja, 100%. En Kriskos gaat ook gewoon keihard door zonder mij nu.
0: Ja.
3: Dus dat is ook goed. En ik had gewoon het idee dat die... Toen ik eraan begon dacht ik, wow, dit is nieuw voor mij. Ik doe het zolang ik het leuk vind.
0: Ja.
3: En zolang ik dingen leer.
0: Ja.
3: En zolang, zeg maar, ik een soort trap kan beklimmen in het leven nog.
0: Ja.
3: En op een gegeven moment had ik dat uitgespeeld eigenlijk. En toen dacht ik, oké, wat kan ik hier nog uithalen wat ik niet heb gekregen uit het verleden? En daar bleef gewoon weinig van over. En tegelijkertijd kwamen de andere kansen, televisiewereld en wat andere dingen zoals dit ook, de KNVB. En
0: weer...
3: Achter de schermen ook.
0: Maar ook wel weer voor.
3: Maar
0: gewoon, jij vindt het gewoon leuk om te hosten. Maar in welke rol dat dan ook is, maakt niet zo heel veel uit. Dat hoeft niet meer voor 60.000 uitzinnige 18-jarigen die net een eerste pil naar binnen geflikt.
3: Nee, in de dancewereld was dat voor mij op. Ja. Maar je zit iemand met een vinger omhoog. Dus ik
2: dat doe je
3: met
2: radio. Ja, hoef je niet zo te zeggen.
3: Ja, sorry. Hi Nelly. Ja, één voor één. Ja,
2: nee,
3: Nelly.
2: Ik viel me wel af. Zeg maar, dan ben je altijd met die gasten op stap. Net zoals wij zijn altijd samen. Ben je dan niet eenzamer? Dat je nu... vaker dingen alleen doet?
3: Oh, nee, want we werken samen met heel veel leuke partijen. En voor mij was het echt een afgesloten hoofdstuk. En ook wat betreft die act. Kijk, Jordi en Sander zijn natuurlijk broers. En ik ben altijd een beetje een losse entiteit geweest daarin.
0: Wel een hele duur.
3: Ik stond ook altijd in mijn eentje vooraan op het podium.
0: Ja.
3: Snap je? En zij waren natuurlijk met z'n tweeën in de DJ-boot. En daar had je al niet zoveel contact met elkaar. Dus ik ben altijd een beetje een losse vlodder geweest in dit. Dus ik ga gewoon vlodder lekker.
2: Met Ruud, twee broertjes in de klas, vind je dat niet?
0: Ik vind het wel grappig wat jij zegt, want dat is natuurlijk, we worden allemaal iets ouder. Noah is bijna 40, ik word 38 vrijdag. Ja. Ruud is uit 1986 volgens mij, dus die is ook lekker onder. Ruud, het is wel grappig, het zijn ook vragen die ik mezelf wel stel, want ik zit al bijna 20 jaar achter die tafel en ik doe heel veel leuke dingen ernaast.
4: Ja.
0: En ik vind op een of andere manier blijft radio wel altijd een soort basis, waardoor ik altijd alle dingen kan blijven doen die ik leuk vind. Maar de vragen die je zelf stelt zijn wel degene die Yuki ook zichzelf stelt. Van hey, kan ik hier nog dingen uithalen die mezelf nog verder brengen en waar ik wat van leer? Hoe is dat als DJ? Want het is op een gegeven moment, je hebt alles al gedaan eigenlijk, zou je denken.
4: Klopt.
0: Ja.
4: Ik ben natuurlijk ook een tijdje gestopt met Feestje Ruud.
0: Ja.
4: Andere dingen gedaan.
0: Ja.
4: En nu zit ik weer eigenlijk in een vaarwater dat ik eigenlijk ook weer nieuwe dingen kan doen met Feestje Ruud. Zoals dit soort dingen.
0: Ja.
4: En die staan er eerst nooit echt op mijn pad. Dus ik doe het wel iets rustiger aan qua shows.
0: Ja.
4: En we zijn vaak wel de afsluitspot nu tegenwoordig. En ik heb tegenwoordig ook een decor en dat soort dingen. Dus we proberen er op een andere manier ook aan te vliegen. Zodat er voor mij ook steeds een nieuw ding in zit waar ik meer van leer, zeg maar.
0: Ja.
4: Of in ieder geval de lol erin blijf houden.
0: Jij moet de komende 10 jaar gewoon miljonair worden in die Vrienden van Amstel-achtige setting. Weet je, dat is het.
4: Ja, dat zijn nog dingen die nu weer in mijn oogpunt zitten. Dat gaat lukken is een tweede, maar
0: dat gaat lukken.
4: We zijn nog
0: gaat dat lukken?
4: Ja!
0: Let's go! Lekker jongens. Okay.
1: Wie ben je naar de Texas?
0: 11 minuten over 6:30, dit is 3FM, de bijna nummer 1 show. Dit is Baas de

0: Zoals een goede gitaarplaat hoort te rammelen. Nuff & Matisse, Evolution. Ik zag even eens Ruud ook al goedkeurend kijken.
1: Ja, Nuff & Matisse is altijd een klein plekje in mijn hart.
0: Ja, begrijp ik. Ik zag gisteravond in de stories van Douwe Bob zag een hele interessante take van een gast uit Amerika over het sterven, het uitsterven van de livebeleving bij rockmuziek. Omdat alles zo perfect is geworden. Alles is op clicktrack. De lasers zijn getimed. Er is nooit meer gitaar die even uit de maat rammelt of zo. Dat is jammer, man. Dat hoort af en toe.
1: Maar ik denk dat dat ook weer terugkomt.
0: Kom wel weer.
1: Ik ga er weer een tijd komen dat mensen denken, ik kan niet helemaal afhankelijk zijn van die techniek.
0: Ja, heel goed.
1: En techniek.
0: Ja, ja.
1: dus het gaat terugkomen. Dat zie je ook dat vinyl terugkomt. Dat zie je ook weer de muziek terug.
0: Tuurlijk.
1: Alles weer.
0: Ja. En dat wij blijven.
1: Dat wij blijven.
0: Ja, dat is het. Dat is het mooie.
1: Gewoon door blijven gaan.
0: Yuki en Fezit, Jeroen in de studio. Boys, jullie zitten ook dicht op het vuur. Dicht op de KNVB. En jullie zijn een soort part of the team. Wat is jullie contact, als jullie dat überhaupt hebben met de squad? Met het Nederlands elftal?
2: Dat is heel gering. Dus je hebt twee organisaties eigenlijk die lopen. Dus je hebt de KNVB die alles organiseren. En je hebt de KNVB die de spelers heeft de squad. En daar... Dat is heel erg gescheiden. Dus ik zie ze op trainingen. En als ik op het veld sta om af en toe een beetje op te hypen. Maar dat is het dan ook.
3: Heb je geen persoonlijk contact met
2: iedereen? Nee, geen persoonlijk contact met
0: Maar je bent wel een sfeer, jongen. Je kunt snel dingen natuurlijk aanvoelen. En een wijs mens. Dus wat is je idee bij de ambiance van het Nederlands elftal?
2: Nee, het zit goed.
0: Ja?
2: Het zit goed. En het zit gewoon goed tussen die kopjes. En ik heb het idee dat er heel veel... Er wordt heel veel gedaan aan verbinding door Koeman. Hè, ja. Veel meer dan bijvoorbeeld bij Van Gaal was.
0: Ja.
2: En ik denk dat deze groep dat nodig heeft. En ze zeggen het ook steeds zelf. Blijft terugkeren thema. Het zit echt goed. En het gaat ook echt goed komen. Ik heb er echt vertrouwen in als ik dat zie.
0: En waar zit dat voetbaltechnisch in? Is dat zeg maar...
2: Nee, het team staat gewoon. En er wordt veel gesproken. En ik heb wat dat betreft best wel wat inside information. Omdat
0: Tuurlijk.
2: Ik natuurlijk wel wat mensen spreek die wel dicht bij het team zitten.
0: En daar
2: komen gewoon positieve geluiden uit. En ze spreken veel met elkaar. En ik denk dat ook goed is. Ja.
0: We gaan zaterdag gewoon weer kijken.
2: Ja.
0: En gaan we lekker potje pakken. Vandaag grote dag. Harry Kane, de legend.
2: Ja, Ronaldo.
0: Ronaldo is over 10 minuten.
2: Ja.
0: Gisteren heeft de oude vos Lionel Messi... waarvan eigenlijk niemand zegt de laatste jaren dat het niet meer kan. Want hij voetbal bij Inter Miami. Doet het naar zeer grote verdiensten. Maakt ze kampioen en weet ik veel wat. Ronaldo is naar Saoedi-Arabië. En daar wordt af en toe toch wat meewarig over gedaan. Hè. Zo van, het kan niet meer. Je moet een beetje elftal halen. Hij haalt je elftal naar beneden. Maar dit zijn de momenten... waarop de allergrootste zich onderscheiden. Want dat vuur wat gisteravond is wakker geworden... een looptijd van een carrière die gelijk opgaat... Hè, met Messi en Ronaldo qua leeftijd... Die dan de ene... Wat is er, boys?
2: Nee, ik moet gewoon lachen dat elke keer als jij iets gaat vertellen... of een verhaal, of gaat uitleggen... dan ga je naar Nelly kijken.
0: Ja.
2: Je moet het haar toch een beetje uitleggen, heb ik het idee.
3: Goed.
2: Ja, vind ik mooi.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja, vind ik mooi.
0: Ja, maar ik bedoel, die carrières gaan gelijk op.
2: Ja.
0: Ze zijn allebei gedebuteerd in 2003, 2004, zo om en erbij. En dan is het leuk dat gisteravond Messi zo goed is geweest... dat ik bijna 100% overtuigd ben...
2: Van
0: dat Ronaldo gaat knallen zometeen.
3: Ja.
0: En alle critici... Ook biologische critici, want hij is 41, hè?
2: Ja.
0: Dat is vroeger was je dan al 10 jaar gestopt. Rijkaard stond op zijn 31ste.
2: Ja.
0: En hij staat er nog gewoon. Gaat het gewoon doen. Dus het wordt echt een mooie dag. Dus we moeten even naar de sportpark.
2: Ja.
3: Oké, maar even wil ik van jullie alle drie even horen.
0: Ja.
3: Beste voetballer van de wereld, Ronaldo of Messi?
0: Messi voor mij.
2: Messi voor mij.
0: Messi voor mij. Maar het is bijna onmogelijk, want ik heb zoveel mooie dingen gezien van Ronaldo. Maar Messi is ook... Frank Rijkaard, die hem heeft laten debuteren.
2: Ja.
0: Is ook Barcelona, is ook Johan Cruijff, is ook dat. Dus daar ligt mijn hart dan meer.
2: Ja.
0: Maar dat lichaam heb ik dan weer van Ronaldo.
3: Ja, ik wou zeggen.

0: Middagshow 3FM, 5 minuten voor 7. The Voice of a Generation staat klaar. André Zoodijk. Ik wil even complimenten geven aan het team, jongens. Want we zijn hier gisteravond laat aangekomen. In de zeikende regen. We wisten vanmorgen om 9:15 wisten we nog niet of de studio zou werken. Matthijs in de bek, dankjewel.
1: Lekker Matthijs.
0: We hebben een uitzending meegemaakt met alle vormen van emoties. Doordat we zo hebben mogen en moeten openen voor de grootste strijder. Die wij hebben leren kennen in ons leven. En het leven heeft moeten laten op 5-jarige leeftijd. Daar zijn we vandaag mee geopend. En we hebben ook gewoon weer een hele bijzondere ochtend gehad. Met jongens die we al jaren kennen. En die we dan lekker samen op de campingplaats. Waar we zo lekker gezellig cozy radio mee kunnen maken. En leuke dingetjes doen. Ruud, zeer gewaardeerd dat je er was. Yuki, jij ook natuurlijk.
2: Welkom.
0: Boys, alle goed. En wij zijn er morgen weer. 4:00 Nederlandse tijd voor een nieuwe...
1: Barrett and Banner.
3: 3FM.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram.

0: Middagshow 3FM, 5 minuten voor 7. The Voice of a Generation staat klaar. Andres Odijk. Ik wil even complimenten geven aan het team, jongens. Want we zijn hier gisteravond laat aangekomen. In de zeikende regen. We wisten vanmorgen om 9:15 wisten we nog niet of de studio zou werken. Matthijs in de bek, dankjewel.
1: Lekker Matthijs.
0: We hebben een uitzending meegemaakt met alle vormen van emoties. Doordat we zo hebben mogen en moeten openen voor de grootste strijder. Die wij hebben leren kennen in ons leven. En het leven heeft moeten laten op 5-jarige leeftijd. Daar zijn we vandaag mee geopend. En we hebben ook gewoon weer een hele bijzondere ochtend gehad. Met jongens die we al jaren kennen. En die we dan lekker samen op de campingplaats. Waar we zo lekker gezellig cozy radio mee kunnen maken. En leuke dingetjes doen. Ruud, zeer gewaardeerd dat je er was. Yuki, jij ook natuurlijk.
2: Welkom.
0: Boys, alle goeds. En wij zijn er morgen weer. 4:00 Nederlandse tijd voor een nieuwe...
1: Barrett and Banner.
3: 3FM.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus... 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus... AH kersen 500 gram, 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels...

0: Ruud, zeer gewaardeerd dat je er was. Yuki, jij ook natuurlijk.
1: Welkom.
0: Boys, alle goeds. En wij zijn er morgen weer. 4 uur Nederlandse tijd voor een nieuwe...
2: Bennett & Banner.
3: 3FM.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
12: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue... met 58% korting. Dat is toch schitterend?
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker... een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
15: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
20: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
21: Hallo ondernemer, verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract, maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.

0: isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
2: 3FM.
3: En van de USA bij Barend en Benner terug naar de studio in Hilversum. Ik ben er voor je met de avondshow. Zometeen muziek van Lil Nas X. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
5: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen, zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op de meest betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
4: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve verkeer, aangeboden door de ANWB. Je krijgt vertragingen langer dan een kwartier. U begint op de A15 Europoort naar Rotterdam bij Spijkenisse. Het is daar 30 minuten aanschuiven. Heeft alles te maken met opruimwerkzaamheden. De afrit is er dicht. Moet je nou naar Brielen? Rijd dan via Spijkenisse op de A15, de N218. Dan de A15 Rotterdam naar de Maasvlakte bij afrit Oostvoorne. Meer dan een uur vertraging daar heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Moet je nou richting Brielen, volg dan Oostvoorne, de A15 en de N218. En de laatste vertraging van nu is de A73 Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Daar is een kwartier aanschuiven en dat komt door asfaltschade.
2: 3FM.
6: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks, bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
11: Precies! Worstje?
10: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
11: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
10: Nee,
11: worstjes.
10: Dankjewel.
11: 20 worstjes.
10: Ik hoef geen worst.
11: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
10: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
11: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
10: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, Wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
3: Met zometeen de man die deze zomer heel Nederland gaat afbreken. En nee, zijn naam is niet Rico Verhoeven. Over wie ik het wel heb, hoor je na muziek van Lil Nas X.

Ik geloof gewoon, deze jongen gaat de hele dag eraf spelen. Ook al heeft een tent geen dak. Ik hoor je denken, wat zegt hij nou? Sommer gaat er zo'n knallende show geven. Ik denk dat aan het einde van zijn set hoor je dit. Homewrecker bij 3FM.

0: Ik weet gewoon precies op welke dag van de maand we zitten. We zitten namelijk op de dag... Godverdamme, is mijn geld nu al op? Ja, maar heb je dat niet? Het is nu 17 juni 2026. We moeten nog een paar weken voordat het salaris weer komt. Ja, ik weet niet hoe jij dat doet, maar bij mij, het is er echt uitgevlogen gewoon. Ik denk dat het op dit moment meer geld te halen valt bij de failliete blokker dan op mijn bankrekening. En dat die maand nog lang duurt, is dan voor mij misschien kut. Maar voor jou is dat wel heel chill, want je kunt je dus gewoon nog aanmelden, hè? Ik heb de avondstreek in het leven geroepen. Dat is eigenlijk net als op Snap. Ik ben gewoon benieuwd, wie heeft de langste Snapchat-score? Laten we elkaar elke dag een berichtje sturen. Ben je er nou elke dag ook bij? Dan zet ik een vinkje achter je naam en heb je aan het eind van de maand de meeste vinkjes. Dan win je een pot zelfgemaakte Sambal Odijk. Dus ook als je nu voor het eerst luistert, stuur vooral even je naam. Want je kan altijd meer luisteren dan iemand anders.
1: Hey yo, this is my new single. And you're listening to

0: Zo, ik heb zin in de zomer, man, als ik dan zo dit liedje hoor. En dat is ook maar goed ook, want het wordt natuurlijk komende dagen ongelooflijk warm. Warmer dan op Ibiza, dus dan ga je deze nog heel veel horen. Jordan Mando Jao en Dance With Somebody.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nou, ik heb de afgelopen dagen mensen meer horen praten over passions dan over dit liedje. Ik heb letterlijk nog helemaal niemand in mijn omgeving gehoord over de nieuwe track van Stromae. Terwijl ik denk, hallo, zijn we wakker? Ik bedoel, Stromae, legendarische kunstenaar die met liedjes kwam als Papa Oute en Aloron Dans. Hij heeft iets nieuws gereleased. En mensen praten misschien meer over het voetbal, omdat dat nu gaande is. Maar als ik het nou een beetje omschrijf in voetbaltermen, dan is het Engeland versus Frankrijk. Wellicht wordt het dan wel in één keer spannend. Hij heeft namelijk samengewerkt met Tove Lo voor zijn nieuwste tune. Stromae en Tove Lo maakten Des Fleurs.

good. Shout-out naar Jelly Roll voor het maken van deze vrolijke track. Jorde, I'm good bij 3FM. Ik zit even te kijken hoor, maar ik ben nog op zoek naar René of Edwin of Anja, Arthur, even kijken, Jimmy. Jimmy heeft zich ook pas 2 keer gemeld deze maand. Je kunt jezelf aanmelden bij dit radioprogramma, bij de avondshow. Weet je wat, ik geef je gewoon eventjes, wat zal ik doen, 20 seconden. Pak even die NPO Luister-app, stuur even je naam. Dan zet ik je op aanwezig voor vanavond. Ben je nou in de maand het vaakst aanwezig? Dan heb jij en ik samen de grootste streak opgebouwd en dan win je een pot versgemaakte sambal. Je naam is genoeg hoor. Oké, weet je wat? Ik geef je nog even 3,41, maar dan draai ik wel iets anders. Dat is ook stik bijna. Helemaal zenuwachtig word ik. Nee, ik zou het leuk vinden als je je naam stuurt, ook al doe je het voor het eerst. Dat betekent niet dat je gelijk achter staat, hè? Want wie kan er nou elke dag naar de avondshow luisteren? Die maand moet nog komen. Ik hoop je zo te spreken na muziek van Fontaine.

0: Het is echt het allerbeste liedje wat je live kan zien van Fontaine's DC. Ze doen hem altijd aan het einde van een set. Dus mocht je ze live gaan zien ergens nog komend jaar, dan is mijn tip aan jou: zorg dat je energie overhoudt voor het allerlaatste liedje. You're the Star Buster bij 3FM. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 10 uur. En dit radioprogramma, ja, de avondshow zie ik eigenlijk als een soort Snapchat, weet je wel? Laten jij en ik elke dag een bericht naar elkaar sturen. Zo wordt onze streak langer.
1: Andres Avondstreak.
0: Even kijken, Martijn uit Zoetermeer van 23, goedenavond.
2: Goedenavond, Andres.
0: Hé, jij wordt hier wel warm van, hè?
2: Ja, nou, ik vind het zeker een heel leuk spel om te spelen, zeker.
0: Ja, wat gebeurt er nu dan, als je dit hoort? Pokémon Team
2: Jeugd, heel veel jeugdsentiment komt ook vooral heel erg naar boven.
0: Ja, want Martijn, we zitten een beetje buiten de uitzending te kletsen over apps, weet je wel. Snapchat is natuurlijk weer helemaal terug, helemaal bekend, helemaal hip en happening. En jij zegt, ja, ik zit ook nog op Pokémon Go.
2: Ja, klopt.
0: Waarom?
2: Nou, ten eerste, ik vind het gewoon een heel leuk spel. Ik kom tenminste een beetje buiten, want zeker in mijn generatie is het heel normaal om de hele dag binnen te zitten.
0: Ja, een beetje masten.
2: En ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik speel samen met mijn moeder en met heel veel vrienden hier in de buurt.
0: Oh. Dus hey, maar ja, wacht even. Leuk. Dus hoe ziet het er dan uit als jij dat met je moeder gaat spelen?
2: Nou, gewoon gezellig. We gaan gewoon naar buiten en we gaan gewoon lekker naar de stad. En, of we gaan naar een parkje toe. Of waar op dat moment een leuk ding is wat we willen gaan doen. En dan gaan we daar lekker gewoon de hele avond, de hele dag rondlopen.
0: Nou, dat is toch keihard. Wat leuk ook dat je je moeder daarmee hebt aangestoken, Martijn.
2: Nou, zal ik hem erger maken?
0: Nee. Ja.
2: Je hebt het fout.
0: Heeft jouw moeder jou aangestoken?
2: Ja, zeker.
0: Wow! Wow, je bent dus geïnfluenced door je moeder met een Gen Z televisieprogramma.
2: Ja, leuk hè?
0: Ja man, hoe oud is jouw moeder?
2: Mijn moeder die wordt volgend jaar 60.
0: Nou, als je zo nog in de Pokémon zit, zou ik dat echt niet geven.
2: Ja.
0: Lekker man.
2: Nee, dat is hartstikke gezellig juist. En dan ook gewoon, ik weet toevallig volgende maand gaan we met een stuk of 100 man door de stad lopen. En gaan we gewoon met z'n allen Pokémon vangen.
0: Nou, wat super Martijn. Ik wens je daar veel plezier. En je staat op aanwezig voor vanavond.
2: Dankjewel.

Ik vertel je net, mijn agenda en mijn geld. Nou, vooral mijn geld. Het is helemaal leeg, helemaal op. Er is niks meer over. Het is echt als sneeuw voor de zon verdwenen. Maar hoe lekker zou het zijn als je binnen een minuut 100 euro kan winnen om te besteden bij je lievelingsconcert? Elke avond namelijk te winnen in de avondshow 100 euro concertengoed. Ik heb zo meteen 10 vragen voor je, weet je, die goed te beantwoorden. Dan ga je vanavond misschien al naar huis met gewoon keiharde cash. En ik wil je een beetje helpen. Ik bedoel, het is woensdag. Misschien heb je een lange meeting gehad vandaag. Of je moet tennissen met je baas of misschien wel erger, je schoonmoeder. En ben je gesloopt? Ik geef je vast één antwoord. Namelijk op vraag nummer 4. Hoeveel snaren heeft een gitaar? Het antwoord is 6. En als je denkt, nou Oudijk, kom maar op, ik ben maar ready. Stuur even het antwoord 6.

0: ook zo'n track waar je gewoon geen genoeg van krijgt. Imagine Dragons, On Top of the World. Je hoort het bij de avondshow van 3FM. Waar je elke avond, besef even, elke avond kans maakt op 100 euro concertengoed. Ik zeg een hele goede avond tegen Senna van Elf uit Landsmeer. Goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Senna, hoe mooi zou het zijn als jij vanavond gewoon 100 euro pakt?
1: Ja, heel mooi.
0: Dan kan je dus naar een concert. Wat voor artiesten vind je leuk?
1: Gracie Abrams, Jet van der Steen. Ja, dat zoiets.
0: Kijk, je hebt een goede smaak, dat hoor ik al gelijk. Je hobby's zijn gitaar spelen?
1: Ja, alleen dat doe ik niet zo heel erg vaak.
0: Oké, dus het is een hobby die nog wat kan groeien. Ja. En je houdt van Roblox en Minecraft. Senna, ik ga 10 vragen aan je stellen. Ik heb 10 goede antwoorden nodig binnen de minuut. Je mag de vragen onbeperkt passen. Er komen alleen geen nieuwe vragen bij. Op de laatste vraag mag je zeggen ja of nee. Die is namelijk, kom je morgen weer? Als je zegt ja, dan speel je morgen met kans op 200 euro. Als je zegt nee, dan pak je vanavond gelijk je cash. Is dat duidelijk?
1: Jazeker.
0: Oké, let's fucking go! We gaan met de eerste vraag beginnen over Jet van der Steen. Zij heeft namelijk een liedje geschreven over een bepaalde maand. Welke maand is dat?
1: Juni.
0: Dan, maak de zin af. Hup, Holland, hup. Laat de...
1: Leonie in zijn hempie staan.
0: Dan, morgen de ochtendshow komt voor een deel uit Parijs. Wijnand gaat namelijk de Mont Ventoux beklimmen. Wat is de achternaam van Wijnand?
1: Speelman.
0: Hoeveel snaren heeft de gitaar?
1: S.
0: Doe een kip na. Je hebt Vrouwtje al 6 keer live gezien. Hoe noemt Vrouwtje zichzelf op Instagram?
1: Vrok.
0: Dan, welke 2 3FM DJ's zijn er nu in de Verenigde Staten voor het WK?
1: Barend en Benner.
0: Wat is 8 plus 8 min 12?
1: 4.
0: Kaartjes voor Gracie Abrams zou je kunnen winnen. Maar hoe vaak komt ze volgend jaar naar Nederland? Is dat 3, 4 of 5 keer?
1: 3.
0: Oh, nee. Oh, Senna. Ze komt, in april komt ze 2 keer, namelijk naar de AFAS. En in mei komt ze nog eens 3 keer naar de Ziggo Dome. Dat betekent dat ze in totaal 5 keer in Nederland staat.
1: Jammer.
0: Oh, Senna, je was zo dichtbij.
1: Ja.
0: Hoe trots ben je op jezelf dat je het zover hebt geschopt?
1: Ja, best wel trots, maar ik vind het wel jammer.

Ja, dan voel ik me ook weer zo'n lul, weet je wel. Dat dan een meisje van 11, wat heel graag concertkaartjes wil winnen, op de laatste vraag nat gaat. Ja, en dan denk ik, dat is ook wel kloten. Dan voel ik me echt lullig. Denk, oh Senna, ik had het je zo gegund om die 100 euro concerten goed te pakken. Positief nieuws is wel, jij kan het nu wel proberen. Stuur je naam door naar de app van NPO Luister. Elke avond bij de avondshow van 3FM. Kans op 100 euro concerten goed te winnen binnen een minuut. Ik bedoel, waar pak je dat nog? Dan een ander voordeel van 3FM luisteren. Nieuwe muziek ontdekken. Wat dacht je van deze knaller van de Wodan Boys? Zij maakt The Blind Side.

0: Met wie?
1: Met Henk.
0: Henk, ik moet Senna hebben.
1: Ja, dat weet ik.
0: Oké, mag ik Senna aan de telefoon?
1: Ja, natuurlijk.
2: Hallo?
0: Senna, je spreekt met de Andres van 3FM. We hebben elkaar net 5 minuten geleden aan de telefoon.
2: Yes.
0: Jij speelde mee met een spelletje waar je kans maakte op 100 euro concertengoed.
2: Ja.
0: Ik ga eventjes één vraag nog een keer aan je stellen, Senna.
2: Oké.
0: Dat is de vraag. Jij zou graag kaartjes willen voor Gracie Abrams. Hoe vaak komt ze volgend jaar naar Nederland om te spelen?
2: 3 keer.
0: Senna?
2: Ja?
0: Als dat antwoord klopt, dan pak jij vanavond 100 euro concertengoed.
2: Ja.
0: Het is goed!
2: Yes. Ja!
0: Senna, ik heb een fout gemaakt.
2: Oh, geef niet.
0: Ik dacht namelijk dat ik zag dat ze ook naar de AFAS kwam. En de AFAS is in Amsterdam. Maar de AFAS staat ook in Antwerpen. Dus jij had het hartstikke goed, Senna!
2: Yay.
0: Je pakt gewoon eventjes 100 euro vanavond. Wat fijn dat ik je toch heb blij kunnen maken.
2: Ja, zeker.
0: Ik zie ook allemaal berichtjes in de app. Weet je wel, mensen die zeggen, oh, ze komt maar 3 keer, ze komt maar 3 keer. Dus ja, de app van NPO Luister, ook hartstikke bedankt. Senna, geniet ervan.
2: Ja, dankjewel.
0: Kijk, en zo hebben we toch weer iemand tevreden gemaakt. Dat is het avondshow-effect. Met nu, another...

0: Weet jij wat een dad joke is? Ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Ik ben vanmiddag met een paar collega's en ik zit een beetje op de praatstoel en ik maak een grap. Weet je wel waarvan ik zelf echt dacht, dit is gewoon echt Peter Pannenkoek materiaal. En een collega zegt tegen mij, Odek, wat gooi jij nou voor dad joke? Ja, ik weet niet zo goed wat dat is. Is een dad joke iets positiefs of is dat iets negatiefs? Laten we er zo even over verder kletsen. En ook nog jouw kans op een festivalmatje. BFM.
1: Ster. Obeling. Alles voor kampeergeluk.
2: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
1: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.

0: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, pof jij even?
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren!
8: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

0: Oké, laat even weten via de app van NPO Luister. Is een dad joke iets positiefs of iets negatiefs? Wil ik zo meteen over verder kletsen met je. Eerst krijg je dit nieuws, het is 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond. En ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessogus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op, dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: 3 van verkeer. Namens de ANWB 1 vertraging. De A15 Rotterdam naar de Maasvlakte bij afrit Oostvoorne. Daar ben je 35 minuten langer onderweg. Heeft alles te maken met opruimwerkzaamheden. 3FM.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.

0: vind je bij Bol.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
2: De Burger King Cheeseburger, met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu, als Eurovlammer, voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
3: 3FM. BNN Vara. Andres Oudijk.
4: In het radioprogramma te winnen een exclusief 3FM Festival matje. Maar dan moet je me wel even kunnen uitleggen wat nou een dead joke precies is en hoe dat werkt. Ik spreek je na de pauze.

Ik ga je over 10 minuten uitleggen hoe je kans maakt op een 3FM festivalmatje. Maar eerst wil ik eventjes in de wereld van grappen met je duiken. Kijk, ik kan geen moppen tappen, dat blijkt. Ik zal je vanmiddag uitleggen, of zal je zo uitleggen wat mijn collega's vanmiddag over me zeiden. Eerst krijg je muziek van Royal Otis. Dit is Moody.

0: Als je ooit de kans krijgt om ze live te zien, bijvoorbeeld deze festivalzomer op Pinkpop, ik noem maar wat, dan raad ik dat echt aan. Ze maken zo'n feestje van een live show. Het is nog beter dan van een liedje. You're the Royal Otis en Moody.
1: Andres.
0: Odijk. Ja, luister, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik snap de definitie gewoon niet. Terwijl, hè, ik ben geen domme jongen. Oes. Als ik tegen jou zeg, wat is een dad joke? Wat schiet er dan door jouw gedachten heen? Ik neem je heel even mee, ik ben vanmiddag op kantoor en ik zit een beetje in zo'n geinige, recalcitrante bui. Dus ik ben met collega's en op een gegeven moment gooi ik echt een grap waarvan ik zeg, zo, dit is echt niveautje oudejaarsconferentie. Namelijk de grap, waarom kan een dino niet klappen? Ze zijn uitgestorven. Toen keken al mijn collega's echt zo. En toen zei een iemand, Jezus Odijk, wat een dad joke. Nou ja, nu wil ik dus even weten, wat is een dad joke? Want ik heb nog nooit gehoord van het fenomeen dad joke. Is dat nou iets positiefs of is dat iets negatiefs? Aan de telefoon is Chris. Chris, goedenavond jongen.
2: Hi, goedenavond.
0: Hey, ja, is het nou iets positiefs of iets negatiefs volgens jou, zo'n dad joke?
2: Ja, ik vind het positief.
0: Oh, hey, maar dat is lekker. Want ik kreeg het verwijt naar mijn hoofd geslingerd, weet je wel. Van, wat een dad joke. Ja, ik weet niet wat dat is. Wat is een dad joke dan, Chris?
2: Een dad joke is een grap die zo slecht is dat hij goed is.
0: Ah, oké. Okay. Dus het is eigenlijk gewoon beneden alle niveau.
2: Ja, laten we het daarop houden. Hey, een woordgrap en wat dan ook.
0: Ja. Oké, okay, dus als er nu eentje is die in jouw hoofd opschiet, wat zou dat dan zijn?
2: Nee, ik heb echt werkelijk geen idee. Ik zie mij de geen te binnen.
0: Ik ga dit onderzoek voortzetten naar de dad joke. Maar in ieder geval bedankt voor de eerste stap.
2: Geen probleem. Succes.
0: Oké, eigenlijk moeten we het dus zien als iets positiefs. Ik zou willen zeggen, make the dad joke great again. En daarom wil ik iets met je doen. Als jij een goede grap weet, stuur eventjes hallo naar de app van NPO Luister, dan bel ik je zo meteen terug, mag je me aan me vertellen, en als ik moet lachen, dan win je een 3FM festivalmatje. Kom zeg, ik laat me toch niet kisten. Weet je wel, door van die zure nekken die al de hele dag in vergadering zitten en zeggen, nou, dat is helemaal niet grappig. Kirstie zegt het zelf, de dad joke is fantastisch, en ik hoop dat jij en ik dat samen kunnen bewijzen vanavond. Een festivalmatje staat op het spel.

Kijk van Lady Gaga. Elke keer als ik het hoor, krijg ik helemaal flashbacks naar... Nou ja, toen het een hit was, weet je wel. Ik was denk ik 15 of 16. Ik had van die schoenen met van die wieltjes erin, dat je kon skaten. Hoe goed, Lady Gaga, nog steeds niet verjaard. Dan kan je van andere dingen niet zeggen in het leven. Je hoorde Just Dance. Dan een gloedje nieuwe tune van de beste Belgische band ever. Samen

0: De avondshow met muziek van de 3J's. Je hoorde Just A, Jackstown en John. Turn the lights off.
1: Andres Odijk.
0: Oké, laten jij en ik het hebben over dad jokes. Make the dad joke great again. Zou ik eigenlijk willen zeggen. Een collega van mij die vond mijn grap vanmiddag niet leuk. Terwijl ik zelf dacht, dit is echt zeg maar A-list level. Dit is oudejaarsconference niveau. Ik bedoel, Claudia de Breij, je mag me bellen. Waarschijnlijk was hij echt leuker ook dan jouw hele conference samen. De grap was namelijk als volgt. Waarom kunnen dino's niet klappen? Ze zijn uitgestorven. Nou, blijkbaar is dat dus een dad joke. Chris heb ik net aan de telefoon en die vertelt... dad jokes moeten eigenlijk hele flauwe grappen zijn die over de top zijn. Nou, oké, laten we eens even kijken of dat jou lukt. Je mag een dad joke bij me opgooien in het radioprogramma. Als ik erom moet lachen, en ik ben een moeilijk publiek... dan win je een 3FM festival kleedje waar je mee de zomer door kan. Even kijken, ik ga naar Tim uit de Zomeren. Goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Schaal 1 op 10, hoe goed zijn jouw dad jokes?
2: Nou, als ik voor mijn collega's mag lopen, best wel goed.
0: Oké, nou ik ga ervoor staan, Tim. Als ik moet lachen, dan win jij vanavond een festivalkleedje.
2: Vanmiddag hadden wij een Engelscursus op het werk. En daarbij moesten we het Engelse woord leren voor schets. En schets is op zijn Engels, en dit is waar gebeurd. Hè? Schets is op zijn Engels, is draf. Zeg maar, hoe heet dat? Een schone schet. En daar wisten jullie daar niks van. Een schone schet is van drift. Nee, is niet goed. Dat is een dad joke. Nou hoor ik het.
0: Wanneer komt de grap dan, Tim?
2: Ja. Draft is Engels en ja. Een schone schet is drift.
0: Ja. Nee, ik moest te veel nadenken, Tim. Sorry.
2: Ja, dat snap ik.
0: Ja, want ik
2: moet je een andere?
0: Nou joh, kom maar door.
2: Er zitten twee apen in een bad. Zegt de ene aap tegen de andere aap. Nee, ik heb die weer fout. Zitten twee apen in een bad. Zegt de ene aap tegen de andere aap. Zegt de andere aap, daar moet je koud water bij doen.
0: Ja, maar Tim, dit komt ook omdat ik gewoon heel erg moet lachen, omdat je hem dan niet meer wist. Oké, Tim, ik stuur jou op een 3FM festival kleedje.
2: Helemaal goed.
0: God. Eddie, goedenavond, jongen.
3: Ja, goedenavond.
0: Hey, Eddie, jij bent aan het vissen op dit moment.
3: Ja. Ik ga net een mega snoek.
0: Je hebt een snoek gevangen?
3: Ja, mega. Echt groot water. Nu zit nog een beetje hoog.
0: Oh, nou, wat gaaf zeg, ja. Eddie. Wat fijn dat we daar onderdeel van mogen zijn vandaag.
3: Ja.
0: Ik zit ook klaar voor je dad joke.
3: Oké. Nou ja, weet je waar ik gezien dat de kerel een kleine is?
0: Moet ik dan iets zeggen nu?
3: Ja, nou ja. Even kinderen zit je achter op zijn fiets. Nou. Oké. Er zitten er drie bij de wachtkamer van de dokter. Zegt de ene Nederlander, die zegt, ja... Oh shit joh, laat me terug dan. Maar goed, zegt die Nederlander, zegt...
0: ja... Is dat een
3: ik laat mee. Maar ja, hij is wel grappig.
0: Wat gebeurt er dan met de
3: telefoon?
0: Maar wat gebeurt er dan met de telefoonverbinding? Wat doe je nou?
3: Ja, niks. Wat gebeurt er dan?
0: Ja, ik hoorde zo, zit een man in de wachtkamer en hij zegt...
3: Pis. Nou ja. Oh ja, zitten dus in de wachtkamer. Zitten dus drie. Zegt de ene, zegt van... ja, ik heb een tennisarm, joh. Maar ik heb nog nooit getennis. Ja, ze zeggen met Nederland, dat is vreemd. Ik heb een voetbalknie. Maar ik heb nog nooit gevoetbald. En zit die Belg, die zit ertussen en die zegt... Die kijkt ze eens aan. Die zegt, dat is verband. Zegt hij, ik heb een geslachtsziekte, maar ik heb nog nooit geslacht.
0: Zometeen spreek ik Sjoerd om te kijken of hij wel een leuke grap heeft. Eerst Blink 82.

0: Dario kant op, natuurlijk, want je luistert naar de avondshow van 3FM. You're the Blink-182 en All the Small Things. Jij en ik zijn The Dad Joke Great Again aan het maken. Het is namelijk een bepaalde stroming in de humor. Het zijn eigenlijk grappen die zo flauw zijn dat ze juist daardoor grappig worden. Dus woordgrappen of hele flauwe, vieze grappen. Ik werd er door mijn collega's om uitgelachen vanmiddag. Nou, zei ik tegen jou, oké, maak me maar aan het lachen. Als dat je lukt, win je een 3FM Festival kleedje. Nou, ik moest om Eddie heel erg lachen die je net hoorde. Mocht je dat niet hebben gehoord, Eddie die was aan het vissen. En op het hoogtepunt van zijn verhaal viel de vis in het water en zijn telefoon ook. Maar goed, het is nu de beurt aan Sjoerd. Sjoerd, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Hé, wat voor soort moppetapper ben jij?
1: Nou ja, ik ben vooral eigenlijk een beetje een meme-moppetapper.
0: Oh, maar
1: ik
0: love
1: heb
0: memes.
1: Een vader die echt. Ja, ik ben chronisch online. Maar ik heb echt een vader die vreselijke slechte moppen altijd heeft. Ja. Dus ja, daar neem ik het een beetje van over soms.
0: Nou, ik zou zeggen, laat me lachen en wie weet win je dus een festivalmat.
1: Oké, nou ja, dat is zo slecht. Oké, de eerste. Hi, het is hier Dolfijn. Ja, die is niet heel grappig. de volgende. Ik ken een grap over een boemerang. Ik ben hem even kwijt, maar die komt vanzelf wel weer terug. Ook niet leuk, oké. Wat awkward dit. ja. ik heb een boek gelezen over anti-zwaartekracht. Ik kon het niet meer neerleggen. Ben ik mezelf nu zwaar verschut aan het...
0: Nee hoor, nee. Ik geef je gewoon, ga door vooral. Ik denk dat heel Nederland echt aan de radio gekluisterd zit, wat dat betreft.
1: Okay. Wacht, ik moet even denken hoor. Ik heb gisteren geprobeerd een klok op te eten, dat was tijdrovend. Ja, verder heb ik er helemaal niks meer. Het is zo slecht.
0: En dit heb je allemaal van je vader, Tim.
1: Tim?
0: Sjoerd. Dit heb je allemaal van je vader.
1: Ja, de meeste wel. Sommige gewoon online. Of ik had vroeger ook zo'n moppenboekje, ooit een keer gekregen toen ik kind was. Dus ik kom allemaal daar vandaan.
0: Nou, Sjoerd, mijn advies? Ik ga donderdag met je vader gaan praten. Ah, jammer zeg.

0: en Oscar en de Wolf. Safe and Sound.
1: 3FM.

Ik denk echt dat het komt omdat het twee vrienden zijn, weet je wel. Ik zie dat ook op Instagram, dat Oscar and the Wolf en S10 echt veel tijd met elkaar doorbrengen. Mooie dingen doen samen, herinneringen maken. En juist met die gedachten vind ik dit liedje zo ongelooflijk mooi. Ik bedoel, ja, het zou heel raar zijn als S10 dit liedje had gemaakt met Purple Disco Machine bijvoorbeeld. Ja, dat had ik het niet geloofd. Steven Sound, deze week de mega hit. Zometeen Olivia Rodrigo, na

Het is toch bizar om te bedenken eigenlijk dat Olivia Rodrigo haar carrière begonnen is met Jake Paul. Ja, ze speelde vroeger samen met hem in zo'n Disney-serie over een aardvarken. Mag jij bepalen wie is? Straks bij Andres. Drop Dead hoorde je in de avondshow van 3FM. Ik vind het heerlijk dat je voor 3FM gekozen hebt vanavond. Heb je dat al gezegd? Ik vind het echt leuk om met je te connecten. Ik heb de allerbeste muziek voor je meegenomen. Daar kun je van me op aan. Dat is de belofte van het radioprogramma. Dus wat je ook nog moet doen, de muziek maakt het beter. Wat dacht je van de nieuwe van Ida?

0: Shout-out naar Justin Bieber. The Kid Laroi. Dus hij maakte stay. Nou, blijf vooral even hangen nog bij dit radioprogramma. De avondshow is er nog tot aan 10 uur. Pak nog even lekker een shakey of een theetje of wat creatine als je net uit de gym komt. We gaan het namelijk zo meteen hebben over ongezonde dingen. En nee, het is niet wat je denkt. 3FM. Hey, kan ik ergens nog vapes krijgen? Ster.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
5: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer...
0: Shout-out naar Justin Bieber. The Kid Laroi. Dus hij maakte stay. Nou, blijf vooral even hangen nog bij dit radioprogramma. De avondshow is er nog tot aan 10 uur. Pak nog even lekker een shakey of een theetje of wat creatine als je net uit de gym komt. We gaan het namelijk zo meteen hebben over ongezonde dingen. En nee, het is niet wat je denkt.
9: 3FM.
0: Hey, kan ik ergens nog vapes krijgen?
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals

0: Vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
5: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
15: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
16: Oh, wat een goal!
17: Goal?
18: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: 3FM.
20: Nieuws.
21: Avondshow met zometeen muziek van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Eerst krijg je het nieuws. Het is 8 uur.
22: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
23: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
22: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. En in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse

0: rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu bij Coolblue, gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op koelbloe.nl/gratis vaatwassen.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: 3FM. BNN Vara. Andres Odijk.
9: Laten we het hebben over de ongezonde dingen in het leven. Vraag aan jou, ja of nee, ga jij wel eens naar een fastfoodketen? Ik spreek je zo, na disclosure. Nou, dan kan ik hier nog een keer wat tegen je zeggen, maar ik ga je niet vermoeien met de kracht van herhaling.

0: Hey, maar dit is echt eventjes een man die we niet mogen vergeten. Dit is echt even een man waarvan ik denk, die gaan we op heel veel momenten nog lol van hebben. Ja, ik wilde eigenlijk even iets opzoeken voor je.
1: Andres Odijk.
0: Maar er is geen aankondiging van, dus ik ga de aankondiging gewoon aan je vertellen. Aanstaande vrijdag, dan hoor je op 3FM de 3FM Top Pinkpop. Dat is een lijst met de allerbeste artiesten die ooit op Pinkpop hebben gestaan. Om gewoon je alvast even lekker warm te maken, weet je wel? Want vrijdag dan barst dat festival helemaal los in Landgraaf. Oudste festival van Europa. Super goede line-up. Onder andere de Steady Swims. En die ga je wat mij betreft ook voorbij horen komen in die 3FM Top Pinkpop. Die lijst die komt vrijdag online, is samengesteld door alle 3FM-DJ's. Dus dat kan alleen maar knallen worden. Hè, kusje naar onszelf. Ik hoop dat je ervan gaat genieten. Om alvast een beetje in de festivalstemming te komen. Dan is het ook gewoon woensdagavond. Het dansen is toegestaan. Nieuwe track van Jungle.

Dua Lipa, Elton John, zij maakte Cold Heart. Die werd er weer geremixed door Pernau. Dat hoorde je in de avondshow van 3FM. Ja, we moeten het hier even over hebben. Weet je wat het ding is? Kijk, ik kan absoluut niet koken. Maar laten jij en ik eventjes binnen nu en 5 minuten bepalen naar welke fastfoodketen je absoluut niet hoeft te gaan. Kijk, je hebt er zoveel, hè? Het wemelt van de fastfoodketen. Ik sta in Hamburg afgelopen weekend op een straat waarin zeg maar zoveel gebeurt dat ik het niet eens in één radioprogramma kan vertellen. Maar op een gegeven moment had ik trek. En ik denk, ja, Hamburg, wat zou ik daar dan halen? Een hamburger, uiteraard. Dus ik loop zo'n fastfoodketen in, maar ik ben niet een guy die heel vaak naar de fastfoodhut gaat. Wil jij dat wel? Zeg maar, ik snap het hoor, ik judge het niet. Het is makkelijk, je hoeft niet te koken, het is snel klaar. Ja, ik vind het gewoon heel duur en vaak niet lekker. Nou, ik loop naar de Burger King om een hamburger te halen. Ik denk dat ik de hele maandagochtend op de wc gezeten heb. Ja, maar echt, ik heb zoveel last van mijn buik gehad. En daarom dacht ik, laten jij en ik nou eventjes een soort top 3 maken van welke fastfoodketen hoef je absoluut niet naartoe te gaan. Dus als je ook niet vaak gaat, dan weet je welke je kan skippen. Welke fastfoodketen vind jij echt niet te jekkeren? Daar schiet toch sowieso iets in je op? Nee. Niet nu komen met restaurant Sambal Odijk. Want dat is geen fastfood. Weet je hoe lang het duurt om sambal te maken?

0: Ja, nu hoor ik erin, she's Andalus. Dat komt omdat we het hebben over eten. Je hoorde Mr. Nel Horan en Andalus in de avondshow.
1: Andres Odijk.
0: Ding is, kijk, ik ga nooit zo vaak naar de hamburgerhut. Nou was ik daar afgelopen weekend. Ik wist niet wat me overkwam. Ik heb denk ik de hele maandag echt met buikpijn op de wc gezeten. En toen dacht ik, ja, had ik nou maar geweten, was er nou maar een soort gids met de top 3 slechtste hamburgerhutten van de wereld. Want dan hoef ik daar dus niet meer naartoe. Nou, gelukkig kom jij wel vaker bij de hamburgerhut. Vetzak. Nee. Angelo, goedenavond jongen. Angelo, goedenavond.
2: Oh. Hey, goedenavond.
0: Hey, van die keten waar je echt gewoon zeg maar, met scheurbuik uitloopt, wat is dat voor jou?
2: Ik vind altijd de knik in België vind ik altijd waardeloos.
0: We gaan echt overseas gewoon.
2: Ja, ik ben een internationaal chauffeur, dus ik kan overal terecht.
0: Nou, dat snap ik. Even kijken, de Quick Burger is dat, hè?
2: Ja, ja.
0: Hey, en waarom is die waardeloos? Want als ik het google, dan zie ik onze Quick, onze smaak.
2: Ja, ik vind het altijd tegenvallen. Het is nog minder dan McDonald's eigenlijk.
0: Oké, en dan gaan we even kijken. Prijs-kwaliteit verhouding, welk cijfer geef je het?
2: Ah, de Quick is wel duur. De Quick is, qua prijs is die ook slecht.
0: Het verdamme.
2: 5,5.
0: Dat is net aan voldoende. Op de Unie had ik het ervoor gedaan. Maar nu niet. Nu niet. De urgentieverhouding. Wat vind je daarvan?
2: De wat echt?
0: De urgentieverhouding alsjeblieft. Een cijfer 1 tot 10.
2: Elke 6je.
0: Ook een 6je voor de urgentieverhouding. Dat betekent dat de Quick... Nou, niet voldoende scoort. Nee, die schuiven we af bij deze.
2: Oké.
0: Anna, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Je bent met je moeder bij een tankstation?
3: Ja.
0: Hebben jullie ook trek?
3: Eigenlijk wel, ja.
0: Oh, dat is dit zo'n gevaarlijk gesprek om nu te voeren.
3: Ja.
0: Ik wil vast zeggen, ik hou mij niet verantwoordelijk voor de uitslag van het gesprek.
3: Oké.
0: Anna, we hebben het over fastfoodketens, weet je wel. Ja, kijk, ik ga niet zo vaak naar de hamburgerhut. Hoe zit jij?

0: daarin?
1: Ja, nee, ik ook niet.
0: Geen
1: ja,
0: alleen
1: als ik met mijn vrienden die halen dan wel eens wat, dan ga ik alleen mee.
0: Oh, maar ja.
1: Ik bestel niks.
0: Nee. Wat vind jij dan zeg maar de allersmerigste fastfood toko die er is?
1: Nou, smerigste weet ik niet, maar ik denk de ergste toch wel McDonald's.
0: Oeh, de classic.
1: Ja.
0: Waarom vind je die het ergst?
1: Nou, ik denk dat is gewoon de grootste keten die er is, denk ik.
0: Ja.
1: En het is gewoon zoveel fastfood. Het is echt niet nodig. Ja.
0: Maar wat is het alternatief dan voor fastfood? Als al jouw vrienden dat bestellen, wat bestel jij dan?
1: Ik ga gewoon, ik probeer zelf altijd wel redelijk veganistische dingen te halen. Gewoon.
0: Ah. Ja. Lekker je overnight oat klaargemaakt, weet je wel, voor de volgende dag.
1: Sorry?
0: Je overnight oats klaargemaakt voor de volgende dag?
1: Nee, dat over niet. Maar ja, ik woon ook bij mijn ouders. Ik eet gewoon thuis. Dus, ja.
0: Eigenlijk is dat het allerbeste restaurant. Ik denk dat we dat kunnen concluderen.
1: Precies.
0: Het allerbeste restaurant is het restaurant Mama en Papa.
1: Zeker.
0: Hey, wat gaat er nu gehaald worden bij het tankstation?
1: Sorry?
0: Wat gaat er nu worden gehaald bij het tankstation?
1: Oh ja, nee, er wordt gewoon getankt.
0: Okay.
1: We gaan zo gewoon naar huis.
0: Nou, ik wens je dan in ieder geval nog een fijne avond.
1: Ja, bedankt. Ja.
0: Hey, en het lekkere is, we kunnen dus nu de Mac hier afschrijven. Baal ik ook wel een beetje van. Want het voordeel van de Mac was wel, je had s'avonds altijd nog trek en dan kon je het compenseren met iets gezonds. De avondshow met Sam Fender, Olivia Dean. Zij maakte

0: Is hier ergens een defibrillator? Ik heb me helemaal de longen uit het lijf gedanst op muziek van Fred Again. Ik hoop, jij ook, dat het goed bij je valt. Zometeen, binnen nu en 5 minuten, jouw kans op jouw lievelingsmuziek op de radio. Liedjes die jij nu veel luistert, kun je straks op 3FM krijgen. Ik moet eerst nog heel eventjes bellen, want jij en ik hebben het over hamburgerhutten. Weet je wel, er zijn zo... Het aanbod aan de hamburgerketen is zo groot. Er zijn zeg maar minder kakkerlakken in het Feyenoordstadion te vinden dan hamburgerketen in de wereld. En ja, ik kom daar gewoon nooit. Dus ik ging er laatst heen en ik werd keihard afgestraft met buikgriep. Daarom dacht ik, we moeten even kijken welke hamburgerhutten we moeten overslaan. Even kijken of ik Sebas kan bereiken.
1: Hallo?
0: Ja, je spreekt met de Subway Purmerend.
1: Ja, goeiedag.
0: Sebas, jongen, goedenavond.
1: Ja, goedenavond, man.
0: Hey, we hebben het over van die hamburgerzaken waar je echt niet moet komen. Wat zeg jij nou?
1: Ja, de Subway.
0: Uit Purmerend?
1: Ja, nou ja, kijk, ik kwam daar een keer, ben daar een keer geweest. En daar hadden ze zo'n actie van een broodje, goedkoop broodje. En die man zei gewoon van, was de eigenaar. En die zegt van, nee, dat doen we niet. Weet je, dat is en meerdere keren heeft hij dat al gedaan. En denk ik, ja, heeft hij een mooie actie en dan ga je het afwijzen, weet je wel.
0: Oh, dus de Subway in Purmerend deed niet mee aan de landelijke Subway-actie?
1: Nee, precies. En er waren meerdere. Zo had hij veel meer van de dingen. En dan ja, had hij gewoon een lulverhaal met van, ja, dat soort acties doen we niet, want dan verdienen we niks op. En, nou, dus ja.
0: En daar kom jij tegen in opstand, Sebas?
1: Ja, op zich wel. Ja. Als jij een actie hebt, moet je gewoon een actie hebben, toch?
0: Nou, ik ben heel blij dat jij niet in Noord-Korea geboren bent. Ja, ik wens je veel sterkte, man, in deze zware tijd.
1: Ja, dankjewel.

Nio. Mooi man. You're the closer in de avondshow van 3FM. Zo meteen jouw kans om jouw lievelingsmuziek op de radio te krijgen. Wat zou je graag willen horen? Wat heb je naar je vrienden doorgestuurd? Waarvan vind je dat Nederland het moet ontdekken? Je weet me te bereiken via Instagram, apenstaartje André Zodijk. En anders kan het ook altijd in de luister.

Oh, sorry, Misha. Een avond bij Harry Styles zou de perfecte manier zijn om onze verjaardag te vieren. Mijn beste vriendin en ik worden dit jaar allebei 40. Op naar de volgende 40. En ook Anna die stuurt... Oh, ik bouw er toch van dat jullie me dan niet bellen voor de Harry Styles tickets. Ja, joh, ik vind het zo slecht dat ik je dit nieuws moet mededelen, maar... We hadden een actie bij 3FM. Als je 2 keer Harry Styles achter elkaar hoorde op de radio, zo snel mogelijk appen. Want dan kon je naar Londen, naar Wembley, op onze kosten om Harry daar te gaan zien. En die kaartjes die zijn vanmiddag bij Sophie gewonnen. Helaas. Dus ja, die actie is voorbij. En ik snap dat je nu baalt en de radio wil uitzetten. Doe dat niet, want ik heb gewoon nog heel veel leuke muziek voor je. Zometeen Shakira, Burna Boy en eerst Disciples. Wees welkom.

0: een beetje power jouw kant op in de vorm van Disciples. Zij maakte On My Mind.
1: Daily Discovery.
0: Oftewel, liedjes die je hebt ontdekt, die je naar je vrienden hebt gestuurd, wil je die ook naar mij sturen? Want dan kan ik ze voor je draaien op de radio en dan kunnen jij en ik onze Spotify verbreden. Muziek ontdek je tegenwoordig overal. Abel, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Waar heb jij dit ontdekt?
2: Op YouTube. Ja, 2018 al.
0: Dat maakt niet uit.
2: Het nummer is later.
0: Wat vind je leuk aan deze band?
2: Ja, gewoon schitterende muziek.
0: Nou, dat is lekker. Wat voor soort muziek is dit? Hoe zou je het omschrijven?
2: Het is... even kijken, hoe noem je dat? Een beetje mellow.
0: Een beetje mellow?
2: Of tenminste, ja, ze hebben verschillende stijlen.
0: Oké. Okay.
2: Dus.
0: Om welk liedje gaat het? Van welke band?
2: Deadhead van Manchester Orchestra.
0: Manchester Orchestra, dankjewel voor het doorsturen, Abel.
2: Hartstikke helemaal goed, joh.
0: Lekker mellow, inderdaad.

echt wel goede dosis gitaren in dit liedje. Manchester Orchestra. Het heet Bad Head. Het is ontdekt door Abel. Hij zat lekker te scrollen op YouTube. Ik ga zo meteen eens even inchecken bij Jasper Leijders van 3 voor 12 Radio. Wat hij allemaal heeft ontdekt en wat je dus straks gaat horen.

0: Dat snap ik wel. Het autobiografisch nummer kunnen zijn.
1: Oh, ik dacht dat Artemas dat tegen jou zei, dat het liedje over jou gemaakt was ooit.
0: Oh, nee, zeker niet.
1: Dat je mooi tegenkwam ergens op een festival.
0: Nee, dat niet. Ik weet eigenlijk niet of ik een slechte of een goede kusser ben. Ik heb nooit klachten gehad, maar ik heb het ook nooit gevraagd.
1: Ja, dus kun je ook eens een keer een polletje over doen op de radio. Ja,
0: misschien. Hey, zo bellen. Gaan we morgen eens even alle extra bellen.
1: Polletje, ja.
0: Jasper Leijdens, hey. 3x12 Radio. Dat betekent zometeen 3 uur lang de allernieuwste, de allerbeste muziek. Wat valt er te ontdekken vanavond?
1: Nou ja, we zitten eigenlijk gewoon midden in de festivalzomer. Dus heel veel live opnames van Best Kept Secret. Vanavond de opnames van Gorillaz.
0: Ah!
1: Met Joe van de Idols hebben we even wat opnames. En we kijken vooruit richting Pinkpop. Zometeen een uitgebreid gesprek met Tom Smith van Editors.
0: Oeh, vet man.
1: Ja.
0: Ah, lekker. Dus die radio aanhouden.

0: staatsloterij.nl. De Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Pakken ze podium?
5: Pakken ze podium?
4: Pak zelf eens een podium.
6: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: 3FM. Festivalzomer is aan. Zometeen hoor je alles bij 3 voor 12 Radio. Onder andere Pinkpop Headliners 21 Pilots. Zometeen na 10.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
13: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
12: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
14: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
12: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn ook dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
15: 3FM.
16: Voel mij zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.

0: 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Odido. Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Deze woensdagavond wordt gewoon nog een stukje warmer, hoor. We duiken samen in de festivalzomer van 2026 met zometeen 21.

0: Het wordt best wel een verrassing komende vrijdag op Pinkpop hoe de setlist eruit gaat zien van 21 Pilots. Ze hebben dit jaar namelijk nog maar 3 festivals gedaan. En het was allemaal begin dit jaar in Amerika, dus het zal best wel anders zijn.
1: 3 voor 12, Radio Jasper Leidens.
0: Goed dat deze nieuwe single op de setlist zal staan tijdens de show van Pinkpop. Kan bijna niet anders, toch? De nieuwste 21 Pilots bij 3FM. You're the drag path. Daarvoor nog Justice en Simeon en We Are Your Friends. Hey, welkom. Dit is 3 voor 12 Radio. Je late woensdagavond op 3FM. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Mega veel muziek meegenomen om samen te gaan ontdekken de komende uren. Voor je ligt het nieuwste van het beste en daar dan weer het nieuwste van. En je ontdekt het allemaal binnen de komende uren op 3FM. Zometeen al een mega coole Schotse band als track van de dag. Ze heten The Snuts. Binnenkort hier in de 3FM Livebox. En dan kun je daar maar beter aan voorgesteld worden, toch? Ja, en verder is de festivalzomer van 2026 aan hier bij 3 voor 12. Zometeen een uitgebreid gesprek met Tom Smith van Editors. Later vanavond live muziek van Gorilla's. Hoe lekker is dat? Zometeen ook Son Milieu, ook zo'n festivalact van dit jaar. Nou, Vrouwtje, die rustig aan begint. Dit is Ik Wil Dansen.

0: ging net even uit de studio ramen hier bij 3FM. Nog een klein beetje zonlicht. Het is toch gewoon de mooiste periode 3 voor 12 van het jaar.
1: 3 voor 12 radio. Track van de dag.
0: Klein beetje licht buiten en de allerbeste nieuwe muziek op je radio. Ja, ik ga hier heel lekker op hoor. Ik weet niet hoe jij erbij zit vanavond. Ik zie onder andere Rosalien ingecheckt. Robin is erbij. Barry. Lorenzo die zegt ja, ik lig heerlijk op de bank 3 voor 12 radio te luisteren. Ik ben een beetje aan het voorbereiden op het festival van dit weekend in Stadskanaal waar ik ga werken. Lekker bezig zeg. Johan de Emojiman komt er net bij en precies op het goede moment. Want net op dit moment wil ik je voorstellen aan gloednieuwe muziek. En wel van de Schotse band The Snuts. Ze zijn eindelijk terug met een nieuwe plaat. Joy in Short Moments gaat het heten. Komt uit in oktober. En waarom ik dit liedje even wil laten horen is omdat ze binnen nu en een paar weken in de 3FM Livebox staan. Ze komen naar Nederland voor een show. En dus hier even bij 3FM spelen. Nou, deze gasten hebben eigenlijk nooit stilgestaan. Het wordt hun vierde album in 5 jaar tijd. Maar er zit echt even wat leven in deze plaat. De zanger van de band zegt zelf dat het gaat over jezelf onderweg tegenkomen in het leven. Het gaat over succes, het gaat over falen, over ouderschap, over verlies. Kortom, het echte leven. Want ook artiesten hebben een echt leven. Er is een nieuwe single die heet Defibrillator. Ik had al gedacht hierover te gaan struikelen. Defibrillator, dat is het. Het is iets minder zwaar, het is iets losser. Het is gewoon hele lekkere Schotse indie pop. Maar goed, dat is wat ik erover te zeggen heb. Hoe vind jij dit? De track van vandaag, de nieuwe van The Snuts. Dit is Defibrillator bij 3FM.

gloednieuwe muziek uit Schotland van The Snuts. Ze komen donderdag 16 juli, dat is over een paar weken inmiddels al, over een maandje, hier spelen bij 3 voor 12 Radio. Dus ik dacht, ja, ik ga deze band gewoon even aan je voorstellen op deze woensdagavond. Ze hebben net een nieuwe track uit. Defibrillator heet hij. Ja, bekkenbreker, tongenbreker. Maar wel een goede tune, toch? Althans, ik vind hem erg leuk. Nou ja, de muziek heeft gesproken, nu is het woord aan jou. Hoe vind jij hem? Laat me even weten via de gratis NPO Luister-app. Gaan we het er zo meteen eens even over hebben. Ik ben altijd benieuwd naar jouw mening als het gaat om dit soort nieuwe muziek. Want daar draaien we het voor uiteindelijk. Praat er vooral over mee via de NPO Luister-app. Kom maar op. Je kan een klik geven op het polletje. Nog leuker als je gewoon een audiobericht inspreekt of het gewoon uitgebreid laat weten. Let me know, The Snuts.

blijft toch goed. Lola Young, From Down Here. Ik zat er net een beetje naar te luisteren. Toen moest ik ineens denken aan dit liedje van Depeche Mode. Een beetje diezelfde soort ondertoon. Beetje dezelfde soort synthesizers, dezelfde soort instrumenten. Nou, binnenkort misschien maar eens weer eens draaien in Jaspers Indie Disco. Het is 3 voor 12 radio. Daarvoor hoorde je de gloednieuwe single van de

zo heet hij. Ik zie Tjeerd als eerste, die zegt... Jasper, leuk dit. Nieuwe muziek van de Snuts. Klinkt supergezellig. Deze gaat direct mijn eigen playlist in. Kijk, dat is mooi. Barry zegt, het klinkt echt lekker met een Britse ondertoon. En je weet wel wat een defibrillator is, toch? Nou ja, inderdaad, je hart gaat er sneller van slaan uiteindelijk, toch? Janneke zegt, nou, er zijn betere vertolkingen in het leven. Het is een beetje vlakjes. Nou, daar heb je misschien dan een defibrillator voor nodig. Ik zie Gijs, die zegt... Jasper, leuk nummer, niet direct uitzonderlijk. Groetjes van Gijs. En daar is dan Johan, de emoji-man... die altijd in een paar emoticons even een liedje omschrijft. Ik zie eerst een rode wangetjes op het gezicht. Ik zie een zonnebril. Ja, dat zal dan typisch dat Britse slash Schotse zijn. Dan het vragende emoticonnetje en... twee van die driehoekjes naar achter. Ik denk dat Johan hier nostalgisch van wordt. Johan, de emoji-man. Ik zie ook nog Rosalien die zegt, het klinkt wel heel lief. Of ligt het aan mij? Het staat een beetje in contrast met de titel, maar ik vind hem toch enigszins leuk. Binnenkort hier in de 3FM Livebox, de Snuts. Met ook deze nieuwe tune. Het is 3 voor 12 radio. Binnen 3 minuten richting Pinkpop. Want Tom Smith van Editors is zo hier.

0: hem vaker, Jo de Flair en Door het Oog van de Nacht. Ze staan dit weekend op Pinkpop en dat is mooi, want nog twee nachtjes slapen en dan gaat het gebeuren in Landsgraaf. Deze legendarische band is ook terug. Editors, terug op de line-up van Pinkpop. Ja, je zou ze eigenlijk onofficieel de huisband van het festival mogen noemen. Ze stonden maar liefst 6 keer op Pinkpop. Niet normaal. Aankomend weekend staat de band er dus voor de 7e keer inmiddels. Een tijdje geleden sprak ik met de frontman van de band, Tom Smith. Hij was toen druk bezig met een solo-tour met zijn eigen album door Nederland. Ja, en grappig genoeg staan er tijdens die tour niet alleen maar solo-nummers, maar ook tracks op de setlist van Editors. Hoe goed komt dat voor Tom samen?
1: The band and my songwriting and my solo record, they're linked, you know. You can't separate them in many ways. And there's a big kind of area of overlap. And so, yeah, it's about my songs with Editors as much, really, in many ways. So it's a 2-hour show. And there's quite a lot of Editors songs. And it's interesting deciding which songs to go for and try out. Hopefully people find the kind of arrangements interesting, but all of the songs that I've ever written have all started in a similar way, and they all start with me on an acoustic guitar, so it's not too hard for me to put them into that forum. But it's kind of like, I don't know, it's just a bit of a celebration of 20 years of songwriting.
0: Niet normaal toch? 20 jaar als songwriter, 20 jaar ook op Pinkpop. Dat doet hij inmiddels met een gloednieuw album opkomst. Deze nieuwe single, die heb je vaker kunnen horen bij 3FM.

Editors. Dit weekend ook te zien op de Pinkpop livestream. Check daarover alle details via 3voor12.nl. Zometeen eens even checken hoe het was vanavond in AFAS Live. Daar heeft namelijk Cypress Hill de boel op de kop gezet. Eerst muziek van de staat. De nieuwe heet The Fire.

iets groots doen op Down the Rabbit Hole. Ze hebben er namelijk al wat try-out shows voor gedaan. En de verhalen die ik daarvan gehoord heb zijn echt next level. Eindelijk weer op het podium, de staat. Je hoorde The Fire. Over dingen op het podium gesproken. Er gebeurde vanavond heel veel in het land dat het muziekland heet. Heel Nederland stond weer vol goede concerten. Zo stond Don West vanavond in Paradiso.

0: En Yin was te vinden in Intercity in Den Haag. Beetje afterparty van Best Kept Secret zou je het mogen noemen, want Don West stond daar ook. En dus vanavond in Paradiso. De grootste show van vanavond was wellicht gewoon in AFAS Live. Daar stonden namelijk de iconen van Cypress Hill. Ja, dat is wel echt te gek hoor. Een gouden oude avond zou je het wel echt mogen noemen in Amsterdam. De Amerikaanse hiphopgroep Cypress Hill bestaat al namelijk sinds 1988. Maar still going strong, nog steeds op tour. Vorig jaar deden ze Pinkpop aan. Vanavond AFAS Live. Dennis, jij was erbij vanavond. Hey!
1: Hey Jasper, yes, ik was er zeker bij.
0: Kijk, als we het hebben over hip-hop, dan heb ik jou al vaker aan de lijn gehad als het gaat om concerten. Maar waarom ben jij als broekie bij deze oude lullen rapgroep?
1: Nou ja, goed, je kan natuurlijk... Het zijn gewoon legendes. Veel simpeler is het eigenlijk niet. De grootste hits kent iedereen. Nou ja, je hoort al Insane in the Brain. Ja. In de achtergrond, Hits from the Bunk, The Kia Sunrise. Het zijn allemaal hits. Je moet het kennen als hiphop liefhebber. En daarom was ik er vanavond bij.
0: Maar dat is dus zo vet. Want jij hebt natuurlijk heel veel hiphop van nu ontdekt. Je kent deze gasten, nou ja, omdat ze die legendarische tunes hebben gemaakt. Hoor jij ook bij heel veel hiphop van nu de inspiratie van Cypress Hill?
1: Zo, ja, dat is eigenlijk wel een hele lastige. Cypress Hill komt natuurlijk uit een tijd waar natuurlijk boom bap ineens enorm groot werd.
0: Ja.
1: En ik denk dat zeker in deze tijd, alles wat een beetje boom bap in zich heeft, dat heeft ook een beetje Cypress Hill.
0: Fantastisch.
1: Het is natuurlijk ook die hele, die stoner cannabis scene, dat is natuurlijk Cypress Hill. En dat zie je nu nog steeds ook uiteraard heel veel terug in de hiphop.
0: Er zijn natuurlijk heel veel zalen, eigenlijk elke zaal in Nederland die rookvrij is. Hoe rook het vanavond? Werd er nog een beetje gebloot in AFAS?
1: Ja, ook vanavond had het rookvrij moeten zijn. Ja. Maar je zag de rookwalmen, zag je uit het publiek wel naar boven komen. Volgens mij, de mensen met wie ik was, hun shirt zinken ook nog helemaal. Want
0: tuurlijk.
1: Die waren super diep het publiek ingegaan.
0: Ja.
1: En van alles en nog wat. Zo rookvrij was het vanavond niet.
0: Nee, heel goed. Het hoort er ook bij. Hey, die gasten die zijn dus allemaal bijna 60. Ze staan op het podium sinds 1988. Hoe was het met de energie bij Cypress Hill?
1: Ja, het was eigenlijk heel bijzonder. Want ik had van tevoren verwacht dat het eigenlijk... Nou ja, het zijn oude mannen.
0: Ja.
1: Ze zullen dan niet heel veel bewegen. Maar en ze sprongen een paar keer. En ze bewogen mee. En ze hadden heel veel interactie met het publiek. En nou ja, het verbaast me eigenlijk heel erg hoe bewegelijk ze waren. Dus ja, dat was... Iets super positiefs eigenlijk aan de show.
0: Heerlijk, hé. Ik ga zo meteen ook Cypress Hill draaien, rap superstar. Maar jij hebt ook het voorprogramma gezien. Een eigenlijk Nederlandse rap superstar zou je kunnen zeggen. Noah stond in het voorprogramma. Hoe werkte dat in die megazaal?
1: Ja, dat was even wennen voor de zaal.
0: Ja.
1: Het zijn natuurlijk heel veel old heads die dan daar in de zaal staan. Die moesten heel erg wennen aan de vernieuwende rap sound van Noah.
0: Ja.
1: Maar ook Noah heeft een aantal boom bap nummers. En dan zag je toch wel de hoofdjes langzaam meebewegen en de armpjes omhoog komen. En zeker met de energie die Noah bracht, vonden de mensen in het publiek het eigenlijk helemaal niet erg volgens mij.
0: Kijk, lekker zeggen. Er valt altijd nog iets te ontdekken in de hiphopwereld, toch? Dat is altijd het mooie.
1: Ja, zeker weten. Er komt telkens weer iets nieuws.
0: Daarom, Dennis, ik zou zeggen, geniet nog eventjes na met Rap Superstar op de radio. En ik zie je snel wel weer ergens.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Ja, dankjewel. I was actually in it. You really gotta be in it to understand what it's like. But you always gotta...

0: het product, lees voor het kopen de verpakking. En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
2: Brilbeu. Lenzen zat. Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
2: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: 3FM.
10: Het is net 11 uur geweest. Zometeen meer 3 voor 12 radio met live muziek van Gorilla's vanaf Best Kept Secret.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
12: 3FM.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting.

0: Bekijk nu de collectie van Casemate tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemate.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tik

Met zometeen de magisch mooie mega-hit van Oscar and the Wolf en S10. Na deze ultieme classic van The Strokes. Dit is Rap Team.

0: en Oscar en de Wolf. Safe and Sound.
1: 3FM. Meer.

0: zevens houdt.
1: Dit was zo mooi pas geleden in de ochtendshow van Wijnand en Jamie. De live versie van Oscar and the Wolf en S10. Ze deden daar Safe and Sound. Check de opname via 3fm.nl. Over de ochtendshow gesproken, ik kreeg net een bericht van Wijnand. Die is niet in Hilversum morgen. Wijnand is in Zuid-Frankrijk. Hij gaat vanaf een uurtje of 9 morgenochtend de Mont Ventoux beklimmen. Tijdens Tour du ALS. Dus hij gaat daar geld ophalen voor het goede doel, voor ALS. Hij rent morgen een halve kilometer. Een halve marathon zelfs. Dat is 21 kilometer. Een berg op met een stijgingspercentage van tussen de 8 en de 13%. Dat is niet normaal. Tussen 6 en 9 hoor je hem ook deels de ochtendshow doen vanuit Frankrijk. Maar mocht je Wijnand willen sponsoren, dat is het belangrijkste, dan kun je gaan naar 3fm.nl/berg. 3fm.nl/berg. Ja, dan kunnen we samen een berg geld ophalen voor Stichting ALS. Dat lijkt me een belangrijk iets. Het is 3 voor 12 radio. Mijn naam is Jasper Leidens. Zometeen neem ik je mee terug naar afgelopen weekend. Toen was het namelijk een geweldig weekend op Best Kept Secret. Ik heb daar enorm genoten van onder andere Gorillaz. Hoe dat zit, vertel ik je zometeen. En je hoort ook waarom het zo goed was. Want zometeen live opnames van Gorillaz. Nu eerst Florence Road. Dit is de nieuwe Hanging Out to Dry.

0: Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Ja, de festivalzomer van 2026 is absoluut in volle gang. Komend weekend Pinkpop, binnen nu in een paar weken Down the Rabbit Hole. Noordzee Jazz, het Volkoff Festival. Lowlands, Into the Great Wide Open. Het is een mooi jaar, 2026. Zo waren we afgelopen weekend met heel 3FM en 3 voor 12 op Best Kept Secret.
1: 3FM op Best Kept Secret.
0: Het mooie festival verscholen in de bossen in Hilvarenbeek. Vlakbij het dierenpark daar, bij Beekse Bergen. Dus volgens mij artiesten die daar optreden mogen ook gewoon eens een toertje doen langs de zebra's, langs de olifanten, langs de giraffen. En ook een diersoort op het festival dit jaar, Gorillaz. De band van Damon Albarn en Jamie Hewlett, de tekenaar. Ja, ze zijn echt al zo lang bezig. Sinds eind jaren 90 toen kwam het idee om een virtuele band te beginnen. Met 4 cartoon-karakters, omdat ze ooit South Park aan het kijken waren op tv. Toen dachten ze, kunnen we hier iets mee op muzikaal gebied? Nou ja, fast forward, 2026, still going strong met een gloednieuw album, The Mountain. Ja, ik heb enorm genoten van die show. Gorillaz is misschien wel mijn favoriete band aller tijden. Ik heb ze inmiddels 7 keer gezien. Afgelopen weekend was by far de beste show in jaren. Heel veel mensen zeggen, was hij nou dronken? Was hij nou stoned? Wellicht. Heeft dat het een mindere show gemaakt? No fucking way. Dit was zo ontzettend goed. En ik zal je vertellen waarom. Waarom dat ik dit zo'n goede show vond, was de dankbaarheid die erin zat. Damon Albarn is de frontman, de legendarische zanger. Je zou hem ook kunnen kennen van Blur. Maar hij liet de hele band shinen. Hij hoefde niet per se zelf op de voorgrond te staan bij deze show. Hij verdween af en toe ook een beetje binnen de band. Hij liet de gastartiesten shinen. En of dat nou Pos is van De La Soul, Booty Brown, Fatoumata Diawara, misschien wel zelfs Joe Talbot van de Idols. Hij liet iedereen zijn ding doen. En daar was hij dan misschien niet helemaal voor op het podium voor nodig. Misschien ook wel zo als in de Zeros. Toen stond Gorillaz ook op het podium achter een soort doek en waren de karakters te zien. Ja, misschien willen ze daar wel heen terug. En die dankbaarheid merkte ik ook echt op het einde van de show. Want zoals ik net al zei, ik heb ze al 6 keer eerder gezien. En normaal gesproken is het na Clint Eastwood het slotstuk van het podium weg. Nu bleef Damon met de hele band, nou ja, nog een minuutje of 3-4 staan. Alle gastartiesten kwamen nog even het podium op. Iedereen werd nog eens even extra bedankt, kreeg nog een extra knuffel. Misschien was dit wel het ultieme voorproefje op komend weekend. Dan staat de band met de grootste show ooit in het Tottenham Stadion in Londen. Ik ben zelf op Pinkpop, anders had ik daar ook voor aangestaan. Maar goed, tot die tijd kunnen we gewoon gaan genieten van die live muziek van Best Kept Secret. En laat ik je horen en zien ook waarom dat dit zo goed was. Check het via 3fm.nl/live of kijk mee in de NPO Luister-app. Dit is samen met Joe Talbot van Idols, Gorillaz en The God of Lying.
2: What's happening?
3: What?

Gorillaz. Met Booty Brown op het podium, Yassin B, oftewel Mos Def, ook nog eventjes meedoen. Dit was zo'n show voor heel veel verschillende generaties. Ik vond het zo ontzettend gaaf om mee te maken. Best Kept Secret met Gorillaz, You're the Dirty, Harry en The God of Lying. En dat voor generaties gesproken, debuutalbum kwam uit 2000. Ik zag zoveel jonge mensen eromheen dat ik dacht, ja, het komt gewoon goed met de wereld. Het komt gewoon goed.

geweldige live opnames van Best Kept Secret van Gorillaz. Mocht je meer van de show willen zien of nog meer van Best Kept Secret, check het 3 voor 12 YouTube kanaal. Abonneer je daar nou eens op, want je krijgt dan gratis de allerbeste live muziek in je tijdlijn daar. En dan kun je ook nog eens checken hoe het geweldige Orange County met Kara Jackson live klonk. Het is 3 voor 12 radio. Bij dit radioprogramma kiezen we met de hele redactie elke week een album van de week. Een gloednieuwe plaat waarvan we denken, daar moet je gewoon even iets meer van gehoord hebben. Deze week het nieuwe album van Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Hey, aanstaande weekend staat The Cure op Pinkpop. En ja, dat gaat gewoon een heel mooi moment worden. Heel veel nieuwe mensen gaan daar in aanraking komen met The Cure. En dat heeft alles te maken met Olivia Rodrigo, die vorig jaar zelf op die plek stond. Want ja, ze is groot fan van Robert Smith. Heeft een liedje gemaakt, dat heet The Cure. Er staat zelfs een liedje op met Robert Smith. Maar goed, het is vooral heel veel hartepijn op één album. Typisch Olivia. Dit is haar nieuwe single van die plaat. Dit is Stupid Song, Olivia Rodrigo.

Vandaag een doorgeefplaatje van een ongelofelijke Nepo-baby. Haar ouders zijn ongelooflijk beroemd. Will Smith en Jada Pinkett Smith. Dan heb ik het natuurlijk over Willow Smith. Maar haar artiestennaam is Willow. Ze komt met een nieuw album. Dat is al het tweede dit jaar. Ze is denk ik enorm geïnspireerd. Ik heb haar volgens mij ook aan je getipt toen ze een samenwerking had met Thundercat. En ze is op zoek naar haar eigen stem. En die ligt ergens tussen funk, jazz, rock. Ook heel duidelijk. Beetje fusion. En het is ook wel heel alternatief. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Het album gaat The Thread heten. En dit is de eerste single.

is waarom dat het zo fijn is om muziek getipt te krijgen van Eva Klever. You're the Willow en Talk on the Hill. Inderdaad, wat een multitalent. Ooit maakte ze een plaat samen met Travis Barker, de drummer van Blink-182. Dat was Transparent Soul onder andere. Was gewoon poppunk. En dit is weer heel anders. Ik ben heel benieuwd naar die tweede plaat van dit jaar.

0: Pinkpop. Hij kijkt er enorm naar uit. Je hoorde The Haunted Youth bij 3FM. En Forget Me. Het is 3 voor 12 radio. Het is altijd fijn om de dag een beetje af te sluiten met nieuwe muziek uit Nederland.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: De Hollandse Nieuwe is elke dag rond 11:15 op 3FM. Gewoon omdat er zoveel goede nieuwe muziek uit Nederland komt. Ja, en de band die je nu gaat horen is internationaal ook echt lekker bezig geweest de afgelopen jaren. Ze hebben gespeeld in Engeland, in Duitsland, in Frankrijk, België. Maar ze zijn eindelijk toe aan het werken naar een lang verwachte debuutplaat. Ik heb het over de Klittens. Hallo.
2: Hoi Jasper, dit is Winnie van de Klittens. Hey. Ik wil je ontzettend bedanken voor het draaien van onze nieuwe single Have a Heart, die we vandaag hebben uitgebracht. En dit nummer is onderdeel van het gelijknamige album wat op 25 september uitkomt. Nou, wij zijn super hyped. De single Have a Heart is een anthem dat de hedendaagse cultuur van collectieve onverschilligheid op de korrel neemt. Het verkent het gevoel van machteloosheid, waarbij we pas onze stem, de mensheid, onze stem laten horen als het stof eigenlijk al is neergedaald. Het is in wezen een cynisch pleidooi voor empathie in een tijd waarin we allemaal niets meer te lijken doen of voelen. Het nummer is geboren uit een demo van onze drummer Laurie en later met een soort call and response tekst bewerkt door Jaël. En uiteindelijk met de hele band afgemaakt en opgenomen in kampstudio's in de Belgische Ardennen. Nou, wij zijn super blij om het resultaat eindelijk te kunnen delen met de wereld. En ik hoop dat jij en de luisteraars ervan

0: not the star.
1: Kevin, samen met Roxy Dekker, Jorde, jij hebt mij. Het is 3 voor 12 radio bij 3FM. En dit is de band die je echt even moet leren kennen. Er zijn heel veel nieuwe gitaarbands aan het front. Maar als er één is waarvan ik denk dat ze dit jaar flink gaan doorbreken, is het de band Kyo. Jort ze nu bij 3FM. Dit is That's Me. That's me.

deze op Lowlands. Nu hoor je ze op 3FM. Kyo. Gewoon drie letters. Meer hoef je niet te onthouden. Kyo en That's Me. Je hoort het hier bij 3 voor 12 Radio. Zometeen een uur lang voorbereiden op Pinkpop. Zometeen Jaspers Indie Disco. En zal ik je vast verklappen? Ik sta dit weekend ook op Pinkpop. Serieus, hoe dat zit hoor je binnen nu en een paar

0: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
1: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
2: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Serieus?
5: Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
15: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: 3FM. Het is 12 uur geweest. Het komende uur Jaspers Indie Disco op 3FM. Die alles te maken heeft met mijn gig op Pinkpop. Hoe dat zit hoor je zo.
17: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door...
2: Tolvrijzen.nl/teamleider.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Serieus?
5: Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
15: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: 3FM. Het is 12 uur geweest. Het komende uur Jaspers Indie Disco op 3FM. Die alles te maken heeft met mijn gig op Pinkpop. Hoe dat zit hoor je zo.
17: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat

0: Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: 3FM. Het is 12 uur geweest. Het komende uur Jaspers Indie Disco op 3FM. Die alles te maken heeft met mijn gig op Pinkpop. Hoe dat zit hoor je zo.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM. VPRO. Jasper Leijdens. Wat valt er dit jaar allemaal te ontdekken op Pinkpop? Mijn muzikale hoofd is door de line-up gegaan en dit wil ik heel graag met jou gaan zien, zoals de Beaches.

uit, maar elke keer weer zoveel goede energie. Jasper's Indie Disco. Youngblood, Lovesick Lullaby en daarvoor de Beaches en Last Girls at the Party. Youngblood, zondag op Pinkpop, de Beaches al morgen, want het is inmiddels donderdag. Jazeker, staan ze morgen op de line-up van het grote festival in Landgraaf. 3FM is er zeker bij. We houden je vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 7 uur 's avonds op de hoogte van de allerbeste live muziek. Dit uur ga je gewoon mijn favorieten horen. Mijn line-up als het gaat om Pinkpop 2026. Dat brengt ons bij de grote headliners natuurlijk, Foo Fighters. Dat brengt ons bij Wet Leg, The Vaccines, Rage Against the Machine. Maar ook bij mijn eigen gig op Pinkpop. Ja, hoe dat zit ga ik je zo meteen wel even vertellen. Want het is zo dat ik dit weekend op Pinkpop sta. En nee, ik ga niet zingen. Althans, nou, misschien ook wel trouwens. Ik vertel het je zo meteen wel. Na Baloo

dancepop. Baloo Brigada, you're the so-called. Misschien heb je ze gezien vorig jaar in het popprogramma van 21 Pilots in de Ziggo Dome. Misschien dus op Lowlands vorig jaar, misschien nog helemaal niet. Mocht je op Pinkpop zijn, ga daar zeker heen. Baloo Brigada bij 3FM en so-called. Ik zei het net al, ik sta dit weekend op Pinkpop. Dat is een uitstapje die ik ook niet zo snel had verwacht. Jury zegt via de NPO luisterapp: Jasper, je gaat zeker bier tappen. Nee, ik ga denk wel aan de andere kant van de bar staan. Want ook dit jaar is er weer een Pinkpop bier gebrouwen door Brand. En ze hebben een 5,5% blond bier gebrouwen. Waarom? Omdat Pinkpop 55 jaar bestaat. En 55% alcohol is net wat te veel voor Pinkpop. Dus dat werd een blond bier. Nee, ik sta te draaien op Pinkpop. Ik mag een Jaspers Indie Disco doen op Pinkpop in de Stille Jan. Dat is de karaoke tent. Nee, eigenlijk de Silent Disco tent van het festival. Dus zaterdagmiddag tussen 3 en 5, als er eigenlijk niet zo heel veel staat, behalve Suzanne en Freek, dan mag ik gewoon dit soort tunes draaien op het festival. Dus tussen 3 en 5 zaterdagmiddag in de Stille Jan, een Silent Disco, Jaspers Indie Disco. Ja, ik vind het zo ontzettend vet. Ik vind het zo leuk. Dus eigenlijk wat je elke woensdag op donderdagnacht tussen 12 en 1 hoort, maar dan op het festival. Dus mocht je dit weekend op Pinkpop zijn, ik hoop je echt daar te zien. Kom even vooraan staan, zwaai even naar me. Jaspers Indie Disco XXL op Pinkpop. Hoe vet is dat? Ja, heel veel tunes van dit uur ga ik ook echt wel draaien hoor. Zometeen bijvoorbeeld White Lies of Wet Leg. Ook tof op het festival, Jenny Beff. Misschien wel een van de meest alternative namen op de line-up van dit jaar. Dit is Broken Rip.

Nou, voor deze band wordt het ook een fluitje van een cent. Good Neighbors op Pinkpop 2026. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. En dit uur is het Jaspers Indie Disco. De Pinkpop-editie, de officiële aftrap van het festival in Landgraaf. Wellicht ga je al lekker deze kant op, want de camping gaat vanavond al lopen. Het is inmiddels donderdag dus, het is 18 juni 2026. Wat een editie gaat het worden. Drie geweldige headliners. Ik ga straks nog Foo Fighters even voor je draaien. Andere headliners vanavond al gedraaid. 21 Pilots, The Cure. Echt zoveel goeds te vinden. Ja, ik zei het ook zelf, ben ik te vinden op Pinkpop dit weekend in de Stille Jan. De Silent Disco Tent. Maar de rest van het weekend zul je me toch vooral zien rondrennen om zoveel mogelijk coole nieuwe acts te spotten. Ik vind het zo vet dat de band Hot Wax er is. Ik kwam ze een paar jaar geleden tegen in Brighton op The Great Escape. Heb ze daarna een Echo gezien in Utrecht, maar nu op het grote podium van Pinkpop. Hot Wax, dit is One More Reason.

spelen deze niet zo heel erg vaak, maar ik hoop toch dat deze zondagavond op de setlist staat van Foo Fighters. You're the big me, big headliners op de zondagavond, de grote afsluiters van Pinkpop 2026. De band die meegaat met hun op voorprogramma tour, hoor je zometeen Fat Dog. Naar deze band ook op Pinkpop, dit is Leap. Wow.

Herself. Ze staan dit weekend op Pinkpop en dit gaat hoe dan ook een feest worden. Fat Dog en Go Fuck Yourself. Van Fat Dog is het een kleine stap naar Dog Star. Ja, dat is wel een bijzondere band. Het is sowieso een hele coole gitaarband. Ze stonden gisteravond nog in Paradiso in Amsterdam. Maar als ik je even deze soundtrack laat horen, herken je dan direct welke film ik bedoel? Dit is een iconische film natuurlijk. The Matrix. Met daarin Keanu Reeves. Geweldige Amerikaanse acteur. Je zou hem ook kunnen kennen als John Wick. Misschien wel de meest legendarische actieheldenserie van de afgelopen pak een beetje 10, 12 jaar. Keanu Reeves is de bassist in Dogstar. Dus dat betekent dat je dit weekend, als je op Pinkpop bent, een echte legendarische Hollywoodster kan gaan spotten. Die ook nog eens geweldige muziek maakt. Ze hebben recent een album uitgebracht, daarmee staan ze op Rock Werchter in juli. Gisteren dus in Paradiso en dit weekend op Pinkpop. Kijk gewoon vooral naar die hele dikke baslijntjes van Keanu Reeves als je daar bent. Je hoort ze nu op 3FM.

Duitsland. Gisteravond nog in het voorprogramma van... ja, niemand minder dan... ja, Snow Patrol. Misschien ben je erbij geweest. Dat was in het Stadspark in Groningen. Dat was vorige week, 12 juni. En nu, dit weekend, zijn ze te vinden op Pinkpop. Ik zie Tokio gewoon op de setlist staan, hoor. Dus dat is goed nieuws als je bijvoorbeeld Buddy bent. Buddy zegt via de NPO Luisterapp... dit blijft toch wel even de mooiste van White Lies voor mij, hè? Johan, die is er... of John, moet ik zeggen, die is er ook bij. Die zegt, heerlijke playlist. Dit moet gewoon 3FM op Pinkpop zijn. Ja, zeker. Dit is dit weekend gewoon allemaal te horen op 3FM. Nu een klein voorproefje in Jaspers Indie Disco. Ja, met zometeen de vraag of de beste man gaat komen. Tom Morello van Rage Against the Machine. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen wel eventjes. 3FM op Pinkpop zijn. Ja, zeker. Dit is dit weekend gewoon allemaal te horen op 3FM. Nu een klein voorproefje in Jaspers Indie Disco. Ja, met zometeen de vraag of de beste man gaat komen. Tom Morello van Rage Against the Machine. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen wel eventjes. Na deze geweldige indie rockband uit Duitsland. Die zag ik ooit in 2012 op Best Kept Secret. Nou, inmiddels zijn ze doorgegaan en hebben ze gewoon best wel wat grote hits gescoord. Waaronder deze. Giant Rooks, zo heet de band. Dit is een Somebody Like You. Dit weekend op Pink.

0: De zondag van Pinkpop zou gewoon eigenlijk volledig in mijn indie disco kunnen, joh.
1: Jasper's Indie Disco.
0: We krijgen een leuk bericht van Juliette via de NPO Luister. Die zegt: Jasper, Big Me van Foo Fighters. Prachtig, Hot Wax. Ik zou dit zo graag vaker willen horen bij 3FM. Nou, Juliette, welkom bij Jasper's Indie Disco. Volgende week gewoon veel meer van dit soort tunes. Vandaag dan de Pinkpop-editie. Volgende week nog meer een soort muzikaal inkijkje in mijn brein. Maar Wet Leg in ieder geval op de zondag van Pinkpop. Net als Youngblood, White Lies, Dogstar, Fat Dog. Ja, die zondag is echt fantastisch. Zometeen draai ik nog Royal Otis voor je. Ja, het is alleen nog de vraag of Tom Morello erbij gaat zijn. De man die met Rage Against the Machine in 1994 voor een aardbeving zorgde op Pinkpop. Letterlijk gebeurd. Het ging zo ontzettend hard. Het publiek was zo hard aan het springen dat Landgraaf toen een aardbeving gemeten heeft. Nou ja, hij heeft in ieder geval de show op Graspop van morgen moeten afzeggen vanwege privéproblemen in de familie. Er was een incident gebeurd in zijn familie waardoor hij terug naar huis moest. Maar de show Pinkpop is pas zondag en daar is niks over gezegd. Dus ik mag hopen dat deze levende gitaarlegend gewoon zondag te vinden is op Pinkpop. Grappig trouwens op Graspop is Tom Morello van Rage Against the Machine vervangen door een Rage Against the Machine coverband. Ja, dat vind ik wel heel funny.

ze boos waren op een printer, denk ik. Net als iedereen. Dat zal de machine geweest zijn. Killing in the Name. Tom Morello is er hopelijk bij aanstaande zondag op Pinkpop. 3FM is er sowieso bij het hele weekend. Vanaf 7 uur 's avonds hoor je alles wat te maken heeft met Pinkpop. Ik heb er nog eentje voor je. Hier kijk ik ook zo naar uit. Royal Otis op de line-up in Landgraaf. Dit is Sweet Hallelujah, nu bij 3FM.

0: Royal Otis en Sweet Hallelujah 3FM. Een hele goede nacht, het is 1 over 1. Zometeen Bibi Rexha en Faithless, New Religion.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle

Dance, Milky Chance. Een hele goede nacht. Ik ga muziek draaien van Sienna Spyro. Ze is een beetje de rising star van de popindustrie. Het begon met die oh zo mooie Die on This Hill. Die ken je nog wel. I'll take my pride, steady in fear. No, I'm not blind, just seeing it through. En inmiddels scoort ze hit na hit. En het leuke is, je kunt er over een tijdje ook in Nederland zien. Ze komt naar de Gashouder. En dat is een relatief kleine setting. Dat is wel leuk voor een artiest die over een paar jaar... Ja, je weet gewoon dat ze dan een aantal keer de Ziggo Dome komt uitverkopen hier in Nederland. Dat is wel vet natuurlijk. Een unieke kans. Het is een beetje alsof je mij ooit nog hebt gehoord bij Omroep Houten op de radio. Kunnen er ook maar weinig zeggen natuurlijk. Kunnen eigenlijk alleen mijn ouders zeggen. Nou, zo'n unieke kans is het. Je hoort er nu op 3FM. Sienna Spyro, dit is Material Lover.

0: Tate McRae op 3FM.
1: 3FM.
0: Zeg ik.
2: Joeri Zijderveld.
0: Een hele goede nacht, 1:15. Joeri Zijderveld hier. Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik moet nog een klein beetje wakker worden. Ik heb een uurtje geslapen net. Ik ben daar zo slecht uitgekomen. Als ik een beetje warrig ben, dan weet je waar het door komt. Ik moet nog een beetje opstarten, maar... Gezellig dat je erbij bent in de NPO Luister-app ook. Luc, die stuurt een berichtje over Tate McRae die je zojuist hoorde. Die zegt, oh, wat was het vet om haar op Pinkpop te zien optreden vorig jaar. Ja, Luc, ik heb het ook gezien, maar ik ben het er deels mee eens. Op Instagram zie je allemaal vette bewerkte foto's van die ongekend knappe vrouw Tate McRae dat ze is. Dat is ongelooflijk. Maar dan zie je er in Landgraaf optreden op een podium... met vier danseressen erachter en het publiek staat een beetje met open mond te kijken. Ze ziet er een beetje dood uit natuurlijk. Maar dan valt dat droombeeld toch een beetje in duigen. Het is toch een beetje lullig om dan te zien. Als je dat tegenover Olivia Rodrigo zet, die er vorig jaar ook stond. Ja, dat vond ik echt veel, veel cooler. Omdat dat gewoon een soort rockchick was die iedereen omver wist te blazen. Van die jonge tienermeisjes tot aan de 50-jarige witte pingpopgangers die er al zo lang naartoe gaan. En het is leuk hoor, dit weekend is het weer zover. 3FM live vanaf Pinkpop. Elke avond vanaf 7 uur volg je alles van wat er zich daar afspeelt. Van live optredens, interviews, de sfeer van het terrein. Je gaat het allemaal meekrijgen. Landgraaf wordt naar de radio gebracht. En een band die daar nog nooit heeft gestaan op Pinkpop. Ah, je gelooft het bijna niet. Is Blink-182. Ik heb het uitgezocht, het is echt waar. All the small things hoor je nu op 3FM.

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: Nieuwe muziek op 3FM. Bij sommige acts klopt alles, maar er mist alleen nog een hit. De muziek is catchy, de optredens zijn sterk. De bandleden vullen elkaar perfect aan en de fanbase is enorm. Maar alleen dat ene liedje dat iedereen kent ontbreekt nog. En is dat erg? Nee. Want Instagram, dat was ook cool totdat het moment dat je ouders erop kwamen. Toen was het ook niet meer vet natuurlijk. Flair is nu nog cool, dus geniet ervan. Wees er snel bij. De nieuwste hoor je op 3FM.

Ja, Lisa in de NPO-luisteraar. Ja, het klinkt een beetje als Goldband, maar boeien. Dat boeit niet. Ja, ze komen uit Den Haag. Ze zijn ook met z'n drieën. Maar verder, ja, weet je, als het vet is, is het vet. De nieuwste van Flair hoorde je op 3FM door het oog van de nacht. Zometeen.

0: Ja, hallo?
1: Met Joeri, 3FM.
0: Hey, Joeri.
1: Hey, je zit in een onverwachte quiz.
0: Oh, shit, man. Super bedankt. Maar weet je wat is? Ik moet net beginnen met werken.
1: Oh, Alza.
0: Nee, ik moet echt naar binnen. Ik moet echt nu naar binnen.
1: Nee, Alza.
0: Ja, serieus.
1: Ik ga gewoon beginnen.
0: Nee, ik moet echt naar binnen.
1: Jawel, Alza, Alza. Op welke planeet duurt één dag 116 dagen op aarde?
0: De hemel.
1: Nee. Venus. Oké, okay, okay. Van welke band is Alex Turner de zanger?
0: Oh.

De Arctic Monkeys op 3FM. Why'd you only call me when you're high? Even een klein servicebericht. Mocht je in de auto zitten en het WK heel graag willen volgen. Sebastian Okhuizen is een echte WK-watcher. Misschien ben je dat ook wel. Ghana, Panama is nu bezig. Het staat nog 0-0. Natuurlijk de wedstrijd der wedstrijden. Je wilt het graag weten. Het staat nog 0-0. Ergens 30ste, 40ste minuut zo'n beetje zitten ze. Ja, ik zit er helemaal in sinds 24 uur. Want ik heb gisteren DJ Despa aan de lijn gehad. Die belde in en die had die heeft een heel album gemaakt rondom het WK. Hij is DJ en hij zei, ja joh, wil je dat even checken? Wil je daar een liedje van draaien? En ik heb hem spontaan eigenlijk uitgenodigd om volgende week langs te komen. Omdat ik muziek wel leuk vind. Het voetbal vind ik op zich ook wel tijdens het WK leuk. Maar dit helpt me dan om een beetje extra in de sfeer te komen. Om de oranje koorts nog extra aan te wakkeren. Hij heeft gewoon een heel album gemaakt voor allerlei spelers van het Nederlands elftal. Dus er staat een liedje op, dat heet dan Wesley Sneijder. Of een liedje dat heet Tim Krul. Is Tim Krul een voetballer? Ja, toch? Ja, nou ja, goed. Dat is een beetje het niveau waar ik op zit. Heel veel zin in volgende week, dinsdag op woensdag, tussen 3 en 4. Zet het in je agenda. Dark Before the Dawn, Somjeu, nu op je radio.

moment dit. Uniek moment. We hebben een 3FM megahit te vroeg gekozen met alle DJ's hier op 3FM. Kijk, begrijp me niet verkeerd. Normaal gesproken, ik vind hoe sneller hoe beter. Ik loof nieuwe muziek. Maar er is een liedje en die hebben we een maand geleden zo'n beetje gebombardeerd tot 3FM megahit. Maar nu met het zomerse weer, wat nu aan het doorbreken is langzamerhand, hij had nu pas gemoeten eigenlijk. Want de zomer is nu pas begonnen en het is zo'n heerlijk zomers liedje. Hij had eigenlijk nog een maandje op de plank moeten blijven liggen. En nu had hij stempel erop gemoeten van 3FM megahit. Ik ga hem zo meteen daarom gewoon draaien. Je hoort zo meteen welke het is. Na Kensington.

Ken je Uri Geller nog? Die man die lepels kon buigen. Die is, op een gegeven moment is die wel redelijk ontmaskerd. Het is gewoon een goocheltruc wat hij doet. Uri Geller, die is nog nooit ontmaskerd. Nee, want dat is ook geen trucje. Dat is gewoon daadwerkelijk hogere krachten die ik inzet. Over 20 minuutjes raad ik jouw muzieksmaak op basis van enkel en alleen je geboortejaar. Het is echt waar. Ik kan dit echt. En ik heb wel een kandidaat nodig. En het leuke is, over 20 minuutjes ga ik dit dus doen. En ik zoek nog een kandidaat. Jij kan dit zijn. En dan draai ik jouw muzieksmaak op 3FM. Zonder dat ik weet wat je muzieksmaak is. Maar ik heb alleen je geboortejaar nodig. Dus pak even de NPO Luister-app erbij. Of als je in de auto zit, mag je ook bellen 0909-1336. En stuur even je geboortejaar door. En meer hoef ik niet te weten. Spreek ik je zo meteen en dan draai

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Dat heeft ze dus opgezet in de studio. En dat heeft ze gebruikt als inspiratie voor dit liedje. En als je het weet, dan hoor je het ook wel. Dat is echt te gek. Man, I Need, Olivia Dee. 3FM. Op 3FM, waar je zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran hoort met Repeat It. Eerst het NOS-journaal van 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS-journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
2: Pinkpop, beleef je met 3FM. Morgenochtend vanaf 9 uur hoor je de aller...